0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.
0: RTV NOF.
2: Voor de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noatius Friesland en Tietjerkstradiel.

0: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Tromeestje maar in beheining.
2: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen dieper treurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
6: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is het misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
4: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Peppe, Mike, ik bij Pep op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
12: Dit is RTV NOS.
13: My No.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen je over ziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 04 44 12 02.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groetwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 Tovenhoek.

Heb God, oh nu is de meeske joen. Vogels in de lof en tunen vol bloemen. Vruchten ohne bijmen, meer als wij gekoen. Als Eva van die apel net in de geer, dan wie dit grif nog zou wensen.

0: in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
2: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
7: en Opel.
8: Het is ineens koud in je huis.
9: Ja, Minco Bouwmaterialen.
10: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
13: Ik vind het zo spannend.
14: En hij is turbo en heus.
13: Ik is toch turbo en net?
12: Nou, even serieus.

0: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
2: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket worden sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 verdachten opgepakt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Rijdt hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor dij regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
10: Wat een mooie keuken en wat een bijkeukenkast.
12: Ja, echt maatwerk.
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SG Maatwerk.nl.
15: Bakken. Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
15: Baasmazitcomfort.nl.
14: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
13: Keukens en kasten op maat.
17: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
18: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
19: Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
18: Oh, jerk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
20: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
19: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
20: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
21: Dit is RTV NOF.
22: Mijn klankbord.

Goedemorgen, luisteraars, en hartelijk welkom bij het programma Klankbord bij RTV NWF. En met nee, deze mooie muzikale klanken ging ik gewoon verder, want Klankbord is een geestelijk verzoekprogramma van Miaas 8 tot senioren. Hallo, felicitaties en bemoediging, dankbaarheid, etc. Om dit terug te gaan, mij een mooi lied, bel je dan naar RTV NWF, naar Klankbord op Sifjouwer en vrij je mooie plaat om, want daar zitten we voor en daar is Klankbord voor bedoeld. Dus, ik zou zeggen, pak de telefoon en vrij je mooie plaat om. 0412-44-12-02 op Sifjouwer en je mij bel je van ook het die vragen. Het team van Klankbord wens ik jou een hele mooie maand. Het eerste lied wat we hier hadden, dat zeg ik nog even vertellen. Dat komt van zanggroep Gideon en dat weer het lied Ben reizend naar die stad. En met die mooie klanken geven we verder met de volgende muziek. En de muziek die wil hier al starten, maar zaflug kennen we net. Wie moet eerst even het verzoekje voorlezen. Want het verzoekje had Pietje Rode omvregen voor Jopie Westra, Martines en Trinke Hiemstra. En je kreeg de hartelijke lokwensken met de jiddies die nog komen. En voor u hier in de studio. Pietje wil graag draaien voor jou, samen in de naam van Jezus.

Dan geef je er mij opwekking 428. Dat had Anneke Sudema omvregen voor Johannes Posma, Jannie de Boer, Stintje van der Zee, Itzie Procee, Janke Bergsma, Jannie Elgersma en Gerlie Dijkstra. Je kunt lusteren in eigen genade zo oneindig groot.

familie De Boer uit Harkeman, die hadden hartelijke lokwensken voor mevrouw Janke van der Wij. Want Jovie en Oran de Tongers, die 8 oktober, win jou jetje en ha jou jou 90ste jaar beleefd. En daarom een mooie plaat in klankbord. Voor u is onvregen, wil u, o God, mijn dank betalen.

En dan geef ik verder mijn leer van Pro Regen. En dat is haar Eke Herder omvregen voor haar oude Beppe Eke en voor oude Paken Douwe. Dank voor het leven.

Griet van der Meer die had het volgende verzoekje om vregen. En je wenst het beterschap daar om ietsen en janken van der Bijen dokken. Corrie van der Bijen die kreeg lokwensken met Jiddy van Juster. Atsje Rekker kreeg een muzikale groet in klankbord. En het is ook bestemd voor alle harkers en de bekenden van Griet. En dan had ze onvregen het lied Ik ben een koninklijk kind.

En dan had Sietke Leegsma naar de studio bellen en voor een plaat om vregen voor. Volkert en Vrouwtje en Afke van der Kooi, Afke Faber en de Ben, het Friese Land, Neitjada, de bewoners van Neitjada en alle mensen die het moeilijk hebben en alle harkers van Klankbord. Ruwe stormen mogen voeden.

Kees en Annie en de familie Veenstra die hadden volgende plaat omvregen. Mijn felicitaties voor Dini Smeding, want Dini, mijn man, hij verjeert je vieren. En je willen nog volle zonnen jaren tawensken. En dan een mooi leer van Morning Light. Zwevend als een vogel.

Henkie Smedema die had een hartelijke groet om Marten en Griet, Mem Smedema, Pietje, Verde en Titje, Eelke en Ali en alle harkers van Klankbord en de Ziekenonderhuis. Henkie wil graag draaien letten, ik wandel in het licht met Jezus.

dan wel. Doet u van der Ploeg de vrijwilligers van de buurtkamer in Dokkum bedanken voor alle goede zorgen. En doet die hart onvrede, uw liefde is groot. Maar dat zal net de juiste titel wijzen, want we kennen hem net vinden. Daarom hoop ik dat dit goed is, doet hij. We gaan ervan maken, vul dit huis met uw glorie.

0: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoel, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
7: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
5: Nou, verhalen, ben je klaar voor?
6: Ik vind het zo spannend.
7: Ik ga eens turbo hebben.
6: Ik is toch turbo hebben, net?
5: Nou, even serieus. Oh.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 andere verdachten opgepakt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
7: Marinus Keukens?
6: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
8: De pannenkoektrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
10: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
11: Ja, echt maatwerk.
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
17: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
16: Oef,
17: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
16: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
17: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
18: Sneeën. Sageerfetsjend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een Noord.
19: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.
7: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Dit is RTV NOF.
20: Mijn klankbord.

Ja, goedemorgen luisteraars en al je weer hartelijk welkom in het tweede uur van Klankbord. En ik zou zeggen, ze blijf luisteren, want om jou wat zingen hebben we een agendapunt. En we hebben hier nog zoveel verzoekjes te lezen, dat misschien zit er wel in van Jobie. Waar weet. Het eerste verzoekje waar we mee beginnen, dat is bestemd voor Geert en Boukje Everts. Die binnen jou 52 jaar getrouwd en jou krijg je de lokwensken met deze dag van Jochem en Finke van der Leij. En een mooi lied in Klankbord en dat is De Nacht Vloot Heen.

Het volgende verzoekje had Harm Pasma uit zijn rust. Er vind je vragen voor zijn vrouw. En dat is Anneke. Want Anneke die wie juster jidje. En je ook nog de lok wensken met deze dij. En een mooi lied in klankbord. En dat is Lichtstad met uw parelen poorten.

Jan en Doetie van der Ploeg, die wenst het Jansje van der Buijen, het Rensje Megeerst, volle sterkte ta in deze moeilijke tijd. En de plaat is Ik zal er zijn.

En dan had Gianni de Haan het volgende verzoek, jonge Freya. Voor Siert en Maaike Miedema uit Hallem. En voor Tineke van der Wij. En dan ben er felicitaties voor Mem van der Wij van der Veen. Want Mem mocht 8 oktober over in de tongen ze jen om te hier werden. Nog de hartelijke felicitaties met deze dag. Ik voor alle harkers van Klankbord. En dan voor jou allen het lied wat de toekomst brengen mogen.

Ja, luisteraars, en voor ik het volgende verzoekje voorlees, haak ik even een mededeling voor wat het betreft. Het omvragen van de verzoekjes, wie zit er voor een moment vol. Het laatste uur weer mee bezig en je leest nog heel wat verzoekjes en daar ken ik jenne mee bij, want onze komen we al helemaal net meer uit. Dus, volgende weken, maar we proberen succes. Mary van Omen, die had dit verzoekje omvragen voor de gemeente Philadelphia. Kinderen en kleinkinderen, vrienden en vriendinnen, zieken en rouwdragenden, mevrouw Dorhout en voor de bewoners van de Sinne en voor alle harkers van het klankbord en voor u hier in de studio. Met die wil graag draaien letten, het verloren schaapje.

Het volgende lied is het volgende vrouwtje omvregen voor Afke van der Kooi, voor Abe de Wilde en je staat achter. Dit lied is speciaal voor Abe, want die wie vorige week 96 jaar werden. Hilly en Hans, Sietske en Thea, Gerrit en Vogelina, Jurien en Anneke, Afke Faber en de Ben, Koos en Rita, het Thuiszorg Friesland en voor alle harkers van Klankbord. Jo kan luisteren naar het lied Moet ik gaan met lege handen.

hadden straks al een mooi vers gedraaid van ProRegen, maar nog heb ik een agendapunt van ProRegen. En ik zie je nice middelheid ook alweer een verzoekje van ProRegen. Nou, het agendapunt is samen zingen met ProRegen in de Grote Kerk te Dokkum. Het begint om 16:30, de deur gaat open om 16:00. Een mooie middag vol zang en muziek. U komt toch ook? Het volgende verzoekje dat komt van Sietske en is bestemd voor Piet Soeboer. En het lied wat ze voor Piet omvregen haar, dat is het lied Mijn boog heb ik gegeven in de wolken.

Deze klanken geven verder. Het mannenkoor Pro Rega, die had het volgend lied omvregen voor Douwe Herder en Eke. En dan ben er hartelijke lokweesken met het achterkleinkind. Het is ook bestemd voor Rindert Veldman uit Verwert, voor Retske van der Zwaag uit Broeksterwaard. Een bemoediging voor jou van het mannenkoor. En voor jou allebei het lied een toekomst vol van hoop.

Ja, luisteraars, en dat ik agendapunt wat ik niet voorlezen ha van het koor Pro Regen, dat is op 11 oktober, dat is morgen dus, in de Grote Kerk in Dokkum om 11:05 en de deuren gaan open om 4 uur. Dan had Tine de Vries het volgende verzoekje om vragen ter bemoediging voor familie de Vries, familie Fortuin, familie Visser, familie Dijkstra, Binnie Westra, Nel de Vries, Marten en Renske, Kees en Betty en voor Brita en voor alle luisteraars van Klankbord. Tine wil graag draaien litten. Is uw paspoort getekend?

Het volgende verzoekje dat komt van Aaltje van der Veen en is bestemd voor vrienden en bekenden. En het lied is: ik heb vaste grond gevonden.

En het volgende verzoekje, dat maar we even combineren, want we lezen alweer heel wat verzoekjes. Ierske Veenstra, die had een bemoediging voor alle zieken en een groet voor familie en voor de lusteraars van Klankbord. Maar ook felicitaties, die ben er voor Dini Smeding, want Dini is mooi jedje. De felicitaties en een hele fijne dag te wensen en ook sterkte te wensen van Ierske. Dan leidt hier een verzoekje van Tineke van der Wij en de makker bij zeiden, het is een hele rige en er zit van alles in. Er ben bedankjes, ben felicitaties. Ik hoop, Tineke, dat ik alles goed voorlees en anders maar met mij maar net kwil ik nemen. Tineke van der Veen, het volgende verzoekje omvregen voor ome Jappie Rekker. Die is manje jiddie, 12 oktober. Het is ook bestemd voor mem J. van der Wij van der Veen. Voor tante Mintje van der Wij Rosema, voor Corrie Alma van Doezem, zij woont in Heersmeheim in Boedenpost. Familie W. Pitstra, voor Jan Veenstra, voor Albert Elzinga, Feitje de Boer, Rink en Rikje de Boer en twee broers willen hun bedanken voor de felicitatiekaart voor Mem haar verjedje. Voor Melle Rosema, Jappie en Marijke van Doezem, broers Smedes de felicitaties van Tineke en haar mem. En voor ome Willem en tante Thea, voor Hilly van der Bij en voor Jannie de Haan uit het Zuidershuis. En deze versjes hebben we gecombineerd met het lied Mijn hulp is van de Heren.

Dan docht Janke Bergsma een muzikale groet aan Jaap en Gertje van der Bij, voor Tine Bergsma, Geertje Mulder en Anneke Sudema. Jou kan luisteren naar het lied Hoor een heilig koor van stemmen.

Ja, luisteraars, en dan lees je nog 3 verzoekjes, maar die mag ik al hier even voorlezen, want de tijd zit erop, we hebben geen tijd meer. Jaap en Gerkje van der Bij, die had het leer doen vregen mij een bemoediging, en die is voor Janke Bergsma, Tine Bergsma, Klaas en Ali de Jong. Het volgende verzoekje komt van Afke en Piet, is bestemd voor familie Damstra, dat de doktoren met Gods hand de beste beslissingen mogen nemen. Het volgende verzoekje is van Janke en Ietsen van der Bij. Griet van der Meer is weer thuis uit het ziekenhuis en jou weer sterkte te wensen. En Corrie van der Bij is juster Jitje West en jou kregen nog de hartelijke lokwensken. Luisteraars, dit weer voor een maand het programma Klankbaar. Graag tot een andere keer. Dag!

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stooi, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Het is hier eens per koud in je huis.
6: Ja, Minco Bouwmaterialen.
7: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeeske mij in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
7: Nou verhaal je, ben je klaar voor?
8: Ik vind het zo spannend.
9: Ik ga eens turbo en
8: heu. Ik is toch turbo en net?
7: Nou even serieus.

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Agoeie, rijtje hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerug begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
11: Bakken. Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
15: Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
14: Oh, Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
15: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
16: Sneeën, sageervetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
17: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jou ook goed bij ons. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van een Streeknijs van RTV NOF. Waar had de mooiste Frieske heer van Nederland? Dat wordt dit weekend duidelijk. De Frieske Hinderclub liet 286 bisten bij eigen stuus keuren. Ik de hint van Park Vijersbrug in Tietjerk door mij in de strijd om de titel. Keurmaster Henk Venema leidt uit waar het best onvoldaan had.
2: Ik ben bij het beoordelen bij de kop. Ik pak dus eerst de kam. De kam tanding en de kam hiel. En ik zei Timmy Skreuwer dat de kam een ZG kam is. En dat de kam hiel het achterstuk dus wat beter afgerond maakt.
1: Een bekend programma stuurt onze media deel in Dokkum. Om de dijk heen wie een pad van de stad afsletten voor de opnames. In het programma reist Jeroen terug Nederland op zoek naar een spoor van een bekende boeteloerske gast. Wat er in Dokkum belibbert, sjoegst op 24 november om 6 uur jongens. Het nieuwe seizoen begint op 9 november. Een week later worden de gast en zijn helpen welkom in Graven. Wat het is, dat liet hem misschien worden.

0: like a bone.
1: Dit is Bebo Geen, het nieuwe nummer van de Hoenekop. De band maakt het together met een Frije Symfonie Orkest. In het nummer heerst klassieke instrumenten met zang in het Westerreender dialect. Het nummer gaat over een romans in de Friese Waden en een bijzondere leefde van Bebo Geen. De videoclip is onder oren opname bij de Spitgate op de Harkemam en wegrestaurant Jellyhoop in Twiesel. Akkeline Smedinga speelde de vrouwelijke haardrol in de videoclip. En ontzaf hier het streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nijs tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens jou alvast een heel fijn weekend aan.

0: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Het is hier inspruit koud in je huis.
10: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
11: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perwolf schuim.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
15: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
16: En van speelgoed tot feestartikelen.
15: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
16: Max Voordeel, in Den Bosch.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
19: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een spoorbrug over de Delfshavens en Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.
20: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
21: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
23: Tromeesje maar in beheining.
24: Maar gewoon CA plus een certificering.
22: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze?
0: En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bath & Body. Maak een afspraak op bathandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
3: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
2: Oef,
3: je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
2: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
3: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van een Streeknijs van RTV NOF. Waar had de mooiste Frieske hin van Nederland? Dat wordt dit weekend duidelijk. De Frieske Hinnenclub liet 286 bisten bij eigen stuus keuren. Ik de hint van Park Vijersbrug in Tietjerk door mij in de strijd om de titel. Keurmaster Henk Venema leidt uit waar het best onvoldaan had.
2: Ik ben een beetje beoordelen bij de kop. Ik pak dus eerst de kam. De kam tanding en de kam wiel. En ik zei Timmy Schreuwer dat de kam een ZG-kam is. En dat de kam hiel het achterstuk dus wat beter afgerond maakt.
1: Een bekend bennenprogramma stuurt Stoense Media Del in Dokkum. Om de diek heen wie een pad van de stad afsletten voor de opnames. In het programma reist Jeroen terug Nederland op zoek naar een spoor van een bekende boeteloerske gast. Wat er in Dokkum belibbert, sjoegst op 24 november om 6 uur jongens. Het nieuwe seizoen begint op 9 november. Een week later worden de gast en zijn helpen welkom in Graven. Wat het is, dat liet hem misschien worden.

0: Like a bone.
1: Dit is Bebo Geen, het nijenoemer van de Hoenekop. De band maakt het together met een Frije Symfonie Orkest. In het noemer heerst klassieke instrumenten met zang in het Westerreender dialect. Het noemer gaat over een romans in de Friese Waden en een bijzondere leefde van Bebo Geen. De videoclip is onder oren opname bij de Spitkeet op de Harkeman en wegrestaurant Jellyhoop in Twiesel. Akkelien Smedinga spelen de vrouwelijke hoofdrol in een videoclip. En ontzaf hier het streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nijs tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens je alvast een heel fijn weekend aan.

0: auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog in Ruusteveen staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: Rijs hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
2: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
3: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
1: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een sto, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: De pannenkoektrein!
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? depannenkoektrein.nl.
6: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: Ik ga eens turbo en
7: ik is toch turbo en net?
6: Nou, even serieus. Alle jullie.

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
3: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een spoorbrug over de Delfshavens en Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 3:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. En vooral in de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. De temperatuur ligt op rond 14 graden. En tot zover het nieuws.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
11: Ja, echt maatwerk.
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
18: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
20: Ja, Minco Bouwmaterialen.
21: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits Perlof schuim.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
0: Dit is RTV NOF.
1: Mino, de weekend nieuwsshow.
2: Dagelijks in de weekend nieuwsshow.
3: We Tom van der Meer, de beste buurtsportcoach van Nederland.
1: RTV NOF, de weekend nieuwsshow.

0: Else Sneun, tussen Dolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen, uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
0: op RTV NOF.
2: Een hele goede middag en welkom bij de nieuwe editie van de Weekend Nieuws Show. Het is sneun 10 oktober en wij zijn bij hem om 2 uur. De germe Klaas Kempenaar zit hier in de studio en hij doet de techniek. Wij hebben weer vol en ja, wisselend de eerste oren. Wat kun je wel even van u verwachten? Wij bellen je samen met Tom van der Meer. Hij is nomineerd als de beste buurtsportcoach van Nederland van 2024-2025. Dus dat is nog wel heel nieuwsgierig om te horen hoe dat precies verrent en verder gaan zal. Wij praten met Emiel Stoffers over het nieuwe nummer van de hoenekop Bebo Gain. We hadden streeknijs vanzelfs en het waar. En we zorgen vooruit naar de voetbalwedstrijden in Roemwij Sport. Zoals die er jouw spelen worden zullen en dit doen we met Bauke Koning.
0: Dit is de Weekend Nieuws Show.
1: Bij Dries Kalsbeek.
2: Maar we beginnen nu eerst met onze eerste gast. En dat is Marian Posma van het bolwezen IFQ Dokkum. Want afgelopen weekend is de nieuwe mantelzorgwijzer geïntroduceerd. Marian zit hier bij ons. Marian, goeiemiddag en welkom.
3: Goeiemiddag. Bedankt dat je er even komen.
2: Ja, leuk dat je best.
3: Ja.
2: Hey, misschien even in het kwart. Wat is die functie bij IFQ? En ja, wij houden dit eens met waarde.
3: Nou, ik ben een goede hier nou werkzaam bij IFQ. Wij werken in de gemeente Noord-Eerst natuurlijk en Dante Mediel. En mijn werkzaamheden is opbouwwerker. En dat wil zeggen eigenlijk alles wat in de maatschappij opkomt, gebeurt. Daar kunnen we ondersteuning in bieden. Vragen signaleren. En daarnaast hoor ik me ook mijn steunpunt mantelzorg bezig. Ja. En vandaar dat ik hier zit vanwege de mantelzorgwijzer.
2: Ja, precies. Ja. Want van de week is die nieuwe, Aron Wijzer, volgens mij, is die nieuwe mantelzorgwijzer introduceerd.
3: Ja.
2: Ja, wat is het eigenlijk en wat zit erin? Kun je dat te vertellen?
3: Ja, nou, hij is waarschijnlijk geïntroduceerd. Alleen het is al een heel lang traject geweest. Wij zijn in 2024 naar de signaal. De signalen die bij de kerngroep mantelzorg tolanen kwam, dat mensen het ingewikkeld vinden om informatie te vinden of om henzelf als mantelzorger te zien.
2: Ja, want een mantelzorger is dus een broer, een zus, een heid of een meem die je familielid helpt?
3: Ja, of meer. He? Het kan ook een buurvrouw voor een buurman wijzen. Okay. Of een bijen voor een ouder. Er binnen verschillende hele grote variaties op.
2: Ja.
3: En het gaat om het langdurig en onbetaald zorgleveren aan iemand. En het wordt vaak als gewoon jong. Alleen ja, het is toch wel een hele belangrijke factor in het leven van meisjes. Dat je hem helpen wordt, zeg maar. En dus ja, die wijzer ben al heel lang mee bezig. En nu gaan we hem introduceren. En we gaan hem ontwikkelen met mantelzorgers zelf. Testpanels die voor uw jongen van hey, hoe werkt het voor hun? En daar kwam op uit dat het de flyer worden is, mijn QR-codes. Ja.
2: Maar dat wie er net, want ja, mantelzorg bestaat al heel lang, zeiden ze al.
3: Ja.
2: En daar wie er net een soort eenduidig. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Paard waar mensen die informatie vinden kunnen?
3: Nee, het ben natuurlijk een hele grote website, informatiekanaal, waar had je wat vinden kon. Op de site van Yves Christine natuurlijk wel wat. Genoeg. Alleen nou is het mooi bundelen in kapkes. Dus je kan ook voor het zien van, hey, bij dat kapke kijk dat vinden. En wil je wat weten over werk en mantelzorger wijzen, dan is daar bijvoorbeeld een apart kapke voor. Wat voor regelingen ben daarvoor? En dus het is al je een beetje meer op onderwerp bundelen. Dus het is vrij vlot en kwaad en krachtig te vinden.
2: Want ik zit hier tegen mantelzorg en toen leiden ze het trekkel heel mooi uit. Maar hoe weten mensen van zichzelf als mantelzorger best? Ik bedoel, als toch even de buurvrouw helpt, best dan voor het mantelzorgen?
3: Nee, zeker niet.
2: Nee.
3: Wat ik krijg al benoemd, het is langdurig en onbetaald.
2: Ja.
3: Omdat die vrager echt een prutte leidt, is echt de mantelzorger test ontwikkeld. Die kun je dwaan ook op een site. En daar zit een heel mooi wijzerke bij. En vragen die je de trohinnen leiden. En daar van green naar je reed. En stel, je haar de vragen invult en je wijzerke zit op reed. Dan is dat een teken van, ik zit wat in de overbelasting als mantelzorger, zeg maar.
2: Ja.
3: En dan kun je verder ziek je in de mantelzorgwijzer om meer informatie en waar kan ik te lonen.
2: Ja, oké. En dan doen ze dat en dan komen ze bij JM uit. Want daar heeft een mooi, een flyer heeft mij om, dat leid je. Daar kun je mijn QR-code scannen.
3: Ja.
2: En dan komt op die site. En dan kun je vragen, dus beantwoord je.
3: Ja, er zijn twee QR-codes. Eén is voor de test. He, als je denkt van, nou ben ik eigenlijk wel mantelzorger, dan kun je je sterren even op zien. En de tweede QR-code is echt de mantelzorgwijzer van meer informatie om op te zieken.
2: Ja.
3: En dat is net alleen nog voor mantelzorgers. Het is ook een heel mooi plak voor verwiezers, professionals, ketenpartners, waar we mee samenwerken. Hey, je hebt bijvoorbeeld een case manager bij dementie in je gezin. Die kan dan daar ook eens op zien van, hey, waar kan ik hoe te lonen voor die mantelzorger die ernaast staat? Waar kan ik wat vinden? Hey, dus het is vrij breed. Al had je hij er nog net echt mee te kraaien, maar je signaleerde bijvoorbeeld wel wat bij een oor.
2: Ja.
3: Nou, dan kijk je in die wijzer daar eens voor een oor in ziekje. Van hé, hey, zoek die oor dan mij helpen kennen. Dus ja, het is voor brede doelgroep gewoon heel makkelijk te bezien en nu te vinden.
2: Het is net alleen voor mantelzorgen zelf, maar ook voor naasten bij van mantelzorgers. Ja. Die denken van ja, die doet toch wel een heel soort lip, maar dat is even zien.
3: Ja.
2: Past die in dat plaatje?
3: Ja, ja, want hey, juist het mantelzorgwijzen, die dat is vaak het ingewikkeldste, hè? Om jezelf daarin te erkennen van ja, dat ben ik.
2: Ja.
3: Dus ja, ik had in je nijstje zit en die dat dus een vaaie uitvindt, is natuurlijk heel helpend.
2: Ja. Neemt dat echt aan? Ik ja, soms landelijk wel verhalen over organisaties en mantelzorgers, mensen een reisje overbelast. En ja, er gebeurt een heel proto op dat gebied. Litten reguliere zwaar daar wat lezen dat het opvuld wordt op mantelzorgers of met. Ja, hoe is de logische volgorde daarin, denk ik? Want we hebben natuurlijk ook een heel zorgsysteem in Nederland.
3: Ja, zeker. Alleen het zorgsysteem is zwier belast. En dat jaren we steeds meer. Er zijn steeds minder mensen te krijgen voor de zorg. Dus in de toekomst is net een heel rooskleurig beeld. Kind net mooier meidje helaas.
2: Nee.
3: Ik denk dat we eigenlijk al hier mantelzorger worden gaan. Want we worden al hier ouder. Nee, er is vergrijzing, er komt steeds minder jongere mensen bij. Dus ja, en uiteindelijk hebben we al een stukje zorg nodig. En dus het stukje mantelzorg, dat is iets wat we rekken met horen, maar dat we er al je van komen te steken.
2: Ja, want hoe zit het even, nou, laten we eens even een beetje in de tak om sinds 15 jaar, hoe zit het er dan uit?
3: Nou, het Sociaal Planbureau Friesland had er ook een heel mooi onderzoek naar dien.
2: Nou, rond de weekend nou natuurlijk goed naar de boek kwam.
3: Ja, ook een heel stukje eruit kwam en het is steeds meer dat je op mekaar rekken in matten en leunen matten om dingen van mekaar te krijgen. En thuiszorg en buurt, dat wordt steeds minder makkelijk. Hey, er zijn nu al signalen dat in de zomerperiode mensen bijvoorbeeld net twee keer in de week douchen willen kennen, maar één keer. Of dat het überhaupt net kan.

0: Ja. Dus ja, daar maar we als meisjes onder elkaar goed op kleer wijzen, dat we ervoor verstaan moeten. En het biedt je het omsje naar elkaar, hoe ik net grutte wijzen. Nee, het is soms alleen een lietse dingen, een pandje soep, even de hoorn opstekken als je ergens deelrennen van hey, ik ga jou zien. Gewoon eens even jaren van hey, hoe is het nou?
1: Ja.
0: Nee, dus we denken vaak heel grut. Maar het maakt je gewoon iets wijzen, want dat doet er echt altijd.
1: Ja, precies. Dat is dat hartstikke lekker natuurlijk. Maar goed, eigenlijk zei het wel. Het is gewoon de komende jaren echt aannemen. Ja. Dus we hebben steeds meer tijd nodig om mensen te helpen. En daar werd het reguliere zorgsysteem te kwart zitten.
0: Ja. Ja.
1: En nog even kwart. En dan willen we afsluiten van waar leidt is ze? Waar kunnen we deze vinden?
0: Nou, we zijn druk dwaande om het oerl uit te zutelen. Dus je zal het zien komen kennen. Bij huisartsen, bij fysiotherapeuten en oerl en nergens. We nemen het oerl maar heen.
1: Oerl in de eerste lijn zwaar komt zitten eigenlijk.
0: Ja, ja. En dus ja, het wordt steeds meer. Ja, je kunt eigenlijk aan een oereltje inkomen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En mag ik nog één ding even.
1: Dan blijft er één ding zitten, dan houden we op.
0: Ja, want in over november is de dag van de mantelzorg. En dat is natuurlijk een hele belangrijke dag.
1: Ja.
0: En wie willen graag de mantelzorgers dan graag even verwennen en in het zonnetje zetten. Om dat vaak om de waardering u te spreken. Dus op 14 november is de dag. Vieren wij dan, of vieren? Bieden we de mensen een mooi moment om even net te zwaargen. En dat is in het Rijdwarpen in Kalmersweg. En daar kun je je voor ommelden via Yveske, als je mantelzorger binnen.
1: Marian, 10 dank voor die taaljochting. En van Oda maar een heel nuttig weekend.
0: Dank u wel, Jen bedankt.
2: Altijd actueel, de weekendnieuwsshow. Els Wiekijn op RTV NOF. De

0: organiseren door Wij Buurtsportcoachen. En dat is een Nederlandse netwerkorganisatie voor alle sport- en beweegprofessionals die werkzaam binnen vanuit de brede regeling combinatiefuncties. Ze doen dit in gearwerking met de vereniging Sport en Gemeente. Want zij is het toch, Tom? Goedemiddag en welkom.
1: Oh, goedemiddag.
0: Ja, nou, ik vreeg daar van de werkzaamheden, de combinatie van de buurtsportcoaches en die werken tegen met de gemeentes en de brede regeling combinatie. En ze doen dit in gearwerking met de vereniging van sport en gemeente. Want zo werken dat toch, of niet?
1: Ja, ik heb gelijk. Ja, we hebben een hele mooie samenwerking regionaal. Ik werk voor de gemeente Matthijs Friesland en Dantemedeel.
0: Ja.
1: En daarin, dat noemen we, ben ik impact maker voor de doelgroep 12 tot 18, dus eigenlijk voor de jongeren. En daarin proberen wij een zinvolle vrije tijdsbesteding voor jongeren te creëren. Dus dat is niet alleen door middel van sport, maar ook door cultuur of ontmoeting.
0: Ja.
1: En daarin hebben we inderdaad in het netwerk een hele grote samenwerking. We werken samen met de gemeente, met de GGD, met welzijnsorganisatie IEPKE. En als Sport Friesland vinden we het heel erg belangrijk dat we iedereen rondom die organisatie ook in hun kracht zetten en dat we het samen doen. Want ik ben nu genomineerd voor buurtsportcoach van het jaar. Maar eigenlijk vind ik dat wel een waardering is voor alle collega's die bezig zijn om jongeren te stimuleren om in hun vrije tijd lekker aan de slag te gaan.
0: Ja, dus het buurtsportcoach dekt eigenlijk haast al net de volledige lading van al het werk wat je hem doet. Het is meer dan alleen een sporten.
1: Ja, zeker. Sport wordt als middel ingezet om jongeren te activeren. Dus we zijn bijvoorbeeld ook op de scholen aanwezig met de actieve pauze. Daarin zetten we voornamelijk sport ook in als middel om in gesprek te komen met de jeugd. En te kijken van, wat willen ze nou eigenlijk in hun vrije tijd doen? Dus inderdaad, het is veel breder dan dat het alleen maar even sporten is met de jongeren.
0: Ja, dat is een beetje breed spectrum aan ondersteunende organisatie die mijn waar een volledige pakket omgebied eigenlijk.
1: Zeker, ja, klopt.
0: Nou, best ook een van de drie landelijke kandidaten. Hoe dat ze kwam?
1: Ja, dat is wel een enorme eer. Ik ben nu 15 jaar als buurtsportcoach. En ik vond het in het begin wel een beetje ongemakkelijk, want het is natuurlijk wel dat je alleen maar positieve berichten over jezelf hoort, maar mijn manager, Remco en Dulk, die heeft mij voor deze prijs aangedragen. En dan is het zo dat er een shortlist komt en uiteindelijk worden er dus drie buurtsportcoaches verkozen. En je moet een stuk tekst aanleveren wat je allemaal doet in de regio. En eigenlijk was dit jaar wel de oproep van dat je echt een verbinder bent in je netwerk. En mijn regiomanager vond eigenlijk wel dat ik een verbinder ben en dat ik partijen bij elkaar breng. En daarom hebben wij een inzending gedaan.
0: Ja.
1: En uiteindelijk dus bij de laatste drie gekomen. Dus dat is wel een grote eer.
0: Ja, want hij heeft hele mooie warme woorden voor die. En ik heb het hier van misdien waar anderen activiteiten organiseert en bouwt Tom aan duurzame kansen voor jongeren die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Hij weet jongeren te bereiken die vaak buiten beeld blijven en legt verbinding tussen onderwijs, welzijn, sport, cultuur, zorg en gemeenten. Nou, dat klinkt toch al heel positief. Hoe viel dat voor die? Dat zat hij in.
1: Ja, dat is inderdaad heel positief. En nou, dat is wel heel bijzonder wat ik zei. Ik vind het werk wat ik doe, doordat ik ook 15 jaar al in de regio werk, heb ik ook wel een heel groot netwerk. En dat maakt het natuurlijk ook een stuk makkelijker. En kan je heel kort schakelen tussen alle partijen. En ik weet meteen wie ik moet bellen als het om een bepaald vraagstuk gaat. Ja. Dus dat is wel wat het dan ook wat makkelijker maakt voor mij, zeg maar, als buurtsportcoach.
0: Ja, dus dat is al wel heel positief. Nou, best wel een van de drie kandidaten. Kist je horen, meestal net of net?
1: Die ken ik niet.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk wel hun filmpjes bekeken, want we hebben allemaal een filmpje gemaakt over onze werkzaamheden.
0: Ja.
1: En dat is wel heel grappig, want het zijn wel weer heel verschillende functies ook die voorbij komen. Wat ik zelf wel heel mooi vind in het verhaal bij ons dan, is dat ik, dat maakt het volgens mij wel sterk, is dat ik in de praktijk ook bezig ben met dingen uitvoeren, maar daarnaast ook bij gemeenten aan tafel zit om het beleid richting jongeren te bepalen. Dus dat kan ik dan ook weer meenemen richting beleid van de gemeenten en van GGD en met jongerenwerk. Dus die combinatie vind ik wel heel sterk bij mijzelf, zeg maar, aanwezig.
0: Ja, dus ook best eigenlijk wel heel breed bezig op het vlak, ook dat ze ja doen.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
0: Hey, nou kun je meestal op deze stemmen. Toch maar even nemen. Waar kiezen ze er dan?
1: Ja, op de site van Wij Buurtsportcoaches. En Sport Friesland heeft ook op de socials hebben we wel linkjes staan. En daarin kun je stemmen. En dan moet je nog wel eventjes daarna, als je hebt gestemd op de website, moet je nog wel even een bevestigingsmailtje sturen, want anders, de mail bevestigen, zeg maar, want anders telt hij niet de stem.
0: Oké. Okay. Hey, en wanneer is correct de bekendmaking van de coach van het jaar?
1: Ja, het duurt nog even. 2 december kunnen de mensen stemmen, tot en met 2 december. En 3 december mag ik naar Papendal. En op Papendal wordt de uitreiking, zeg maar, gevierd. En dan horen we het. En dan is het een jury die een stem heeft. En daarnaast is het alle mensen die gestemd hebben op online, zeg maar.
0: Ja. Tom, ik wil je bedanken voor die taaljachting. Ik wens je die succes met die kandidatuurschap. En ja, van nou dan maar een goed weekend.
1: Super, dankjewel. Jou ook een goed weekend.
2: Hoi, hoi. Dit is de Weekend Nieuws Show.

Ja, en jongetje, te maken zondag. Paul Simon, Mother and Child Reunion. Elke jaar wordt de Nederlandse verkiezing gehouden voor de beste buurtsportcoach van het jaar. Dit wordt

0: Nijmuziek is dit hier. Keigo en Max McNown, dit wie Take Me Back.
1: RTV NOF Streeknijs.
0: Rietsleden, provinciale staten en vertegenwoordigers van Wetterskip Friesland kamen aan de manje 4 oktober bijeenwaar in de plaats in Burgum. Onder het motto van Juster, Joet en Moon is die regionale gearworking centraal. De onderwerpen variëren van de resultaten van de versnellingsagenda en de start van de Noord-East Friesland Regio Deal 2 om de volgende fase met het nationaal programma Vitale Regio's. Het streekplan is het uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling van Noord-East Friesland. Johannes Kramer, voorzitter van het NPVR, het regionaal bestuur, beklammen de positie van de kiezen van Tsjinburgers. Rietsleden en steenteleden hebben een kaderstellende rol. Ze binnen het heegste orgaan en komen met klam ombod. De Noord-East Friesland regio-deal bouwt verder op de jedere regio-deal van 2024 en jouwt de regio opnij een flinke impuls. Het afsluiten van natuurreservaten is na het debat over de Waddencommissie net definitief van de tafel, maar minister Karreman zucht het net gebeuren. De Tweede Kamerleden, Wiene Uts, Wol, Meijer, Noir, Iers, alle partijen in het debat binnen tsjin het afsluiten van de natuurreservaten in de Wadden. Dat meldt de Waddenomroep. Het beeld dat wie delen van de Wadden afsluiten zullen is net weer, zei minister Karremans. Neffens hem is er geen reden voor. Maatregels binnen Liekwols net uitsletten. Voor kwetsbare vogels in de brierplakken biegeliks. Neffens Karremans wienen de belutsenorganisaties schrokken van de opscore. We hebben daarvan leerd. Rijkswettersteed zal gauw informatiegeerkomsten op eiland organiseren om meer input te krijgen van eilandbewenners. Na het debat wienen de Tweede Kamerleden het algemeen tevreden over de tassissingen van de minister. BBB-lid Femke Wiersma vindt de tassissingen lijkwols net concreet genoeg. Ze zeggen net, wie willen geen gebieden afsluiten. De belangen van de waardbewenners worden lijkwols sterk in de rekken houden, observeert Wiersma. Een romance in de Friese Wadden en een Bebogain-fetish vormen het onderwerp van een nijerverske Bebogain van de Hoenekop. Voor de rockballet werken de band Geer met een Fries symfonieorkest onder leiding van Gerhard Drijvers. Het verske begon met teksten van Emil Stoffers en groeide uit naar een productie met tientallen mensen. De muziek combineert het klassieke instrumenten met rock en zang in het Westerreende dialect. Akkelien Smedinga van theatergroep Noord-Burgum speelt de vrouwelijke haatrol. Ze reageren op een Facebook-oproep van de band. De muzikale basis wordt lijn terug Jeroen Seinstra. Emil Stoffers en pianist Jacob Wiensma. Stoffers nam het orkest op in de Hoenekop-studio. Seinstra verzorgde de oerblunne opnames en het mixen en het masteren van het noemer. En dadelijk hebben we nog een gesprek met Emil. Dit jaar is er voor het eerst een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Burgemeesters kunnen wel ontheffing gaan voor een organiseren vuurwerkactiviteiten. Noord-East Friesland biedt deze ruimte voor organiseren vuurwerkactiviteiten. Verenigingen en stichtingen kunnen hiervoor een ontheffing aanvragen. Elke aanvraag wordt individueel beoordelen, waarbij het veiligens de topprioriteit is. De gemeente houdt aan dat ze ruimte gaan willen om de lokale initiatieven en tradities binnen de grenzen van de wet. En nog wat met waar.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: De Juwet Koor de Giel vanuit Tolvoeren ontmoord 10 uren vanwege buien met tonger, een soort rijn, zo'n 40 tot 60 mm en zwieren windstieten van 60 tot 80 km in de oren. Het is een jesterdij, mijn komende keer van pittige buien, mogelijk met een soort rijn en windstieten. Tussen de buien terug op zinneskien momenten wordt het maximaal 14 graden, in de buien is het wat koeler. Morgen blijft het ek wisselvallig met buien en een stevige westenwind wordt koele lucht onvuurd. De temperatuur rent op naar maximaal 14 tot 15 graden. Mandje een droge dij waarbij de wind aanneemt en de zuidhokken opziekert. De wind is zwak ontmatig en derby boekt de temperatuur een graadje winst met een maximum temperatuur van 16 graden. Tiersje rester waar. Mijn wolkenvelden en betieren niks zinnen. Het bloot meest droeg met maximaal 16 graden. En met een zwakke, ontmatige zuurte wien is het gewoon oktoberwaard.

0: miles away. Ja, swingend naar nummer van Offenbach, Miles Away. Afgelopen week release de Hoenekop hun nieuwe nummer, Babel Gaines. Ze had dit maak een keer werken met Fries Symfonieorkest en een groot tal van oormeisjes als begeleks popcore samar. Onder telefoon Emiel Stoffers, Emiel, goeiemiddag.
1: Middag.
0: Ja, van de week het nieuwe nummer uitbracht, Babel Gaines. Bist u de gek of wie dat een goed woord om te riemen? Babel Gaines.
1: Babel Gaines, ja, ik ga nou bulten in een hoes voor de videoclip.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik ben een beetje ontzieken waar ik het al even broeken kan.
0: Ja.
1: Nou ja, de kist er van alles mee.
0: Ja, we zeggen inderdaad in het filmpje een hele protopotje Babel Gaines, maar die staat ook gewoon bij die al je thuis.
1: Ja, dit is best wel lang houdbaar.
0: Dus ja, oké. Okay. Ja, dat doet er hele woorden dingen te mij. Althans, in het filmpje en zo dat het is. Want hoe is dit nummer ontstaan? Laten we het daar maar even op.
1: Ja, dat is eigenlijk, die tekst is van een aantal jaren geleden. Hier hebben we die tekst ook voor de gein. En we zijn vaak een beetje onthouden in hoe verrond. Ja. En dan hebben we hem op het Twilight Zone van Golden Earring. En daar hebben we eigenlijk alles een filmpje van maken en online gehoord. En daar werden toen al heel goed op reageren.
0: Oh, ja.
1: En we zijn twee jaren geleden of zo, die Jeroen wat akkoorden ontspelen. En ik klap in één keer die tekst op die oren akkoorden. Dus toen is het eigenlijk een heel hoog nummer geworden. Toen had ik hem hier op buurt op team een keer spelen, gewoon alleen nog met gitaarken. En die had ik online gehoord, daar werd ik al heel goed op reageren. En toen ben we later eigenlijk op het idee kwam om er een soort om de klassieke muziek terug te gooien in de stijl van Kiss Beth.
0: Ja, ja.
1: Nou, toen hadden we dat Fries Symfonieorkest benaderen en die woonden dat wel graag. En toen had ik dat al je naar Jeroen, onze gitarist, teruggestuurd. En die had er eigenlijk een heel mooi nummer van maken, vind ik zelf.
0: Ja, maar dit is wel heel wat oors dat we wend binnen van de Hoenekop. Is dit een change of styles, een ballad, of is dat, hoe moet ik het zeggen, een gekkigheidje tussen toch?
1: Als je onze albums beluistert, vooral vanaf dat Jeroen erbij komt en Jesto, dat we eigenlijk op zo'n album al die verschillende dingen. Soms dan kan het echt punk wijzen, soms heavy metal, sommige noemers zijn country en we horen wel van variëren.
0: Ja.
1: Alleen nog textueel bloedt het vaak een beetje in hetzelfde stramien. Zeg
0: maar. Ja. Hey, hoe wie die keer werken met dat Fries Symfonieorkest? Hoe ging dat? Want dat is toch wel naïef voor hem soms.
1: Ja, ik had stickers wat in de studio gewoon en dan nam ik in één keer drie violen op en dan weer eens drie violen en dan een cello en een althoorn en dat moest al weer om de beurt opnaam worden. En die mensen maakten op een heel andere manier muziek, hè? Die hadden dirigent erbij en bladmuziek en ik had al die termen die ik nog nooit eerder had hier. Dus dat was wel interessant om eens even een keer mee te maken.
0: Dat was wel heel leerzaam voor mij, begreep ik.
1: Jawel, ja.
0: Ja, absoluut. Hey, nou, je noemt die dek op je eigen verzamelwerk, de Double LP, Hits from Friesland. Ja. Die is echt nee, hè? Die stak eigenlijk uitkwam nou met je eigen nummer of net? Heeft het mij wat te krijgen of is het gewoon toeval?
1: We krijgen wel vaker de vraag van mensen, we brengen cd's uit, we brengen het op Spotify uit. En er zijn wel aardig wat mensen die zijn van, ja, we draaien ook geen cd's, maar we draaien wel vinyl. Dus ik denk dan is het wel leuk om even een verzamelalbum uit te brengen, een dubbele LP, maar de best beluisterde noemers van 2000 jongen.
0: Ja.
1: En omdat we mij dit noemen douane weer, en ik denk het is wel leuk om dit noemen erbij op te zetten, dan kunnen we onze LP echt promoten door middel van dit noemen eigenlijk.
0: Ja. Hey, kennen we nou in de takels meer van dit soort werk van je verwachtje met orkest erbij, of is het gewoon in de brede range van alle muziek die je mij ziet?
1: Nou, we forceren nooit wat, hè. We come from Friesland, die dan een Engelstalig noemer.
0: Yeah.
1: En dat we echt een boppenslag. Maar nou is het net zo dat we nou in één keer Engels hebben, dat we zeggen, oh, dit werken. Dus dan, het is meer, we zijn altijd, dus we staan nooit onder druk om iets uit te brengen. Het is alleen nog wat we ideeën hebben en dat feel good, dan gaan we daarmee aan de slag. Dus het is geen exacte wetenschap van wat we nou in de tak om het belang hebben.
0: Nee. Je komt dat in en je pakt dat op omdat het goed voelt.
1: Ja, en ik kreeg een cassettebandje uitgebracht en dat heet Organisch Onnozel. en dat hebben we dan heel wat live opnames, zeg maar. Ja. En dat gaat eigenlijk wel weer om naar wat we vroeger deden. En dat is eigenlijk een heel groot contrast met wat Babel Gaines dan is. En dat is eigenlijk volle liedser en volle simpeler. Maar daar lezen ik alweer een stuk of 6 nieuwe nummers en die brengen we in de rim van komend jaar uit. En dat wordt mijn landen dan horen hier weer een album, zeg maar.
0: Oh ja, hey, hartstikke mooi. Hey, toen ik over een week het nummer voor het eerst jette, ja, kreeg ik daarbij een beetje een crisisgevoel. Kun je dat begrijpen?
1: Dat snap ik mooi. En dat is wat typisch, want dat nummer van Kiss, Beth, dat draai ik zelf eigenlijk altijd, als het Christ is, dan draai ik dat nummer altijd Grease. En dat het gaat net om Christ, maar het, ik denk dat het de klanken binnen.
0: Ja.
1: Hè, die, en dat is echt wel leuk, want ja, de Christ komt er echt om zelf.
0: Ja, maar dat weer net van de voorbetocht betoogd eigenlijk, hè? Dan.
1: Nee.
0: Oké, dat weer toeval. Ja, nou inderdaad, zoals zei, ik kreeg het gevoel omdat, ja, die er zitten natuurlijk prachtige strikers in. Dus dat piano hier refereert, dat wordt onder Christ. Dus dat is heel best, denk ik. Hey Emiel, ik dank die van die taljochting ja, op dit prachtige noemer. En ja, ik zou zeggen succes ermee. Trouwens nog even een beetje, want vanmorgen hebben we nog even opgezocht dat je op het 14e plek op YouTube staat op dit moment van de meest bekeken filmpjes met hem naar je noemer. Nou.
1: Meest bezien in Friesland of in Nederland?
0: Ja, nou, dat letten we maar steeds in Nederland vooruit.
1: Oh, nou, dat wist ik net niet, maar nee. dat ben goede berichten.
0: Ja, hey, tegen dank, succes ermee. En nou ja, het volgende nummer is hier, wat wij draaien, ja, de Hoenekop, maar hun nieuwe nummer, Babel 1.

0: Pikijn, Jeroen bij Sport.
1: Zelfs naar de media en Kuberberg vanaf 2 uur Roem bij Sport. En Bouke Koning, neemt eens even mij wat er van media al te beleven is op de sportveld. Bouke, goeie media.
2: Goeie media. Dit maakt de top 100 in, toch?
1: Ja, dit maakt de top 100 in. Dat is een prachtig noemer. Ja.
2: Zeker weten. Nou, misschien draaien we het einde van de media nog wel eens even een keer.
1: Ja.
2: Players hebben goed in de hechte jij.
1: Precies.
2: Ja, Roem bij Sport inderdaad van de media werd. Het een, denk ik, een aparte voetbalronde. Dat ik sta naar boeten te sjug, maar al het wetten wat nou naar beneden komt. En wat er misschien van een beetje nog wel meer vallen.
1: Ja, maar daar ben ik geen oplossing en dan gaan ze niks van je.
2: We gaan er neer krijgen.
1: Nee,
2: we zijn een beetje onthand namelijk. Ek, dus qua personele bezetting. Misschien daar net vreemd ik hier op dit moment. Maar ik ben even beneden, er komt een goede hulp van een beetje. Maar Jaap, die zie ik helaas. Dus die zal er van een beetje erbij wijzen. Dus mag ik het alleen nog presenteren. Maar Gerry de Kattenkommen, dat goede vriend Arle Veenstra waarschijnlijk even omriet. En dat die eerst van een beetje bij is. Dus dan komt het goed. En dan houden we gewoon weer alle regioploegen in de gaten. Alles wat hier in Noord is, Friesland, Achtgaspel en Danton, die die checkster die actief is. Hoest helemaal net te missen. En 4 wedstrijden gaan we daar uitlochten, want die gaan we helemaal live dan. In de 12e klasse en binnen de 12 wedstrijden. We door een live verslag van Hut. De griep in LSC 1890. De wedstrijd begint om Jelve Treien. Jelle van der Wal, die maakt het de laatste tari hier in zijn. Die is al onderwijs, denk ik, naar Huddegriep. En in diezelfde klasse, dan is het FC Burgum in SC Joure. Frans Wieren, die gaat daarin. Die is ik bij de ploegen omsluiten en Godsenon. En ik ben verslag dan bij Tiger Wiersmij. Die wedstrijd begint om 3 uur, dus als een Jelle geletter. Dan hebben we de 3e klasse B. Daar gaan we VC Trimwarden zien. Leo Vardia begint om Jelve Treien. Ire Preens, die gaat daarin. In de 3e klasse C, daar gaan we Noord Burgum zien. Aduard 2000. Begint er om jou te trainen. Bouke Bosma die gaat daarheen. En de laatste wedstrijd die we live dan wonnen is de 4e klasse D. Dat is ASC 24 zien. Jestemar. Daar beginnen we echt voor een dagelijks om 12 uur al mee. Dus na je reclamebrugge dan jaren we voor direct dat de eerste goal er misschien al inleidt. Lambert Brouwer die gaat daarheen. Ja, zak al zei voor de rest alle ploegen uit de regio. Hoe sneer te missen van een beetje, want we horen die op hechten.
1: Nou, hartstikke fijn. En dan komt het echt vast bij heel goed.
2: Het komt altijd goed.
1: Het komt altijd goed.
2: Altijd goed.
1: En nou hier, nou muziek doen we vandaag, maar we zitten onder tijd, begrijp ik.
3: Nee,
1: we kunnen even een nummer draaien. Dat doen we nog zeker even. En Bruno Mars, Dance With Me.
0: Altijd actueel, de weekend nieuwsshow.

0: En met Bruno Mars ben wij kwamen aan het einde van het eerste uur. Wij gaan even zo'n badskippen, maar blijf je vooral zitten. Want na het nieuws van 1 uur binnen wij weer om met nog een uur weekend nieuws show. En dat al hier bij RTV NOF.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
2: Marinus Keukens?
1: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
1: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: Nou, verhaal je. Ben je klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: Hij is Turbo N.
7: Ik is toch Turbo N, net?
6: Nou, even serieus.

0: in Waterswaard.
1: Sneeuw, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
2: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jou ook goed bij ons. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg, ze altijd jet.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
4: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openden alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,73 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordprijs van 2,73 euro per liter dateerde van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden gehouden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in ons land, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan lang duren. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets.
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
13: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Dit is RTV NOF.
0: Mijn No, de weekendnieuwsshow.
4: Dagelijks in de Weekend Nieuwsshow.
15: Fjouwen naar je kuierroutes in Ljussus en we praten door met de organisator Nienke Stellinga.
0: RTV NOF, de Weekend.

0: Elste Sneun tussen Dolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
0: op RTV NOF.
2: Ja, goedemiddag en welkom vooral bij 12 uur van de Weekend Nieuws Show. Om 12 uur ben ik nog bij hem en ik zit hier bij Klaas Kempenaar, uw man van de techniek. En we gaan het komende uur nog wat dingen vanzelf van hem klaarstaan. In de agenda komt Nieke Stelling al deel en ze vertelt hoe de nieuwe kuiroutes rondom Jussus. We heren waar René Kosterman die jongen in zijn programma importeerd had. En we gaan nog een reportage over de Peerse Marlon bij Peerse Moddergod. En vanzelf het streeknijs en het waar.
0: Dit is de Weekend Nieuws Show.
1: Bij Dries Kalsbeek.
2: Ja, en we begonnen correct met UB40. Maar nou, inmiddels is gast ek ons coach. Want Joke Koostra van Wurkracht, die houdt morgen op snijn, al oktober om 12 uur een skrilworkshop in de Skiersteens in Vinwarden. En dat is in het teken van de tentoonstelling Onderwijs. En bij deze workshop kun je de expositie Onderwijs beziek je. En dat is met de kunst van Klaas Koopmans. En dan daarna, nee, omleiding van die bezieten kun je dan onderslag, eventueel als je dat wil, maar creatieve scroll-objecten. Bij u zit Joke in de studio, dat zei ik al. Joke, goeiemiddag, welkom.
3: Ja, goeiemiddag. Mooi dat je wees, mij.
2: Ja, leuk dat je best. Hey, dat is scroll-coach. Kan ik mij dat letterlijk voorstellen, dat is door mensen coach bij het scrollen?
3: Ja, in deze workshops is het wat leegdrempelig dat ik de opdracht jou en dat ik tijdens het schreeuwen onwijzing jou daar ik bij.
2: Ja, want ik zei correct in de inleiding ik al die expositie eerder van Klaas Koopmans. Nou, ja. Die mensen gaan terug in en gewoon daarvan. Jouw stel hun opdrachten, wat kan zo'n opdracht wijzen dan?
3: Een opdracht kan wijzen, Rin even bij die mooie schilderijen en tekeningen del. En ja, wat erop het bij die op? Dus eigenlijk zet in zintuigen ontwerp. En dat is daarna bijvoorbeeld, dat het kan wijzen dat die een kleur opvalt. Of ja, een bepaald gevoel wat die onsprek. Eigenlijk vrije economische zet die zelf iepen voor was just. Sure is nou eens even goed naai.
2: En ja, dat vervolgens. Ja, nou, ik zit er even op neiden te denken. Ik denk, wat is goed op mijn meiden? Want ik vind het best wel lastig als dat ze neemt om dat even op te schilderen. Maar goed, de meesten die komen daar, die hadden natuurlijk, denk ik, interesse in. Dus, dus dat geeft ik zo, want dit is natuurlijk net de eerste keer dat ze dit doet.
3: Nee, en dat had ik net als moeilijk ervaren. Worden, hè? Nee. Het is meer die waarnemingen. En zet het maar eens iepen. Want ik vind dat creativiteit, dat het van binnen zit, Mat.
2: Ja.
3: En dat is het vaak, hè? Dus ik leer ik in die opdracht. Of die workshops probeer die zo open te stellen voor wat just en wat just nou eigenlijk. En dat hoeft helemaal niet moeilijk. Dat kan bijvoorbeeld al de kleur reed wijzen van let op de kleur reed tijdens het rennen bij de schilderijendel.
2: Ja, en wat roept dat dan bij die op?
3: Wat roept het bij die op?
2: Ja. Daar zit al een schoftje?
3: Ja, ik denk nou 2 jaar.
2: Oké, wat ben je in ervaringen tot nota? Wat voor mooie dingen komt er in het gym bijvoorbeeld dan?
3: Ja, de mooie dingen. De meesten die bijvoorbeeld nooit schreeuwen. Of de meesten die het angst hebben voor het schreeuwen. Omdat ze altijd misschien vroeger te jaren kregen van noem maar eens fouten. Of die spelling is net goed. En daar gaat het nou helemaal net om. Het gaat echt om wat beleefd. En dat is echt wat ik waarom je hebt. Van, dit is echt een beleving. En dankjewel, ik zit er nou oors naar. Dus ja. Het is eigenlijk een beetje een momentje voor jezelf op de snijden media of wat een media dan
2: ja, bij alle media. Hey, door zit alles koffie, zijn speer hier. En ben je daar hier wel eens mensen zien komen waarvan je denkt van, jee, wat is dit mooi?
3: Ja, zeker. Ja? Want meesten, ik vreeg altijd wel een meesten van, als het dealen was, dan mij dat. Het is net verplicht. Maar ja, dat ze in het begin soms eens denken van, ik wil het net dealen, maar toch komt er dan iets uit dat ze denken, hey, het komt uit mij en ik wil het heel graag dealen.
2: Ja.
3: Ja, en vorige workshops in de Skiersteens zie ik ook een keer Emiel Stoffers, die het vorige uur op radio, wie had ik uitnodigen van.
2: Ik in ieder geval goed erin, ben je begonnen in Westerdeen.
3: Precies.
2: Nou ja.
3: Maar die ik een screw opdracht, jongen, van beginzin, ik roen, s'nachts roen, Skiersteens en wat voelde die toen op?
2: Yeah.
3: Dus daar rolde dan ook een verhaal uit en het is grappig dat om te zien dat mensen zichzelf de mij verbazen kennen.
2: Want kan iedereen dat denkt, als maar de goeie, op een goede knop is drukt?
3: Ja, het is eigenlijk een beetje loslitten. En ja, ga met wat er komt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar dat is soms best wel lastig, denk ik, van mensen. Nee, die
3: het is lastig.
2: Vaak heel gestructureerd. Er zijn protte dingen met gebeuren.
3: En als crewer is het lastig. Doe haast altijd een innerlijke criticus. Ziet dat dan.
2: Ja.
3: Een stemke die zei, nou, dit is dan niet goed genoeg. Of ja, wat zoest toen ook.
2: Ja.
3: Maar ja,
2: maar dat was dus losletten om ruimte te krijgen voor, nou ja, die dingen die naar boven komen dan, denk ik, of net?
3: Ja, klopt. En dat doe ik bijvoorbeeld in die opdrachten, die zet ik vaak op tijd. Zo van, kookwerker rond, dan is nog 4 minuten schreeuwen over dit. En dan is gewoon terug zonder die pennen van papier al te halen. En zeus wat er komt en oordeel net. Dus doe is net strepen, dus schreeuw gewoon alleen maar terug.
2: Gewoon opschrijven wat in die opkomt en geen second thoughts.
3: Nee, is het geen lopend het wel, verhaal?
2: Of het net,
3: nee, klopt.
2: Gewoon de waan.
3: Ja.
2: En dan komen er wel mooie dingen naar boven.
3: Ja, dat is zes die zelf verbazen.
2: Ja, want nou denk ik bij schreeuwen, je kiest letterlijk alle kanten uit. Maar dat is dus dan extra eigenlijk, zei je dan, of net?
3: Nou, eigenlijk wel. Het kan een verhaal worden of een gedicht of juist een paar woorden die de dag samenvatten.
2: Ja.
3: Mijn vorige workshop hie ik een vrouw die het steeds maar op de vakantie in Italië waarom kwam. Van, hey, dat was zo mooi en nou, wat apart dat hij mijn schreeuwen naar voren komt. En ze wil heel graag een dagboek bij horen. Ik zei, dat kan ik wijzen om bijvoorbeeld een foto te beschrijven of een paar stekwoorden te nemen.
2: Yeah.
3: En zet ze onder de waan, doe haar misschien een gedicht. Dat is misschien heel simpel zijn, maar dat kan wel een begin wijzen.
2: Dan komen mensen daarbij dat je, nou, dan krijg je deze opdrachten, dan schreeuwen ze dingen op. Zit er dan ik mensen bij die denken van, ja, ik vind dat wel super leuk om te doen. Misschien moet ik daar zelf eens wat mee doen. En bist ook dan ik nog in beeld bijvoorbeeld, of net?
3: Ik ga nu nog net op dit stuit een cursus, maar die heb ik hier dat ik daar maar verder ging. Of een schrijfclub, die binnen natuurlijk ook wel. Maar dat, dat is ook altijd nog wel eens starten willen. Dat is waar niet.
2: Schreeuwen had natuurlijk echt, met techniek, zinsopbouw, nou, al dat soort dingen waar hinder krijgt leven. Hoe schreeuwen, goed schreeuwen van dingen is heel lastig. Hè? Nou, door nemen ze leven AI. We mensen die worden een heel grote dingen met doggen. Daar maar rekken de creativiteit. Ik weet maar, eigenlijk is de vraag van, als mensen het inkomst, kisten dan nog verder supporter uiteindelijk. Als zij is van, ja, ik wil, weet ik het, gedichten schreeuwen. Ik wil verhalen schreeuwen, kwarte verhalen schreeuwen.
3: Nou, ik jou de meesten ook altijd een opening of mijn e-mailadres van deal het maar mee en maar ze altijd naar mij opsturen, maar een echte diepgaande cursus heb ik nog net, want dit is ook al je hobby wat ik doe.
2: Oh, dit is een vrije tijdsbesteding.
3: Ja, in het duistere leven ben ik wel taaldocent, maar dan voor studenten vanaf 18 jaar.
2: Ja, want daar doe je dus dagelijks die ervaring mee op, maar door leerst dus echt mensen om daar
3: om te schreeuwen. Ja. Ja, technisch schreeuwen.
2: Ja, dat bedoel
3: heel feitelijk, zakelijk.
2: Ja.
3: En dit is dan mijn creatieve kant die hierin inzet.
2: Ja.
3: Dat ik dus zelf, daar geniet ik zelf ook heel wat van. Dus,
2: Als naar de schreeuwen shows van qua niveau, wat komt ze erin zien dan? Want dit is er ook wel eens bij die vrije tijdseigenaar denk ik naar mensen van, goh, hey, dat is toch wel heel mooi.
3: Ja, zeker. Ja, ik heb wel eens een man erbij gewoon die in zijn vrije tijd ik altijd haiku's schreeuwen. Bijvoorbeeld, dat ben liedse Japanse gedichtjes over de natuur. En die ziet ik bij een vereniging die dat schreeuwen. Dus ja, dat is verschillend. Maar ik ben ik van beginners. Denk ik wel eens van, hey, er zit meer in.
2: Yeah.
3: En geen trol.
2: Nou, ze is er mooi midden in de skistens in Verwaarden. Wat voor opdrachten is meestal nou letterlijk nog aan de heer wat krijgt ik leven over. Maar ondersteunt ze Derek bij of gus mij hun trots aan trots de expositie heen of hoe gaat dat?
3: Ja, dat is wel een van de eerste opdrachten wijzen. We gaan echt die expositie in en dan misschien eerst globaal de Bidel en dan kies een schilderij of kies een tekening wat hij onspreekt en schreeuw dan eens verder. Wat spreekt hij dan aan?
2: Ja.
3: En dat is nog zo'n haiku opdracht dat ik bij passen kennen, zo'n liedsgedichtje.
2: Ja. Ja, maar dan moest, als er toch in de keuren als bezieker wel een beetje die vertaalslag meidje kennen. Maar dat gaat dus eigenlijk meer om die emoties, was
3: ja,
2: de ervaring.
3: Emoties op papier, ja.
2: Emoties op papier.
3: Want dat die Klaas Koopmans is, ek, die, ja. Die schilderen vanuit de losse pols ja, heel bot mijn kleur, landschappen. Het is net heel realistische schilderkunst, maar wel emotioneel en expressief. Dus, en dat kist dus mijn woorden, kist dat ik nog aan.
2: Ja. Hey, nou, gisteren die cursus, die workshop.
3: Ja.
2: Ben er al mensen die zich wat aanmeld hebben? Want er kon er wel wat bij begrepen.
3: Er kon
2: vandaag.
3: Wel wat bij, ja. Nou ja, dus sowieso voor mij twee.
2: Oké.
3: Okay. Dat ik het zeker van weet. Ja. Maar ik weet net wat er tot nota nog onmeld is. Dat weer van een week dat ik dat jette.
2: Ja, oké. Okay.
3: Maar dat altijd mooier om wat meer.
2: Ja, maar wat mensen zich al hier onmelden? Of kies gewoon morgen en heen? Ik ga morgen heen.
3: Nee,
2: ik denk dat
3: je
2: leuk.
3: Moet je wel even onmelden. Okay. Dat is dan via de website van de schierstins.nl.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dan kies net morgen heen en zei ze, het mij wel leuk. Joke, maak ik mij dan.
3: Nou, dat dan is maar kret dat er nog plak is. Want we ja. zitten in de tuin de Vrieskamer, maar dat is, nou, dat is wel een mooie ruimte. Maar ja. dat is wel beperkt. Ik ken net 20
2: nee,
3: man.
2: Nee, oké.
3: Maar je kent het altijd beziekje, hè? En dan ja. was het altijd nog dan de expositie ook beziekje.
2: Ja.
3: Want Skierstens is nog wel hier. Die is straks ook dicht voor een verbouwing. Dus.
2: Oké.
3: Okay, ja. En boven is ook een expositie. Dus,
2: genoeg te beleven hebben. Ja. Meestal kun je zich nog aanmelden eventueel via de site. Dus als je dat interessant en nieuwsgierig vindt. Vooral door aan, denk ik. Hè?
3: Ja, is goed. Ja.
2: Joke, tegen dank voor die komst. Succes morgen met die workshop. En van nou een goed weekend.
3: Ja, hetzelfde. Waar we het ontzien.
1: Altijd actueel. De Weekend Nieuws Show. Els Wiekijn, Boppen op het Nijs.

0: Ja, het ene noemen van Raccoon, Dicht bij het vuur.
1: RTV NOF Agenda.
0: En ik heb het erom met de agenda. In de agenda zien we altijd even wat er alweer te blijven valt in onze regio. Nou, ik wil er even door herinneren hoe Joert, en dat is vanmorgen al begonnen, is de eerlijkse oogstdij op de Kruidhof in Boetenpost. Treft het nou net echt met wapen zelf, maar goed, je kent er nog in, want het is tot 4 uur. Entree is 5 euro van volwassenen en 12 euro van bern van 5 on 12 jaar. Joen in het Badhuis in de Westerrein. Muziek, 3 bands op het podium. Nova Steunar, Del Pieros en Black Fuse. Ja, zwarte editie Joen voor wat een steviger muzikaal programma. Dat waren in de Iepen om 8 uur. Entree is 12 euro. Dat is in de voorverkeep en 15 euro onder kassa. More Media in Kolm. In de Maartenscherke het eerste concert van het nieuwe seizoen van de reeks Maartenskerkconcerten, dus dat staat mooi. Sterrenhond speelt piano en Ferriel Werners fluit. En zij ben, dat zijn twee ja, veelbelovende muzici van de Prins Klaus Conservatorium uit, Grijns. En zij brengen ja, Momedia dus een verrassend programma. En dat heet, de titel, of had de titel mij gekregen, Through the Looking Glass of Color. Dat is mijn muziek uit de 20e en 21e eeuw. Nijst, volksmuziek en eigen werk. De omvang daar is 4 uur, dus in de Maartenskerk in Kolm. De toegang is daar gratis. Ja, en morgen ook om alvoren de start van 4 nieuwe kuierroutes, de zogenaamde Lussen om Lussus. En deze start en eindigen bij de Peterskerk in Lussus en gaan elk 4 oren route terug om jouwing van het dorp. En de organisator van deze, nou, het ben nieuwe tochten, Nienke Stallinga, zit hier bij u in de studio. Nienke, goeiemiddag, welkom.
2: Goeiemiddag, dankjewel.
0: Ben je zo'n echte kuier van aard?
2: Ja, zeker.
0: Dat
2: ja.
0: Kan haast net missen.
2: Ja.
0: Ja. En daar leidt eigenlijk de basis voor het organiseren van jou van die tochten of net?
2: Ja, eigenlijk wel. En ja, ik vind het erg leuk om het Ziltepad erin. Dat is een nieuwe, vrij nieuwe route.

0: langs de rafelige randen van het noorden.
1: Ja.
0: En eigenlijk is het der, ik ben de lussen der ik op
1: wat de woon hekken of net?
0: Okay. Op inspireert eigenlijk.
1: Nee, maar je, er zit een deel van die route zit er ook in, of dat net?
0: Nou, Ljussus leidt op een route van het Siltepaad, op een etappe.
1: Ja.
0: En de zogenaamde etappetjerken, die hebben ik al hier een rondwandeling in het Siltepaad. En dat weer eigenlijk de aanleiding om te denken, oh, maar wij zijn net een officiële etappekerk. Dus we hebben binnen net een start of een eindpunt van een etappe.
1: Nee.
0: Maar ik zelf natuurlijk is rondwandelingen een maatje.
1: Ja.
0: En ze binnen dus vier kom. Elk maar een oor windrichting eigenlijk.
1: Ja, en elk maar een oor thema. Ik, want
0: ja.
1: Dat wie eigenlijk de basis van het idee waarop we zo. Want dat is Tessel in het in of heeft dat met mensen te gelden?
0: Ja, mijn man die had mooi roen. Die had ik de routes wat uitstippelen die ze hardloop van. Nou, dus die wisten wel aardig de routes daar.
1: Hey, en waarom kreeg die Ljussus?
0: Nou, bij Wenny stond 2 jaar nu in Ljussus. Okay. En ik ben actief in de plaatselijke commissie van de Petruskerk.
1: Ja.
0: Die is een vorig jaar oorgongen naar de stichting Oude Friese Kerken. En het doel is van zo'n plaatselijke commissie om het gebouw wat levendig te houden. Want er worden geen tjinsten meer in houden, al jaren net meer.
1: Nee.
0: En om dan toch het kerken een plakje te jan in de mierskip, organiseren we activiteiten.
1: Ja.
0: En we binnen nu sinds april ik een refugio. Dat betekent dat mensen sliepen kunnen in de Petruskerk als ze het Siltepaad erinnen. En daar is dan nou binnen dan nou de lussen om Ljussus ik bij. Als mensen de lussen rennen,
1: ja.
0: Dan kunnen ze er ik sliepen.
1: Nou, hij is voor jou een prachtige foto's bijgenomen.
0: Ja.
1: Nou ja, het is radio, dat zullen we net niet meer goed kennen. Ik meesten kennen via de livestream natuurlijk. Ik meisje en dus je sjogger die foto's, maar die ben vast ik dan wilde krijgen. Zie. Nou, hij is voor jou een foto's zuid, noord, eerst en west. En elke richting heeft ook een thema. Ik heb hier bijvoorbeeld het westen van mij, element water.
0: Ja.
1: Hoe is er op komen om die thema's daaronder verbinden, onder windrichting?
0: Dat had ik wel een beetje met mijn vak als holistisch coach te maken.
1: Okay.
0: Dus ik werk jezelf, ik maak de windrichtingen in het levenswiel. Nou ja, dat geeft misschien een beetje vier om nou te lezen, maar...
1: Daar hebben we die altijd ook in de pas mogen. Maar dat liggen bij mij nog wel interessant onderwerp.
0: Ja, dat komt ik wat uit de natuurgodsdiensten en het heeft wel al je verschillende oorsprongen.
1: Ja, want er zit, toen ik ermee bezig weer kreeg ik het gevoel van, er zit ik bezinningselementen in. Hè?
0: Zeker.
1: Vooral eigenlijk, denk ik. Ik die folder
0: dat wel. Is voor elk eigenlijk...
1: Verschillend, denk ik.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Het wordt wel heel expliciet benoemd, ik trok in de folder.
0: Klopt, ja. En dat komt ik wel weer wat uit dat Siltepaad, want dat is een pelgrimsroute.
1: Ja.
0: En meesken die rennen, zeker dat ze wat langer onderwijs binnen, die vernemen wel van, ik hoef eigenlijk helemaal net heel snel van A naar B. Ik ging gewoon stadig gewoon rennen en dan komen als vanzelf ik wel gedachten en misschien ik wel levensvragen voorbij.
1: Ja.
0: En voortgaand op dat thema. Hebben de lusten inderdaad. Ik wat vragen, maar ik kreeg hem niet dan weer bij zo'n windrichting of bij een element passen.
1: Ja, want ik heb hier het westen. Nou ja, daar zit dan verder bij emotie, evaluatie, stromen en loslaten.
0: Ja.
1: Van het zuiden heeft bijvoorbeeld energie, kracht en creatie. Nou, dat is heel elke zijn eigen ding. Hè? Dat heeft daarmee te krijgen?
0: Ja.
1: Maar die richtingen roepen dat soort...
0: Ja.
1: Ja, moet ik dat nemen? Elementen in de oppositie.
0: Ja, precies. En hing je om een fases in een leven. De lente bijvoorbeeld, het oosten, dat get ik oer beginnen, dus oer bijenwezen. En zo get dat dan verder. En kist het ik onder de fase van de dag hing je. Dus het is heel rom.
1: Het is een breed element en volgens mij kunnen we er ook een heel lang over trof praten. Ja. Maar had zo'n meisje die een reactie op haar laatste vraag geven van die interesse haar? Of nou net?
0: Ja. Vorig jaar hebben ze aankondigen en toen wie een meisje al enthousiast. En we zijn heel benieuwd hoeveel meisje op er morgen op aankomen.
1: Misschien nog even kwart. Wanneer, wat, waar, op welk moment?
0: Ja, morgen om 11:30 is de officiële start. Maar meisje kunnen tot 1:00 starten. Dus kiezen ze zelf een moment ziekje. Tot 11:05 is het kerk open. Dus dat meisjes waarom komen, dan krijgen ze een kopje koffie of kopje thee. Dat zit bij de prijs in.
1: Okay.
0: Meisjes betalen €5. Dan krijgen ze alle jouw routes voor. Kunnen zelf kiezen welke route dat ze rennen. En rennen ze nou maar meer. En hoeven ze net een extra setje. Dan is het €1,50 voor een persoon extra.
1: Nienke. Nog een keer opening morgen. Dank voor die komst hier. En soort succes. We hopen dat er een product mee zijn komen.
0: Dankjewel.
1: En van nou een goed weekend.
0: Dankjewel.
2: Altijd actueel. De weekendnieuwsshow. RTV NOF. Stad, Waad en Worden.

0: Spirits in the Material World, een noemer van The Police.
1: Else Mandition, van Zon rond 8 en online via rtvnof.nl. Impeteer, mij René Koster.
0: Ja, komende Mandion werd tussen Zon en 8 inderdaad, is er de wekelijkse uitzending van Impeteer, mij René Koster. En René, waar is Mandion gast?
2: Goeiemiddje. Ja, komende mandje bij Impeteer weer een echte toezendpoort. Thea Lize Roorda is dan te gast. Zij is commercieel directeur bij de Van der Heijden Groep. Je weet wel, die meesten die haar dwaande horen met bliksembeveiliging, maar ik een heel soort orenzaken. Het bedrijf verhoeze trouwens, nou wat is het, een hier of signalien, haast al, denk ik, van Uitkolm naar Drachten en is daar uitgroeid tot een marktleider op het meet dat ze actief binnen. Maar zij is net al in de commercieel directeur, maar ze is ik nog mem, strateeg, verbinder, adviseur, spreker. En net een vierde lid van de gemeente hier van Dantumadiel. Daar zit ze in voor gemeentebelangen. Nou, je zoon, ze is die agenda zit wel aardig vol. Maar dan had ze ik nog tijd om actief te wezen als Star Girl. Whatever that may be. Ik had geen flauw idee, ben er wel heel nieuwsgierig. Nee, zal het haar zeker vregen komende manje tussen zoon en 8 uur jongens bij RTV NOF. Dus graag ontdekt.
3: RTV NOF Streeknijs.
4: De provincie Friesland stelt 3,2 miljoen euro beschikbaar om voorzienings in Friese dorpen te behouden. Tink aan een moedingsplak, squallen, zwaarig of de bus. Door vergriezing en minder jongeren steende die op het platteland onder druk. Gemeenten en inwenners meiden mij en waar plannen. Een onafhankelijk begeleider helpt haar erbij. Onvreedje kind vanaf 20 oktober. Deputière Siebe Knol zei: mij die regeling smieten wie de lapengeer in Friese dorpen. Wat zit er achter de gevels van de oude binnenstad van Dokkum? Dat let het nieuwe boek Achter de Gevels zien. Stichting Historia Documensis onderzocht daarvoor zo'n 25 historische panden. Ze vonden onder andere beschilderde plafonds, oude squastiummantels en glazen leerruten. Dokkum is de eerste Friese stad met zo'n boek. Van de midje krijgt wethouder Gerda Bos het eerste exemplaar in de IJsselberg. Schrijver Johan de Haan had daarna een lezing en Else Nien is welkom. De sportschoolen CrossFit Kolm had een nieuwe eigenaar. Aukje Coré nam de zaak op 1 september oer en gaat verder onder de naam Kracht Kolm. Vreed waar de sportschoolen officieel openen door CrossFit-atleet Martin van Kammen en wethouder Dickie Alkema. Van Coré gaat een langkoesterweenskien vervulling. In haar trainingen wil ze omdenken aan fysieke en mentale kracht. Leerlingen van groep Zoon en 8 van CBS De Tarrissing uit Droegeham hebben tongensje Maas eten mij burgemeester Jouke Douwe de Vries. Ze fietsen daarvoor naar het gemeentehuis in Boetenpost. Om tafel gier door Zoon eten, waar u eten wijkomt en het werk van de burgemeester. Daarbij mochten ook de ambtsketting om. Jurian vond het prachtig. Hij zei: wel vet, jer, hoe vaak zorg je de burgemeester nou in het echt?
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Het is op het stuitcode Giel van Tolvoeren aan ontmoond 10 uren vanwege buien met tonger. Een soort rein 40 tot 60 mm en zware windstieten van 60 tot 80 km in de oren. Het is een jeftige dij met een komen en gaan van pittige buien met een soort rein en windstieten. Dus kunnen de buien terug op momenten met zinneskien wordt het maximaal 14 graden. In de buien is het koeler. Morgen bloot het ook wisselvallig met buien. Met een stevige westenwind wordt koele lucht omviert. De temperatuur rent op naar maximaal 14 of 15 graden. Mandje een droege dij waarbij de wind aanneemt en de zuidhoeken opziekert. De wind is zwak, ontmatig en daarbij boekt de temperatuur een graadje winst met een maximum temperatuur van 16 graden. Tiers is het rustig waar, met wolkenveel en betieren ex zinnen. Het bloot meest droeg met maximaal 16 of 17 graden en met een zwakke ontmatige zuidenwind is het gewoon oktoberwaar.

0: Ja, Bauke vond dit een prachtig nummer, zei hij. Krijg Baby Doll van Jamie Muller. Kennen mensen en vogels een wannig boertje op het waard zonder dat dat problemen jouwt? Nou, een deel van de Peerse Marlon bij Peerse's moeder gaat afsluiten is voor het publiek. Doch de vraag zich voor of er een oplossing is om toch als lokale bevolking een broekmeisje te kennen van dit prachtig stukje natuur zonder vogels te versteuren.
1: Er binnen dus oplossings waarin waardvogels en meesten elkaar net in het paard zitten. Er is één partij die daar al heel lang mee dwaande is en dat is Vogelbescherming Nederland. Die hebben het programma Wij en Watvogels, de naam is uit het al een beetje. En één van de fabielen waarbij dat vol goed gong is hier achter mij in de Peerse Marlon.
2: De oostkant van dit gebied is afgesloten. Daar hebben de vogels echt complete rust het hele jaar door. En dan is er een gebied dat tijdelijk afgesloten is, namelijk tijdens het broedseizoen. En dan is er een gebied wat eigenlijk altijd bereikbaar is voor de bewoners. En daar is ook een rondje gemaakt, zodat mensen niet alleen de Strekdam op en af kunnen lopen, maar ook nog een klein rondje kunnen maken in het gebied. Dus echt het gebied het hele jaar door kunnen beleven.
1: Voor deze oplossing hier had natuurbeheerder het Frieske Geer en de vogelbescherming met de lokale bevolking om tafel zitten. Het is een aanpak die het aansluit bij de menselijke natuur.
2: Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil, hè? Dat je het gewenste gedrag, wat dus niet zo verstorend is voor vogels, dat je dat zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maakt. Dus dat is bijvoorbeeld wat we dus op de bosplaat doen met zo'n paaltjesroute. En dat werkt gewoon eigenlijk heel goed.
1: Er binnen dus alternatieven voor het aansluiten van gebieden. Bij de actiegroep Wij zijn de Wadden binnen zit er lykwols net van uitzogen dat waardvogels extra bescherming nodig hebben. In de praktijk zou het ook wel tafallen met de versteurings. Met Vlieland als voorbeeld.
3: Met bewustwording, met borden maken, met het monitoren van zo'n kolonie. En ook de eilanden zelf worden zeg maar, nou ja, niet de boa's, maar wel de toezichthouders op het moment dat staatsbosbeheer er niet is. Want op het moment dat er nou iemand in zo'n gebied loopt, ja, je moet bijna in de rij gaan staan om erheen te gaan lopen om te zeggen van nou kom maar alsjeblieft weg, kijk even op borden. En ja, we zijn gewoon trots op die gebieden en dat we dat zo kunnen beschermen. En dat is eigenlijk denk ik hoe het zou moeten in de rest van het Waddengebied.
1: Het is net zo dat het oorsluiten van gebieden een nijmiddel is. Dat gebeurt nou ik al bij Gliks op Vlieland.
0: Ja, je hoort een reportage van Remco de Vries van Omroep Vlieland en hij sprust met Ingrid Aaldijk. En zij is van de Vogelbescherming Nederland en aan Dirk van der Veen, Jan Joost Leijsen van actiegroep Wij zijn de Wadden.
4: Els Wiekijn op RTV NOF.
5: De Weekend Nieuws Show.

0: Ja, mijn Martin Garrix, This Dream of You, en daarvoor Sandra in the Heat of the Night. We kwamen aan het einde van deze weekend nieuwsshow van Sneunt. Zie je in oktober. Wij vonden het zelf heel fijn dat die hem erbij wierden. Dank aan al onze gasten, zowel de mensen die van de telefoon hadden, af hier in de studio. Echt Klaas Kempenaar en Bouke de Koning, tegen dank. Ja, en je kunt ons volgen zelf op alle socials of via de radio en de televisie. Sjog even het laatste nieuws op onze RTV NOF app. En hasto nieuws, app is dan even op 0544-4202 of stuur even een mailtje naar wns@rtv.nof. Zijn naar de klok van 12 uur, roem wij sport en wij zijn daarna je week weer tussen 12 en 12. Van nu wens ik je een goed weekend.
1: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meest? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
2: Ah, goeie, rijtje hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
3: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
15: Nou, verhalen, ben je klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Ik ga eens Turbo N.
16: Ik is toch Turbo N, net?
15: Nou, even serieus. Oh.

0: Max voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max voordeel in Den Bosch.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon. Waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor €95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu €2,732 per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,73,0 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens beland. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets.
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
16: Ja, echt maatwerk!
17: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
18: SGmaatwerk.nl.
19: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
20: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
21: Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
20: Oef, Jerek, volgende keer wel even het valharnas omdoen.
22: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
21: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
18: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
17: Keukens en kasten op maat.
23: Het is hier inspruit koud in je huis.
24: Ja, Minco Bouwmaterialen.
25: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
1: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
2: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nat en Eerst Friesland.
1: Roemwijs Sport. Een hele goeie met je. Het is precies 4 minuten na 12. Welkom bij deze uitzending van Roemwijs Sport op sneeuwend 10 oktober 2026. Mijn naam is Bouke Koning en ontvier van een beetje zelfs. Oh ja, ik moet wat langer. Ben ik bij die mij het belangrijkste voetbal hier uit de regio. En als je het dan houdt hoe belangrijk voetbal, dan ben dat de ploegen die het in onze regio actief binnen. Dus het Nat is Friesland, Tantumdiel, Ach Karspelen en Tietje Exterdiel. Daar hebben we live verslag van. 4 live wedstrijden hebben we van een beetje. En één van die wedstrijden die is al om 12 uur op het programma zetten. Die zou om 12 uur beginnen. Maar ja, dat waar Lammert Brouwer. Ga je net altijd invloed op, hè?
2: Nee, inderdaad. Want niet kijkt, ben ik ontsnapt door een wolkbreuk. Ik zou hierheen, maar dat is absoluut onmogelijk. Het is werkelijk gries, hagelsteen. En ik ben niet door het nee veld heen, maar dat op de inzetten. Daar ben ik wel in de stad bij de hier in de lijn, dus gewoon wetterplassen op het veld. Dus ja, maar even afwachten hoe de gasmotor hem even een beetje houdt. Want het wordt goed weer voor het eerste spelen op deze gasmotor tussen ASC en Eerste Maart. Een kelderduel in die vierde klasse. Nou, daar zal ik hem straks nog volle meer over vertellen. Maar daar leren we het eerst maar even bij. De wedstrijd staat op punt van begin.
1: Nou, maar goed, straks doet Lammert er verslag van. En dan komen we er dus ook achter dat het een voetbalverslag bloot. Of toch een nieuwe uitsturing van Blij dat ik glij. Welke horen live wedstrijden er binnen? Dat vertel ik die dadelijk. Snij uw eerste plaat van de midje. Hier is Billy Ocean.
0: Dit is Roemwijs Sport
3: bij RTV NOF.

0: When the Going Gets Tough, Billy Ocean. Het is de eerste plaat die Stier heeft hier bij Roomba Sport. Dit is RTV NOF West naar Harkest. Muziek uit Jochertje 184. Ik zei het al, tot zijzoeren van een beetje bij die mij de sportje uit de regio en op Snubbeen bent. Dat is eigenlijk alleen maar een heel soort voetbal en nog eens voetbal. Want ja, dat ben de ploegen, of dat is de sport die we hier natuurlijk in de gaten horen. Gelukkig zit ik hier van een beetje net alleen nog. Want mijn vreun, mijn steun, mijn maat, mijn toeverlaat, mijn alles, mijn hoop in bange dagen. Hij komt krijg binnen, alle Veenstra.
1: Goeie met je,
0: Bouke. Goeie met je. Voordat we dat verder zetten, Jaap hier eigenlijk zitten, man. Maar ja. Hij is, zie ik dus, better skipped aanwezig voor hem en hopen dat ze er gauw weer bovenop zit. In ieder geval. Mooi dat is de best. Kom even bij. Dan ga ik eerst met mijn lammen praten. Als dat goed is.
1: Heel mijn best. Dat zo.
0: Hij doet de jas even uit. Ja, want lammet. Die wedstrijd begint dus om 12 uur. ASC 4 Sanders in Jestermar. Het kind blijde de glijwurs. Het Junior Field was correct alleen maar schreunigd. Maar boppen dat. Ja, het is een degradatiekraker. Of is dat te betierd om dat zaal te nemen?
2: Ja, nou ja, goed. Het is in het begin van de competitie alleen nog de beide trainers die hier natuurlijk de stand van deze competitie zich natuurlijk helemaal anders voorstelt. Want beide ploegen die stonden dus ook in de lijst en lijst in deze vierde klasse D. ASC stond op het hoofd op plakken. Die had een iets beter doelsaldo 1 voor en 10. En dat zei het al dan nog. 1 doelpunt maken in 4 wedstrijden. En de eerste maar die stond tofde. Ik 0 uit Fjouwer met 12 doelpunten maken en 14 10. Nou, Martin Brandsma en Theo de Vrieten, beide trainers om beide kanten, ja, die hielden zich absoluut een oor begin start verwachten van deze competitie. Maar goed, heel eerlijk zijn, mag ik het wel in bij vertellen dat de beide ploegen, die hadden natuurlijk het oor in het seizoen, hadden beide wat oor mee maken, want de ASC dat promoveerde dankzij de nijcompetitie en want het mag ik even zien het kwam van top 63 uit Oppenhuizen en eerste maat dat handhouden zeg in die vierde klasse trouw dat me dus ook in die nijcompetitie met 0-12 van TLC uit de Lieken. Dus het jouwt al aan dat beide ploegen natuurlijk vooral gaan om deze nijcompetitie in deze vierde klasse zeker net tot de favorieten bestempelen worden in deze vierde klasse. Nou, dat blijkt dus nog wel uit die eerste vierde wedstrijd en dat ben ik een hele ploeg derbies ben erbij. Dat mag ik er wel een bij vertellen. Harkema, Koostertelen, Drogeham, Twiesel, met al je ploegen die in de buurt komen. En daar moet ze het zien opnemen. Nou, dat zal zeer zeker van beide ploegen absoluut een heel moeilijk seizoen worden. De wedstrijd die begon vooral met een minuut stilte. Dat was een aanleiding van het overlijden van Binder Kloosterman. De man die is vanaf de oprichting van ASC betrokken was bij de club. En tot hier weer waarom zwaarde er al iets voor dat de Molen die er absoluut geen kans kregen op de sportvelden die er in Augustinus gingen. Nou, ik heb als daar gewoon in het verder verloop van deze wedstrijd zit je vast. Dan zeker nog wat meer vertellen kunnen over de achtergrond. Ik zie hem nog even gauw de opstelling. Ja, in ieder geval dus de 22 namen die dan deze wedstrijd beginnen. Bij de tussenclub zit Albert van der Bos op de goal. En de verdere veldspelers Hillewij, Mawiebe, Paul Auken, Alma, Tom Schiewink, Niels Wening, Remco Tuiten, Sjoerd de Boer, Timo van der Bos, Tigo Borger en Arend Veenstra. Ben eerst de allemaal kant van de tussenclub. Gink naar de andere kant. Eerste maat, dat begint in de volgende opstelling. Max Dam op de goal en de verdere veldspelers. Knelers, Kootstra, Sietse van Eiboer, Rindert Venema, Lucas Keizer, Wessel Tillema, Jurien Tuinstra, Bram van der Bij, Mike Okkema, Jacob Sielstra en Arjen Algera. Dat ben de eerste andere kant bij eerste maat. Wedstrijd zit onder leiding van Sjoerd Westra. En ook op mijn klokje zelf, dan ben we in de 8e minuut aan de kant van deze wedstrijd bij een stoorn van 0-0.
0: Lambert Brouwer, dat is live verslag van die wedstrijd vanaf Sportpark ASC. Dat is dus een van de live wedstrijden, daar hebben we van een beetje live verslag van. De orenwedstrijden die we van een beetje bij die brengen. Dat is dan even van Leegneeg. De tredde klasse C, Noord-Burgum, zien Adua 2000. Ik ben altijd beneden dat dan een soort van shippermerk is, die sponsor of iets dergelijks. Bouke Bosma, die reizigt daarin en die doet er verslag van. In de tredde klasse B is het VC Trien Warden, zien Leo Vardia, hier de Prins, doet er verslag van dan. FC Burgum, zien SC Jouren, Franse weerdersonderwijs. Die wedstrijd begint om 3 uur. Dus die scoren wat letter in. Dat is in de 2e klasse N. En in diezelfde klasse is het Hudde Griepje LSC 89. Jelle van der Wal die doet er verslag van. Die sukkert zijn stoel op dit moment. Ik heb hem op. Dus die jaren we zo dadelijk als eerste. Maar er zijn maar 4 van die wedstrijden. Dus de regioploegen. Er zijn er nog volle meer wedstrijden. Alle. Wat gaan we verder nog meer te doen?
3: Nou, we hebben in de landelijke 3e divisie. Daar speelt Harkemasse Boys tussen Hogeveen. En dan uit de 1e klasse H. Boetenpost zien PKC 83, Broekster Boys in Bukwee Grains en HZVV zien Sroesterveen. Dan haak ik nog uit de 2e klasse O, Kalms in Pijzes. En dan de 3e klasse B, daar speelt Sint Anneprochie zien Riepjerk. Maar die wedstrijd begint pas om 4 uur, dus daar kregen we de laatste uur nog wat van mij. Dan in de 3e klasse C, daar is de wedstrijd om 12 uur al begonnen. De Drachten zien de Westrein en daar is de stand 0-1 door Niels de Jong. En speelt Bukwee Dokkum zien ONT om 3 uur. Dan haag ik u de 4e klasse C. Anjem zien Fiat. Berdaad zien Dokkum. VNV 68 Griep zien SSS 68. Marm zien Friese Boys. En Oude Siel zien Wikkelshalm. Dan de 4e klasse D. De Lauwers zien Kooster Tille. Droegeham zien De Zwerg. Twiesel zien Rattenvallen. OMB zien Harkum op Eende. Dan de laatste klasse, de 5e klasse C. Vinwaarden zien De Waarden. Die wedstrijd wordt spelen in de Westrein. Dus meesken uit Vinwaarden wij net naar het veld van Van Worden gaan.
0: Dat
3: zou sneu wijzen. Dat zou sneu wijzen dat hij daar en de meesten nu dan wordt natuurlijk ook. De wedstrijd wordt spelen in de Westrein, dus om jou te trainen. GSV zien Zwart, VVT zien Samar, Oostergoos zien Blaja, WTOC zien Ternaat, VCR zien Holwert en Jestrum zien Rattenvallen.
0: Van Worden zien Jouwen is die denk ik, hè?
3: Welke?
0: Van Worden zien de Worden.
3: Nee, die wil geen gewoon om Jelver te
0: trainen. Trein. Oké, okay,
3: ja,
0: helemaal
3: ja.
0: goed.
3: Ja.
0: Nou, dit houden we wel in de gaten. Dat doet al in ieder geval. En te geren al die wedstrijden. Het is bijna zo'n minuut nu 12. We hadden dus 4 live wedstrijden. We konden de frappeteren hervatten. We hadden dus al AC 24 Siester Marlhorn. Dan gaan we naar de Warren. Want dat is in Hudde Griep. In de 2e klasse N. N is daar Hudde Griep. Je het programmeren het zien LSC Njoggetje 180. Jelle van der Wal is daar voor uw zinnerij. Is Riel een hele goeie middje.
4: Ja, goeie middje, Harkes en collega's in de studio. Vanuit Sportpark De Warren in Hudde Griep. Dat van de middje, de wedstrijd tussen Hudde Griep en LSC 98 uit Stiens op het programma staat. Een duel in de 2e klasse N tussen de nummer 4 Hudde Griep en de nummer 13 LSC. Hudde Griep had onder de nieuwe trainer Leo Spindelaar zo'n punten samelen uit de eerste 4 wedstrijden. De uitzitter wie vanzelfs verliene wieken doet de ploeg mij maar liefst 2-8 woen bij Gorredijk. Vooral Aaron Paulet is op dreef. De aanvaller had in het nog jonge seizoen al zo'n keer het net voen. Voor LSC, een van de oudste amateurclubs van Friesland, giet het op nota wat dreiger. De snitsters hebben op nota 2

0: De ploeg van de nieuwe trainer Ramin Ezzat liek het de mij wel voorzichtig de wij omheeg inzet te hebben. LSC is een bekende naam binnen het amateurvoetbal. De club is wel bekend vanwege de oude historische tribune. De club speelt normaliter op snijn, een echte snijsclub, maar maakt nou eigenlijk regelmatig op zaterdag onder bak. Verleden seizoen eindigen LSC als vijfde in de snijs tweede klasse. Hurre Griep wist hem vorig seizoen maar ten nauwe nood veilig te spelen. Onder de nieuwe trainer Leo Spindelaar hoopt Hurre Griep dan ook op een wat rustiger seizoen met meer punten. Voor LSC winnen de druven verleden weken tige soer. Tien Stienjes waard een 3-0 voorsprong uit handen joen. In de slotfase wist Stienjes zelfs waarom te komen ont 3-3. Op de Waarden kennen we een interessante wedstrijd verwachten tussen twee ploegen die elkaar nog net vaak troffen hebben. Na een paar flinke rijnbuien is het inmiddels droog gelukkig hier in Hurre Griep. Beide ploegen zijn on het aanrond, dus beide ploegen meiden zich klaar voor deze wedstrijd. En ik ga ook nog even de opstellingen voor je van beide ploegen. Dus even zien waar ik die ga. Nou, we beginnen met de opstelling van LSC 1890. Zij beginnen met Moos Strikweda, Aaron Brouwer, Per Eggens, Martin de Haan, Jens Knoop, Rens Zwaagstra, Dietse Tjalsma, Rick Jongstra, Jocelyn Heima, Allard Eldering, Jamie Posmus. De trainer is dus Ramin Ezzat. Dan de opstelling van de thuisclub Hurre Griep. Zij beginnen met Jouke Vleer op de goal. Rick Mulder, Anton van der Zwaag, Gert-Jan Spindelaar, Jesmer de Graaf, Martijn Scholtanus, Thijen Peerden, Lars Postumus, Quinten Klompstra, Aaron Polet en Tieme Liesinga. Trainer is dus Leo Spindelaar. De wedstrijd staat van de midden onder leiding van skiersrochter Sjoukje de Jong. Nou, Hurre Griep gaat inmiddels de kleikamers binnen en LSC is nog druk aan het aanrond. Inmiddels skien je de zin in Hurre Griep, dus dat is mooi. En we hopen op een leuke en interessante wedstrijd van midden. Aantrap is om jouw trein.
1: Wat is de naam van die scheidsrechter nog een keer? Sisse?
0: Sjoukje de Jong.
1: Wat leuk.
0: Ja,
1: als zeker. Had je vaak een fluitje zoen?
0: Nee, nog net.
1: Okay.
0: Maar oud-collega Jan Wagenaar is hier ook om haar te besjen, dus dat maakt het extra interessant.
1: Dat maakt het extra interessant. Nou, leuk in ieder geval om te zien dat een vrouw ook zulke man in toom horen kennen. Helemaal goed. Jelle van der Wal zei dat dus. Hij doet verslag van de 12e klasse en wedstrijd Hurre Griep in LSC Njoggetje 180. We gaan verder met de voorbeschouwings. Maar ze een sprongje naar de 3e klasse B. Daar is hij geprogrammeerd. VC Triwon. Zien Leo Vardia vanuit Keertje Mooi Laan. Is hier Ire Prins. Ire, goeie met je.
2: Ja, goeie metjes, de man daar in de studio en een harkes thuis. Ja, ik zit hier op Keertje Mooiloon. Bij de wedstrijd, drie woorden Leo Vardia. Drie woorden is een mei van de trotse kappenrenners. Er zijn 12 ploegen in Friesland die nog ongeslagen zijn. En daar is drie woorden is daar een van. Je gaat vier spelen en je gaat 12 punten en een doelsaldo van 14-2. Dus dat ligt het al hier goed. Straks in het bestuurskamer had even zitten praten met de begeleiding van Leo Vardia. En dat moet echt een ploeg werden wat aardig voetbal is. Alleen die kampen willen ze even wat met blessures en dit en dat. En dan, vallen ze het weer om wie er zijn. Dus, en het is al hier even over wat je hoort, het goed. De topscorer aan de kant van Trinwoorden, dat is Johannes Himstra. Die had al 5 doelpunten maken. En Kai Hofstra bij Leo Vardia, die had 3 maken. De laatste wedstrijd, dat we 26 september, dat we AVC in 3 woorden, dat we 0-2. En Leo Vardia in GAVC, die we hadden thuis voor hem met 2-3. En dat leverde de stand op van Ljouders Veldjes, 4 spelen 12 punten, 3 woorden 12 punten. En dan kregen ze de 3 ploegen met 9 punten, GAVC, Friesland en Riep Tjerk. En dan Leo Vardia, die staat op 6e plek met 6 punten. En Huurloon eraan op 13e plek. Sint-Anne-Parochie met 1 punt. En Giel Wiet van Ameloon nog 0 punten. Ik nog net een doelpunt scoort, maar wel over 10. Nou, dat is eigenlijk een beetje hoe de stand van zaken is. Dan gaan we even naar het filterwater daar hoort instellen. Dat is het team van Albert Wiebinga.

0: De trainer van Trien Woorden. Die had Sander Dijkstra in de goal. En dan is het Martijn Posma. Anko Veenstra. Adne Veenstra, sorry. Wouter Bakker. Jacob Ritma. Ruud Algera. Verder Dirk Kingma. Jure van der Meer. Hessel Bleusma. Johannes Himstra. En Marco de Hartog. Dan gaan we naar je team van Patrick de Jong, de trainer van Leo Fadia. Die had in de goal Mohite Tibben. En dan is het in het veld Patrick Klein, Lars Rossier, Saleh Alsmadi, Junior Mpulu, Nick van der Meulen, Kai Hofstra, Danis Jaikaran, Engin Seilan, Stan van der Veen en Heyman Ibrahim. Dat is een scheidsrechter in de hoed, de heer Haarsma, en die komt van mijn naam. Dat wie mijn partij hiervoor.
1: Helemaal goed. Nou, dan jaren we die verslag aan. Trimwaden zien Leo Fadia dus, hier de Prins. Oer een minuut, dan juist de voorbeschouwing van Noordburgum zien Aduar 2000. Voordat we dat doen, even snel een blik naar die Orenveld halen, want er gebeurt al van alles.
2: Ja, de in de tweede klasse C, Drachten zien Verstreen is 0-2, doelpuntenmaker Nick de Graaf.
1: Dat er heel goed. De ja. Graaf, bekende namen.
2: Ja.
1: Goed, en dan zuggen we het ook even in de, op het sportpark van AC, bij AC Jestermar. Lambert Brouwer, hoe gaat het er?
3: Ja, we zitten hier inmiddels in de 19e minuut, maar het is hier in het 10e minuut is het keer 1-0 gaan terug Timo van der Bos. Vrije trap die in eerste instantie nog ook ketste, dus op een van die spelers van de eerste, maar hier wordt op naar inbracht. Op de rechterkant komt die voorzet van op de rechterkant van Remco Tuiter. En dan is het Timo van der Bos die het eigenlijk dus raak zit. Maar Nies krijgt in de 15e minuut en een minuut later krijgt eerst maar op nee twee mogelijkheden om het dus die 2-0 hier op het scorebord te brengen. Eerst is het Remco Tuiten die stuit op keeper Marco Max Dam. En dat van kwart afstand. Dat hij volle meer inzetten. En de vrije trappen die een minuut later vallen, die weer van Wessel Tillema. En die waren correct oorsketten. Dus het, de mogelijkheden die binnen aan de kant van AEC, al moet ze wel oppassen voor de uitvallen van deze man, maar die best dan behoorlijk gevaarlijk. Maar nog altijd, hier in de 19e minuut, is het dus 1-0 in het voordeel van de thuisclub.
1: Het vervolg hebben we straks. Wij gaan terug met de voorbeschouwings. En zoals ik al zei, doggen we dat bij Noordburgum zien Adua 2000. Dat spelen het allemaal in de derde klasse C. En daar zit Fruis Bouke Bosma. Bouke, een hele goeie meetje. Ja, Noordburgum, wat voor belangen had hij voor met je steen?
4: Ja, goedemiddag Alier. Ja, een hele grote belang voor zelf. Je van zo'n sportpark de Eukelon in Noordburgum. Want Noordburgum staat te gerne met FC Grutegast. Boppen ongen in die derde klasse C. Dus de belang ben groot. Ze willen dit hier ook wel wat. Het zijn ze krijgen in bestuurskimmerik. Wij willen meedraaien. En misschien dan willen ze een klasse omheen. Naar die tweede klasse. Maar ze had 10 punten. Nu het vier wedstrijden. Dat had ik FC Grutegast. De doelstelling van Burgum is iets beter. 15 om 3. 10 8 om 4. De Noordburgers wonen 3 keer. Thuis 2 keer. Tien Oerterp en Jesterwolde. 3-0 en 5-0. En uit bij de wedstrijd vorige week won ze met 0-4. Niekerk, die moesten ze ook uit. Daar stonden ze met 0-3 voor. Het was in een 3 vlak voor rust. Maar Niekerk kwam nog weer om. En dat was een puntje 3-3. Kwalitatief Kim Noordburgum ek meidwan om de titel. Nou wie het zei dat zijn periolien willen sommige spelers ja, wat faciliteren terug één keer te trainen. Maar hier zeer in de bestuurskamer zijn ze. Het Wurg wordt er gewoon 2 keer traind. En nou dan moet ze maar zien dat hier had ze goed weer meidraaien kennen. En meidwan om die titel. De laatste 2 seizoenen draaide Noordburgum ek naar in de subtop. 2 keer waren de 6e. En Aardewaard, dat staat op een jongere plak. 1 punt gemiddeld. Vjouwer uit Vjouwer. En Aduard is een dorp uit de gemeente Westerkwartier in Grijns. Het had een dikke 2000 inwoners. En verleden week pakte Aduard voor het eerst de volle map. De 3 punten. Dat weertje in de regioclub. Bekwiek Dokkum 2-1 wat het. En het verleer ik 2 keer maar dezelfde cijfers. Nipt dus 1-2. Tien ONR en 2-1 uit in en tien grote gast. En dat is de maaikoprinder op dit tijd. Op 26 september spelen Aduard uit. Maar 1-1 gelijk tien op einde. Verleden seizoen waren het natuurlijk ook twakkertje nog spelen. In Aduard waren het 2-0 voor Aduard en Noord-Burgum won de thuiswedstrijd met 2-1. De ploegen ontronden elkaar net vol het verleden seizoen. 38 punten voor Noord-Burgum en 37 punten voor Aduard. Ja, Tsep Tsianim, dat is de trainer van Noord-Burgum. Dat is hij voor het tweede seizoen. En Edwin Prins, die is al voor het zonde seizoen trainer van Aduard. En al die seizoenen spelen zij in de derde klasse. De opstelling, Noord-Burgum in de goal, Levi de Rond, vierde veldspelers, Joël Wagenaar, Tony Jonker, Rochendi Constantia, Mike Visser, Sikko Bauer, Weitran, David Feucht, Ali Manin, Jesper de Boer en Bertus de Boer. En dan Aduard, daar staat Floris Star in de goal, de vierde veldspelers. Daar ben Ruben Koning, Danny Mollema, Ivar Kazemier. Ja, die staat bij mij nog op papier, maar die wordt wisselen met Niels Giesen. Ivar Kazemier kan net spelen. Verder Ivar van Oosten, Rick Kazemier, Leon Smits, Mark Veltens, Lars Terpstra, Mark Kassau en Lennart Moes. Het wordt hier een beetje donker hierboven, maar het veld, dat luidt er hier prachtig bij. Hier minuut voor jou vertraaien. Ze kan zo het veld op komen bouwen.
1: Dan wachten we dat al en dan doen we daar een live verslag van. Dat zijn dus de wedstrijden waar we een verslag van doen. Gaan. Ik zie nog even naar Arlen, want dan zie in Egen dat er ergens ook wel wat gebeurd is.
2: Ja, ja, derde klasse C, tussenstand Drachten, de wedstrijd 1-2.
1: Oh, die doet dus wel wat ja, om in ieder geval. Ja. We gaan er nog één nee voorbeteren te goede eigenlijk. We hopen dat we die voor jou vertrouwen nog even wankoen. Dat is die in de tweede klasse en FC Burgum Sint-Joude. We gaan nog geen contact met Koningsland daar in Burgum. Dus dat maar we nog even afwachten. Dat betekent dat het nog een 2-3 minuten te gaan is. En dan is het Safir. Dan beginnen de orenwedstrijden die om jou vertrouwen programmeerd stellen. En het is alweer naar de muziek van Zara Larsson.

0: een vrouw die weer helemaal in is. Sarah Larsson, The Midnight Sun, hit van Aron Dier. Hier werd de vanaf. Dit is Roemwij Sport, West naar Harkestond. Zij zoeren van een beetje weer bij die mee. Alles wordt voetbalbeslacht van ploegen hier uit de regio. We hebben op het punt staan om met de meeste wedstrijden live te beginnen. In die al een jelloerke onderwijs is zowat. Dat is de wedstrijd waar Lammert Brouwer onder ziet. Kan zitten zien. Gaat door AEC 75. Zien gistermiddag. Lammert.
1: Inderdaad, Sabot, zei de Bouk. En dat doe ik inderdaad. We zitten in de zon, 20e minuut. Met een rode die hier nog voorsprong van ASC voor de Tuskup. Nou waren er niet gelijk die elkaar nu deelt door een van de man van de ASC. Fiestes, het inkomen op een speelder van Eerste Mar. En dat gebeurt hier al een paar keer. Ja, dat er behoorlijk stevig ingrepen wordt van beide kanten. Dat kist het merken dat er bovenop op het spul staat in deze wedstrijd. En dat houdt er nek in dat de wedstrijd Sano dan wel eens even stilheid. Want dat ik als coach alleen moest dus een speelder van de Tuskup behandelen worden. Omdat de overtreding die erop maken waren, die weer vrij pittig shoot. Westeruit, de scheidsrechter liet dat nog daar, alleen dus met een vrije trap paste er uiteindelijk dat daar. Maar hij moet er wel denken dat het net verder uit de hand rinnen ligt, want dan komt het dus net goed in zo'n wedstrijd als hier de verbinding dus in Augustinus gaat. Maar nog altijd staat het Tuskup dus aan de goede kant van de score, maar dus op dit moment is het eerste maal wat in onval is, een bal in de diepte, maar die werd zijn in de hand geschoten van de stutpost van de Tuskup. Die kunnen aan de zaak weer omhoog brengen. En zij geven verder. 28 minuten spelen. De voorsprong van de Tuskup is nog altijd 1-0.
0: 1-0 dus. Helemaal goed. Dan gaan we even zien bij de wedstrijd die om 11 treinen begonnen binnen. Ja, hij krijgt een minuut onderwijs de bal. Bij Huddegriep in LSC 89. Jelle van der Wal.
2: Ja, werd Huddegriep het initiatief had. Zij had het meeste bal. En ben ik al een paar keer dreigend voor de goalkant van LSC. Maar echt kansen en mogelijkheden had dat dan net opsmitten. Het is nu LSC dat Ruud komen kennen onder de rechterkant. Dan noemen we Fietje. Hij haalt het uit, maar sinds kort gaat vol langs de goal. Het weer een poging van Jocelyn Heijma. Maar daar liet LSC wel even zien dat ze er snel uit komen kennen. Huddegriep won vorige week met maar eerst 2-8 zelfs. Ik dacht 2-7, maar het weer 2-8 bij Gorredijk. Dus onscorend vermogen ging gebrek bij de Tuusclub. En LSC wacht nog op de eerste overwinning. Zij hellen pas 2 lieke spullen. Dus een overwinning zou heel fijn wijzen voor de Snitsers. Inmiddels hebben we 12 minuten voetballen en de stand dus nog altijd 0-0.
0: Dan gaan we naar de wedstrijd in de derde klasse B. Dat is Trivorden zien Leo Fadia. Daar rollen de bal. Ik al een paar minuten neder, Prins.
3: Ja, dat klopt. We zitten hier dik voor jou een hele minuut bij we hier bezig. Stond er natuurlijk nog 0-0. Het begin is eigenlijk voor Leo Fadia. Die had al een keer een schot op een goal die in had. Maar die kon gewoon pakt worden door de keeper. En de noemer zoon Junior Mapulu. Die ging er een keer heel nog linnig trouw. Tussen 2 man in liter hem eigenlijk wordt vallen. Een scheidsrechter haast. Maar die ging er verder net op in. Die zei gewoon trouw in. Jenga hoor. Maar dat weer dus wel een lid denkje om even te nemen. Verder is er nog net zo vol gebeurd. Dus de stand hier nog steeds 0-0 na 4 minuten voetballen.
0: De bal is ik nog maar correct onder het rollen van de Ulkeland. Bouke Bosma jeugd naar Noord-Burgum. Zien Aduard 2000.
4: Ja, voor jou wordt een 20 seconden bij weer onderwijs. Dus krek begon het skeertsjochter
5: straks.
4: Spektakel. Noord-Burg in overval. Gianni Hovenstad, dat is de skeertsjochter die ik nog net noemde. Hij komt uit Snits. Nou slipt er een bal terug en die gaat door de achterlijn. Maar het is een corner. Voort al een corner voor Noord-Burgum. Onder de achterkant Noord-Burgum. Dat ik wel een aantal spelers ontrokken heb dit seizoen. David Feucht is van Oranje Nassau kwam. En meest opmerkelijk is het misschien wel Tony Jonker van Cambuur Leeuwarden. Ja, die dan van Cambuur naar een de kloster geert. Ayoub El Mansouri komt van Frisia en daarna de ONS. Levi de Ron had hier niks die daarvoor bij Jubbege. De bal komt naar voren in de hand van een keeper. Gebeurt dus niks. Nordin Taboen komt van ONS in 2025. Had ik hier niks die. En Ronaldo Janssen. Ja, hij komt van de Westerrijn. En hij zit hier goed op de bank. Noord-Burgum dat in de eerste minuut de onval kiest. Maar voorlopig naar de eerste corner is het dus nog 0-0.
0: Sjoggen, wat even bij alle nog? Ben er nog dingen gebeurd op de orenvelden?
6: Nee, op het moment helemaal niks. Gewoon alleen nog 0-0 overal.
0: 0-0. Nou dan. Gaan we nog even wat muziek draaien, want dat hebben we per slot verrekken. Jerik al hier klaarzetten. Maakt helemaal goed, kom hier. Creedence Clearwater Revival is hier. Proud Mary, RTVNF, Roemwijs Sport. Nope.

0: dat plaat die al terug zoveel bands, ex-artiesten op Nijmegen is. The Creedence Clearwater Revival. Ja, dat is hier maar hun versie. De versie van Proud Mary. Dit is RTVNOF, Roemwijk Sportbert naar Harkest. Het is 20 minuten voor treien. We zijn bezig met live voetbal natuurlijk, zoals van u gewend bent. En we beginnen dan bij de wedstrijd in de vierde klasse D. Die wedstrijd begon al om 12 uur. En dat gebeurt al het in en oor. Het leidt al in het net. De eerste kaarten binnen u deelt. AC, CS de Mar. Lammert Brouwer zit er in. Ja, hoe heet gebaak het Zilsaan wedstrijdje? Dan worden vreeg ik meer aan.
1: Dat is er nog steeds, ja. Dat is zit inmiddels in de 34e minuut. En die krijgt een vrije trap van Sietse Nijbuur van de eerste Mar. Van de vierste kant. Wordt er in die 16 plaat, nou, die werd misdrogen en stikken wat speelders en dan wat de keeper van de thuisclub. En dat is Allard van der Bos, die moest handelend optreden om weer die bal er in één keer ingang. De bal die gaat eruit en dan kreeg de eerste maand nog een hoekskop te nemen. En dan, dan mag ik even voor opletten, want daar is op Nij uiteindelijk zijn geval. Denk ik, jongen, dat gaat de Kuijmakkerij goed, maar het is een hoekschop aan de kant van de eerste maat. En die wordt leeg voorzetten. Keeper komt er dus uit van de thuisclub, alles van de Bos, maar daar werd ik op een troon aan. Nou, ik geloof dat het je goed is. Scheidsrechter Sjoerd Wester zit erbij. Die had de hand vol, ja, rond dit padje. Want daar werd scherp op de man spelen zijn ouwe dan. Maar het zit je nog altijd 1-0 in het voordeel van de thuisclub. Eerste maat die komt volle beter in de wedstrijd.
0: Dadelijk is het vervolg van deze wedstrijd. Dan gaan we naar de tweede klasse. Tweede klasse N. Huddegriep, tegen LSC Jontje 80. Jelle van der Wal.
2: Werd Huddegriep het meeste balbezit had en ik al een paar mogelijkheden gehad had. Maar LSC is levensgevaarlijk in die counter. En dat wie een minuut lien, wie het Rick Jongstra aan de linkerkant voor LSC. En hij kreeg een hele beste kans. Maar zien poging die oer en nijst. Dat wie een wilde poging, terwijl een beetje iets gecontroleerder en dan hier het echt een serieuze kans opleveren kent. Het is nu ook weer LSC in balbezit. Maar dan verliezen ze de bal en dan kan Huddegriep weer oernemen. Aan de linkerkant wordt de bal inspelen. En dan wordt de bal opdribbelen richting het 16 meter gebied. Gaat de bal naar Riosta. Dus even zien dat hier een gevaarlijk moment uitkomt. Actie, voorzet en die wil er goed uithellen. Nee, het is redelijk gelijkwaardig. Huddegriep, wat ik zei, met het meeste balbezit. De meeste onvallende impulsen. Maar de stand is hier nog altijd 0-0.
0: 0-0. Dan zullen we bij de wedstrijd Trien Warden zien. Leo Fadia, Ieder Prins.
3: Ja, hier is wel spektakel. Want het is hier inmiddels 0-1 worden. En dat wie in het 10e minuut. Maar daarvoor, in de 10e minuut, wie het een prachtig ongeval. Ik ben van Leo Fadia. De nummer 11, dat is Danis Jaikaran, die er op de rechterkant van trok, de bal goed naar de linkerkant plaatste. Nee, die nummer zoon en dat is Junior Mupulu. En die schijt die bal in de hand van de keeper. Voortdurend daarna in de 9e minuut een diepe bal van Martin Postma van Riepjerk op een spits op Johannes Heemstra. Johannes Heemstra komt al in de voor de keeper. De mensen die juichen hier om. Hier tikken die bal. Nijs, hier is die sekte van het seizoen hier erop een schoeg. En een minuut later op oren kan dat weer het Borhaak. En nu even zien, hier, een knappe onval van Leo Fadia. Dat werd die noemen zoon. Die zit, maar de keeper die kan die bal pakken. En in de 10e minuut weer het op de rechterkant. Werd die nummer over die bal kreeg. En die Danis Jaikaran, die leidt die bal mooi breed. En dan weer de nummer 10, Kai Hofstra, die bal geweldig binnenkrijgt in het kruis. En Sadwane de stand hier op 0-1 bracht in het voordeel van Leo Fardia.
0: In de derde klasse C is de wedstrijd naar Burgens in Adua 2000. Bauke Bosma.
4: 14e minuut, nog heel tijd is het hier 0-0. Noordburgen het balbezit, Aruwaard leunt achteroor. En Noordburgen probeert het een gatje te zieken in die verdediging. Dat is in 4-5, man soms achterin, maar een peer ervoor. Dus de volle rondte is er net. Maar ik krijg wel een hele mooie sterkbal van Sikko Bauer in de richting van Mike Visser. Maar die skaat ik naast via de keeper. Maar de vlaggen van de grensrechter hier omheen. En hier bij Noordburgen op een bank zijn ze al. Daar gaan we weer. Ja, ik koet hier net zien, had het wel. Of net. net buiten spel weer. Maar het is Noordburg dat constant de bal heeft. Nou ik weer aan de linkerkant Wade Tran. Een hele bewegelijke voetballer is dat uiteraard. Die nou ik weer Simon voorbij geert. En die man die komt wel weer om. Dat is Ruben Koning. Die stiert weer vorm. En dan komen ze zeker als winnaar uit het duel hier achterin bij Aardewaard. Die hebben bal, maar dan is het weer balbezit voor Noordburg. Noordburg de bal. Aardewaard mat achteruit. Maar het is hier nog heel tijd. Na 14 minuten 0-0.
0: Wat gebeurt er op de Orenfilm? Alle Veenstra.
5: Ja, eerste klasse H. Broekster Boys in Bekwik Grijns 0-1 derde. Drachten zien de wedstrijd uit de derde klasse C. Is daar nog 1-3 terug. Weer een doelpunt van Nick de Graaf. Dan gaan we naar de vierde klasse D. Droegenham zien de Zwerg 1-0. De vijfde klasse C. KSV zien ze wordt 1-0. En VVT zien ze maar 1-1 derde.
0: Dat is lekker scoort, Oeral. Dat ja, is, ja, in ieder geval. Meestal aan de goede kant van de streep. Net altijd. We draaien zo nog even hier een plaatje voordat we naar het Nijs gaan van Treien Oeren. Maar voordat we dat doen, wil even die slotfase nog even meepakken. Bij ASC Vierversandig zien Jester Maar, Lammert Brouwer.
1: 40ste minuut bij weer aankwam Bouken. En het is hier inmiddels 2-0 aan die 38ste minuut. Het is Timo van der Bos die op het juiste plek staat. Want het is Eerste Maat. Die kreeg die bal niet uit die verdediging. De bal die komt van de voeten van Timo van der Bos. En die keer van tegenbij heel makkelijk binnen een tikje. ASC op 2-0.
0: Dat belooft nog wat inderdaad. Het spektakel van de wedstrijd. Ja, zo dadelijk gaan we natuurlijk gewoon weer verder met die live wedstrijd. Maar even deze kwartenplaat tussen terug. Ja, dit is eigenlijk zo'n plaat die we doen. Chris meestal jaren, maar hij staat in de computer. Dan neem ik mijn kans in en ik druk hem gewoon in. Je bent de Beach Boys.

0: ik zei toen dat het meestal bij die Christus-Jurings was dat Veske dan juist. All You Need Is Love is volgens mij vooral West het altijd juist. God Only Knows van de Beach Boys. Een plaat uit 1966. Jij is hier op RTVNF. Dit is Roemwijs Sport. Voordat we de laatste minuut van Lambert Brouwer mij krijgen bij ANC Jeste Mar, wil ik eerst even naar de Ukeland Noordburg om te zien. ADO 2000. Bouke Bosma.
1: Ja, doelpunt in de 10e minuut in het voordeel van Noordburgum. Het is 1-0 worden. Een voorzet, prima voorzet aan de linkerkant. Vanuit de linkerkant wij van de Weetran. Sikko Bauer komt prachtig voor zijn man. En op techniek tikken die bal in één keer over keeper Floris Starhinne. En dat betekent 1-0. En het spelbeeld is nog hetzelfde. Noordburgum dat combineert. En Aardewaard met achteruit. Het heeft een heel beetje balbezit. En daarachterin, ja, daar kan ik wel lekker voetballen. Ja, maar die Joël Wagenaar en Tony Jonker. En aan de linkerkant ik met de Bertus de Boer. Maar voorlopig dus Noordburgum al aan de leren. En ik zei, krijg 30 minuten, maar het is nu pas 30 minuten. Want die klok, ja, dat kijk net helemaal goed zijn. 1-0 van Noordburgum.
0: Ah, komt al die goed, komt al die goed. Dan komen we even naar die laatste 12 minuten, want dat is nog wel op de klok bij ANC Jeste Mar, Lambert Brouwer.
2: Inderdaad, ja, we zitten hier in de 44e minuut. Het spul leidt even stil, want er is een speler van de eerste maand dat hier moet behandelen worden. Hij is geblesseerd, niets krijgt in het duel. Maar dan kan je me vertellen van dat er helemaal niks in de storm verhoord is. Het is nog steeds 2-0 en nog steeds ook naar een pittig potje voetbal. En dat, ja, dat die had misschien ook wel iets beetje op het niveau van deze vierde klasse. En dan vooral wanneer je weet dat beide ploegen, dus beide onder ons tienden, één lijst en lijst in deze vierde klasse. Dus dat zei ik dus ook in mijn inleiding al. Het waar start je hoort mij de punt van het veld. Of één van de beide, of je stapt de beide al mijn punt. Maar zo vier is dan net. Dat zal de eerste maand nog wat doors gebeuren. Maar, want het zit met 2-0 achter.
0: Dan gaan wij naar de derde klasse B. Leo Vardia maakt het opnemen uit Tjen Trienwaarden van het keertje Mooiland. Ire Prins.
3: Ja, en dat doet het heel goed. Want die zijn hier inmiddels al voor mij 2-0. Het was een prachtig doelpunt, ja, van de nummer 11. En dat is Danietje Jaikaran. Hier hadden huilen naar vrij spelen. En ja, als ze dan de komst kregen, dan scoren ze echt voor dadelijk. En dat let Trienwoorden die letten wel wat overwitten. Want wie strak wiet, Hiemstra niet nijskaart. Maar vlak voor dat doelpunt, toen kreeg Trienwoorden wel een mogelijkheid op een doelpunt. En dan werd de oogman verder door ging, maar die eigenlijk alleen nog op de keeper ook in kan. En die zit eigenlijk maar een goal. En die bal gaat een paar meter naast de goal. Nu is het wedstrijd geworden. En zo zei hij, nou, pikken er nooit iemand van de kinderen. Al die mensen, is de keeper die bal eruit houdt. Is het verder door King, maar die even een drukker gekregen. Die had er nog even de drukker op te zetten. Maar had het echt wat wut, dat is even over. Even zien, nee. Nu is de bal weer om bij Leo Vardia. En dan was ze voor schakelen bij je. Drie woorden van je bent een razendsnelle, die Leouters. Maar we hebben hier inmiddels 20 minuten voetbal, 21 zelfs. En de stand is 0-2 in het voordeel van Leo Vardia.
0: In de tweede klasse N is de wedstrijd Hudde Griepsen, LSC Jochentje 80, Jelle van der Wal.
4: Kwartier voetballen nog altijd 0-0. Het is nou Hudde Griep in de onval. Ze ben in de 16, maar die wordt correct verdedigd door LSC. En dan krijgt LSC de vrije trap mee. Het speelbeeld is nog hetzelfde. Hudde Griep met een protte balbezit. Maar het stokt een beetje tot de 16 meter. En dan er gebeurt er net zoveel. Dan is het steeds wel een voet van LSC-verdediger die ertussen zit. LSC kreeg nog wel een aardige kans. Wietse Tjalsma weer ervan terug. Maar hij die dat in boetenspulpositie werd terug die kans verlengen. LSC dat wel een paar snelle boetenspelers had. Dus had Hudde Griep dan balverlies leidt, dan moet ze ook wel oppassen. Want LSC komt er dan ook wel razendsnel uit, zo nou en dan. Maar we beginnen hier nu ook weer wat terrein. Dus, het field is ook wat glad, zo nou en dan. Dus dat is ook wel lastig voetballen. Het is nu weer Hudde Griep dat het probeert. We gaan inmiddels 20 minuten voetballen en er staan hier in Hudde Griep nog altijd 0-0.
0: 0-0, wat gebeurt er op de Orenveld naar alle Veenstra?
5: Ja, er wordt aardig gescoord hier op Orenveld. Eerste klasse H, boetenpassing PKC 83-0-1. Dan uit de tweede klasse O, Columns in Pijzen, daar is de stand 0-2-0. Dan ga ik naar de vierde klasse C, Berdaad in Dokkum 1-0. En VNV 68 in SS 68 ook 1-0. Marm in Friese Boys 0-1. En Oren Wikkelshalm 1-0. Dan de vierde klasse D, Droege Hamts in de Zwerg, derde de stand nog 1-1. En uit de vierde klasse C, GSV, ze wordt 2-1.
0: Dat ben ze weer. Ja. Zullen wij nog even in 30 seconden tiert ongeveer een minuut bij collega Lambert Brouwer? Want blessure tiert of al dan bij AC in Jestermar.
2: Nou, ik zit hier eigenlijk haast al in, als je hier aan de andere kant. De hele zaak is hier van het veld. Het is rust. Het was op van de AC.
0: Goed, tot dadelijk. Lambert Brouwer, die best begon al om 12 uur. Dus die had natuurlijk al de eerste rust. Ja, dat ben dus de vierde live-wedstrijd. Maar dadelijk, na de klok van Trijen, komt er nog één wedstrijd bij. En dat is de wedstrijd in de tweede klasse N tussen Burgum en Joure van het Koningsland. Ja, heel toepasselijk. Daar hebben we hem hinnestuurd. Frans van Wieren. Ja, Frans, goeie met je. Trijen, dan gaan we los daar, hè?
6: Ja, de meesten een goeie middje, Harkes ook, en ook in de studio natuurlijk. We zitten hier in Burgum. Ik zit al onder Ronen van het veld. De spelers binnen krijgt even een in en we hebben rond naar de kleikamer. En om 3 uur hebben we hier de wedstrijd. Burgum tegen SC Joure. Burgum de nummer 2, Joure een echte middenmotor. Vier wedstrijd en vier punten. Dus ja, op papier zoet een makje wijze maten. Maar daar gaan ze hier net vanuit. Dus wij zullen het vanmiddag 3 uur. Burgum tegen Joure.
0: Ja, dadelijk welke gladiatoren het zien we opnemen zullen. Dat doen we al in nij de reclameboodschappen en het landelijke nijs van 3 uur. Daarna ben we weer om met 2 uur van Roemwijk Sport op deze sneeuw 10 oktober. Dan juist dus deze wedstrijd waar Frans het krijgt hier Burgum tegen Joure en ik natuurlijk Huddegriep tegen LSC Jongentje 80. Trimwarden tegen Leofardia, Noordburgum tegen Adua 2000, SASC 75 tegen Jestermar. En natuurlijk alle orenploegen die uit onze regio actief binnen. Heel graag tot oren. Per minuten.
7: Roemwijk Sport wordt mij mogelijk maken toch onnemen de droom Weidenaar in Dokkum en Kalm.
8: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Nou, verhalen je, ben je er klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Hij is turbo en heu.
16: Ik is toch turbo en net?
15: Nou, even serieus. Alle jullie

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: Snieën, sageerfetsjend, mooi, noffelijk winterwaar. Komt van een Noord.
3: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jouw ekgoedbuis. TD Noord. Service mooi het hert. Vaakburg, sa altijd jet.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. Mogelijkheden als sabotage en kattenkwaad worden via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nando de Vries van Heerenveen Lokaal benadrukt de grote impact op de inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens Kelder meldt dat de gemeente en politie samenwerken bij het onderzoek. Sinds gisteren zijn er ook concrete namen bekend van daders. Mogelijke maatregelen zijn boetes en gebiedsverboden. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische diesel-export opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
10: Rijs hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? depannenkoektrein.nl.
14: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
15: Het is ineens koud in je huis.
16: Ja, Minco Bouwmaterialen.
17: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconi Straat 3 in Buitenpost. Bij u is in Den Woord kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
19: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
20: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
21: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
20: Oef,
21: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
20: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
21: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
22: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roemwij Sport.
2: Het is op een kop al 3 minuten na 3. Welkom even bij het 12 uur van Roemwij Sport op RTV NOF. Bouke Koning hier, samen met collega Alle Veenstra. En tot 6 uur van de middag ben we bij die mei. Voetbal, voetbal en nog eens voetbal. En we doen even heel rap even een rondje langs de film. Beginnen we in Noat Burgum, in Adwa 2000 vanuit de Oekeland. Bouke Bosma.
3: In de 18e minuut het Noat Burgum een 2-0 voorsprong nam. Werven het dezelfde speler Sikko Bauer die aan het eind van de aanval stier. En dat wint zijn 5e en 6e goal. En Noordburgum is volle beter. Krijgt even een beetje gas weer omnam. Maar nu ben ze weer vol in aanval. En krijgt een corner aan de linkerkant van het veld.
2: Trin Wardens in Leo Vardia. Vanuit Keertje Mooilaan. Ieder Prins.
4: Ja, ik zit hier naar een geweldige wedstrijd te zien. Ik geniet met volle teugen en vooral vol van beide teams. Ja, het is Kret in de 30e minuut is het 1-12 worden. Het wie een overtreding van een verdediger van Leo Vardia op de nummer 16. En dat wie Johannes Heemster via de deadline en de penalty die we hadden benut. Troy Jacob Riepma en Sadwanda hebben we hier naar 32 minuten voetbal in een tussenstand van 1-2.
2: Dat belooft dus ook een spannende wedstrijd te worden. De bal rollend bij Burgum Sint-Jouren vanuit Trijoren, vanuit Keningsland. Frans Vieren.
5: Ja, we hebben in de 4e minuut zitten met een fel beginnend Burgum die het kwart op een man zit. En dat resulteerde voort in de 1e minuut in een Lietskonske terug even zien. Want er zijn natuurlijk 2 bouwjes dat wie Remco Bouwjes en letter wie het Henny Bouwjes, die krijgt net bij de balkoer. Dus een Burgum die het goed uiteindzet. Maar ja, krijgt net is natuurlijk helemaal net. De derde nog iedere keer 0-0 na 4 minuten.
2: Er is ooit een keer een vestje van maken. Kunnen we er eigenlijk nog wel even bij zitten. Hurregriep in LSC Jontje 80 vanuit de Warren, Jelle van der Wal.
6: Ja, weinig spektakel hier. Het lukt Hurregriep nog net om zich terug de verdediging van LSC te spelen. Daarom staat het hier nog steeds 0-0.
2: En dan zullen we naar de ploegen die actief binnen in de rest van de regio. Alle Veenstra.
7: Ja, dan gaan we naar de eerste klasse H. Boetenpas in PKC, daar is de stand 0-2. Dan ga ik naar de vierde klasse C. Oordeziels in Wikkelshalm, daar is de stand 2-0-0. En uit de vijfde klasse C, VCR Holwert 1-1.
2: Nou, dat belooft wat. We horen het al voor daar in de gaten. Bloot bij u bij Roemwij Sport RTV NOF. Maar de eerste muzikale bijdrage hier binnen de Archies.
0: Dit is Roemwij Sport.
1: Bij RTV NOF.

0: En van die platen, als die in de auto zit, nou deze platen harken, dan kost het misschien ongemerkt wat harder van rieden. Dus denk en om die snelheid in ieder geval. De Artsies en Sugar Sugar hier bij RTV Neuf. Dit is Roem bij Sportwest naar Harkes. We hagen live voetbal voorbij. We hebben verslag van Doggen en we gaan weer een rondje meidje, want we gaan richting de slotfases van de eerste helft. Beginnen we bij de tweede klas in. Hudde Griepje en LSC 80. Jelle van der Wal.
1: 36 minuten voetballen staan nog altijd 0-0. Maar krijgt de grootste kans van deze wedstrijd tot nota. En die wie voor Lars Postumus. Maar sinds Scott Gier voor onze goal. Nou is het LSC dat gevaarlijk is. Die wordt mist. En dan bal op de peel. Zo, dat wie even een goede kans van de LSC. Die er in één keer uitkwam. Biedt het niks bij. Want ze hield hij het niks creëert. En nou is dat de eerste gele kaart voor LSC. Maar daar wie LSC heel dichtbij de 0-1. Maar daar komt Hulle Griep goed voor. Na 36 minuten voetballen is de stand dus nog altijd 0-0.
0: In de derde klasse B bidden we Wietrin Worden en Leo Vardia. Ieder Prengs.
2: Ja, 38 minuten voetballen hier. De stand is nog steeds 1-2 in het voordeel van Leo Vardia. Maar wanneer beide ploegen in onvol binnen, dan is het aan beide kanten is het gevaarlijk. Er zitten knappe voetballers en ja, dat wordt ik goed voetballen, vooral voorin. Dat wordt achterin wil er voor een foutje maken. En vandaar dan ik die komen niet soms de zomer op binnen. En nu is het de keeper van Leo Vardia die de bal weer pakt. En dan komt die bal hier en ja, dan steekt hij nog eens aan. Die steekt hij weer vrij kennenbal aannemen. Maar dan zet hij de nummer 12 van Leo Vardia. En dat is Martin Postma. Wanneer dat het er bij is, dan zit het er bovenop. Maar soms jouw ze wat te volle ruimte bij om die bal al hier rond te nemen. En dan is het levensgevaarlijk. En op de andere kant is het eigenlijk precies een gelijk. Daar hoeft echt geen ruimte bij die aan. Want ja, het is gewoon wel een prachtige wedstrijd om te zien hier. En ik zie nog dat Leo Vardia de wedstrijd ook goed, maar dat werd overigens. Trouw de verdediging van Trin Worden en Zadwaande is het hier na zowat 40 minuten voetbal. Nog steeds 1-2 in het voordeel van. Even zien, ja, van Leo Vardia.
0: Leo Vardia, ja. Even zien, dan komen we naar de derde klasse C. Bauke Bosma, zucht naar Noord-Burgum, Tien Adua, Twatoezens.
3: We hebben inmiddels zitten in de 35e minuut. De stand is nog heel tijd 2-0 van Noord-Burgum. Dat nou weer in aanval is. Bij bal wordt achteruit, van achteruit voortwerkt. Maar het is Noord-Burgum dat, wat ik krijg al schetst, iedere keer ik al, dat volle beter is. Het gaat alleen nog in de eindfase. Daar is het zo nou en dan een beetje slordig. Maar het is wel een heerlijke ploeg om naar te zien. Hè? Mijn voetballers als Sikko Bauer, Jeden Langdragster Boys, eerste klasse en hoofdklasse. Krijg ik weer een fantastische stekpaas tussen terug op Rochendi Constantia. En dat is prachtig om naar zo'n soort voetbal te zien. Hele bewegelijke voetballers ik voorin. Maar die Waitran en die Constantia, die binnen constant in beweging. Ze kennen alleen nog maar terug eigen foutjes, kan het misgaan. Ze had nou een verkeerde paas. En dan een hutschot in de hand van de keeper van Levi de Rond. Ja, het enige wapenfeit wie een schot van Mark Kassau van Aruard. En dat ging rond de eerste goal. Waar wij een eenzijdige wedstrijd hebben. En het wachtje eigenlijk is op de 3-0 van Noord-Burgum. Maar die is er dan. Net. Voorlopig naar je 36 minuten voetbal in 2-0 van Noord-Burgum.
0: 2-0 daar dus. Is het nog droeg bij Dijbouken op dit moment?
3: Het is droeg en als het rijnt, dan heb ik een plak in de dugout. Dus dat is hartstikke prima hier. En ex-supporters kan gewoon even in de dugout aanskouwen. Nou, het kan je al hier in Noord-Burgum.
0: Keurig. Dan zet ik nou even stiekem de lijn even hier van Lambert Brouwer. Mag je hem eens even mij hier, hè?
4: Nou, het bekomt een beetje boven, maar het speelde hier niet correct even. Dus ik had een paraplu mee, dat is een zware paraplu. Ik kan heel wat halen, maar oorhand had ik de microfoon. Maar ik had geen oorzicht meer van de speelders die hier in het veld ombrengen, want die had ik in de bossen, daar kan ik net mee komen. Maar we zijn hier inmiddels bij 4 minuten onderwijs in deze tweede helft van ASC en eerste maar wedstrijd in de vierde klasse. Met beide ploegen dus de ene lijst en lijst op de ranglijst met 0 punten. Nou, zat het nou ervoor staat, dan zou ASC je 3 punten beschreven kunnen, want het zit nog altijd met 2-0 voor. Maar Theo de Vries, de trainer van de eerste maart, had 3 neus kunnen inbracht hier in de tweede helft. Dus er zijn 3 mensen kunnen achterblijven in de gelijkgeving, want er zit net een paar blessures bij. En dat is net zo verwonderlijk wanneer je de eerste helft bezien had. Want daar worden meteen stevig ontpakt, ja, van beide kanten. Maar het is dus wel zo van dat er een paar mensen van de eerste maart dus geblesseerd achterblijven binnen in de gelijkgeving. Nou, misschien dat dat wat verorigd hier in deze wedstrijd. Maar het is nog altijd 2-0 in het voordeel van de ASC. Dan mag ik even opletten, want het is nou eerst maar die aanval. Er waren dus eerst een dikke overtreding maken, er waren al wat treun. Maar Sjoerd Wester, de scheidsrechter, die zocht dat net. Let er ook in. Staat wel in het eerste maar een heel iets kansje, maar het draait op niks uit. Het bleef hier 2-0.
0: 2-0 en een prudderwetter. Ja, dat jaren we dus aan verder. De wedstrijd die er om 3 uur bij kwam is, dat is de wedstrijd in de 12e klasse. En bij Burgum Sint-Jouden, we hebben hem gekregen alleen in evening. Frans Verwieren is er heen en reizig. Ja, Frans, nog even over die wedstrijd zelf. Want ja, het is Burgum Sint-Jouden, Burgum op een 12e plak. Wat is de verwachting van die ploeg, denk je? Is het drover en eerste plak pakken, Joert? Wat voor wedstrijd wordt het, denk je?
5: Dat zei ik al correct even in het liedstukje van beschouwing, dat Burgum dat natuurlijk wol. En dat dienen ze in het begin ook, die eerste minuten, dat resulteerde in 12 liedse kansjes. Maar we gingen eruit in de 4e minuut. Dan nemen we nou trouwens eerst even een corner mee voor Burgum. Die bal werd voorgebracht. En, dat is Hens schietsrechter Wieger Braaksma. Het klinkt heel Fries, misschien is het een Fries, maar hij komt uit Borne. Dus dat is een eindje voort. Maar we gingen eruit in die 4e minuut. En voor de naai werd ik bad al even de goede naam aan. Dat werd de noemer Alwe Harmen Vlietstra. Die omspielen, kreeg een hele mooie paas. Omspielen de keeper. Jouwt hem eigenlijk breed. Hier er net de warm hadden, want hij hier, denk ik, beter voor zijn eigen kans ging kent. En dan hier Burgum je wel op in je nul stien. Maar dat slagen net. Joude is wel daarna wat beter worden. Komt wat meer onder de druk uit. Nou, ik werd in een onval. Van de linkerkant zal die bal inbracht worden. Nou, je noem het. Die bal die wordt heel goed terug. De nummer 20, en dat is Luca Bosma. Wordt hij eerst. Hij kapt een speler uit en zit op een goal. Maar de keeper van. Burgum Arjen Talman, die pakt die bal. Dus ben we je dus inmiddels in die 14e minuut bedaren. Maar scoort is je nog net. En ik ben benijd uit Burgum dat inderdaad Sasto Seiders erop en daarover had ze dat weer meidje kennen.
0: Beheer het aan vandaag. Frans Verwieren door de slag van Burgum Sint-Jouden. Ja, waar ik nog net scoort weer, dat is in die andere wedstrijd van de 12e klasse. En Hurde Griep zien LSC Jongetje 80, Jelle van der Wal.
1: Ja, zo gebeurt er een hele tijd niks en zo maakt het Hurde Griep het verschil krijgt voor rust. In de 41e minuut werd het Lars Postumus, die in eerste instantie al een goede kans kreeg, die werden nog blokt. In de 2e instantie krijgt er een 4e kluts alsnog werd er een binnen te werken. En 2 minuten later werd het een fraaie afstandsschot van Quinten Klomstra. Vanaf de 16 meter wist er prachtig binnen te zitten en zo wist hij Hurde Griep op een 2-0 voorsprong te brengen. Even daarvoor werd nog een aardige kans voor LSC via Allard Eldering. Maar hij kreeg de bal er net in. Hij skijt de oer. En zo gebeurt er in een kwart kwartier een heel soort. Werd daarvoor eigenlijk weinig spektakel hier. Maar dit is een mooie opstekker voor Hurde Griep. Ze krijgt voor rust een 2-0 voorsprong. En we gaan inmiddels 44 minuten voetballen.
0: 44 minuten voetballen. De doelpunten vlinnen ergens oors ik nog om de heren. Want ja, Leo Fardia die haakt een 2-0 voorsprong hier de prins. Maar dat lukt net echt om dat beter te houden eerst, hè?
2: Nee, zeker net, Bauke. Want het is inmiddels is het 2-2 worden. Wie een onval hier over de rechterkant. En het zo eigenlijk misgaan. Maar die bal via de toch nog even oppakt. Verder door King, maar en hier rond zijn man voorbij en schijt van in kwarte hoeken schijt die bal Steenhut in kruis en zat waren een 2-2 tussen gestaan hier. Nu is diezelfde verder door die hem daar struffel in de wijs. Er werd er al in een voetballetje, werd een overtreding maken en op het middenveld kreeg Trien Woorden een vrije trap. Trien Woorden die daar weer omkwam is hier naar die dikke domper van 2-0. Nog is wel een hele grote komst. En dat is de topscorer dat we Johannes Hiemstra die weer een grote kans kreeg. Maar uit de draaiwijs zit die bal huid en heeg oor. En dat levert dus verder huil nog niks op. We zitten in de zo'n 40e minuut hier. Ik denk dat we de rust in gaan, want één liet blessure gevalje hebben. En dat had eigenlijk geen 2 minuten worden. Dus scheidsrechter zei die kan nam worden. En dan zei hij direct voor de draad gewoon hier rust. Dus de mooie tussenstand hier van 2-2.
0: Dat is Trien Woorden, Sint Leo Fardia. Zijt Ierde Prins, daar dus rust. De laatste minuut een tikje ook voort bij Noord-Burgum, Sint Adua 2000. Bauke Bosma.
3: Dat klopt helemaal. 43e minuut. Corner. Nou, weer aan de linkerkant. Weer krijgt alle rond Sikko Bauer op het middenveld. Hier een mooie stekpas weer richting Rosjani Constantia. Vierde keeper giet die bal. Krijgt naast de goal. En er komt nou die corner uit. Die wordt nou enorm. Die had Wietran het bal bezitten. Links bij strafschopgebied. Twee man voor hem. Doet een hele knappe actie weer. En dan wordt die bal blokt. Terugverdediger van Aardewaard. En dan giet die bal weer over de achterlijn. Dat

0: Die gaat nog even rond, zet hem voor. Maar ja, in die eindfase gaat het net goed. Die laatste 20 meter van die goal, daar kan het beter. Die eindfase is net een aantal keren al net goed. En als dat goed komt, dan denk ik dat Noordburg meer een volle vaker scoort. Tony Jonker nou, die bal voor je wil, maar die wordt dan blokt. Bal gaat weer om over de zijlijn. Nou, we hebben nog een oorlog minuut te voetballen in de eerste helft. Voorlopig dus die 2-0 voorsprong van Noordburg.
1: In blessure, die het zit Hurde Griep, zijn LSC, jongetje 80. Daar wil ik dus nog even eerst in. Jelle van der Waal scoren hier op een Brutsenburgriep.
2: Ja, het zit 2-0 en het is inmiddels echt rust. Want schiedsrechter Sjouwke de Jong had voor het rustsignaal floten. En ja, Hurde Griep gaat dus maar een comfortabele voorsprong de rust in. Toch treffers van Lars Postumus en Quinten Klompstra.
1: Nou, helemaal goed. Dan is daar dus echt rust. Zetten we daar echt een krultje doorheen. Ja, zo gaan ze dan langzaam aan. Ik ben voort. Even zien wat gaan we dan doen. Ja, even heren. Hoe dat er? Nou, het klinkt droeg. Lambert Brouwer, AEC, Jestermar.
3: 12e minuut ben weer rondkam, dus we zitten hier in de zon 50e minuut van deze wedstrijd. Maar dan hadden die 2-0 voorsprong voor de tussenkuppen. Dus wat dat betreft is het even rustig. Hè. Het spul dat speelt zich nog momenteel grotendeels wel tussen de 16 meter gebieden. Ja, en de onval, of tenminste de druk naar voren, dat die zult op de eerste marwijk komen. Maar nou, die probeert het wel, maar die is tot nota net echt geïnvesteerd best hè, om AFC dus echt onder druk te krijgen. Het had eerlijk kans gewoon en is correct en dat weer dus zeg ik nog, nee, dat er een overtreding maken worden. Niet net zijn we gezien worden, trok scheidsrechter Sjoerd Westra. Niet vierde dus heel rustig vleugelt. Ja, en dat is ook maar goed. Want het is nog steeds zo nou en dan een pittig potje hier in de, op de boer vinden. Want zo heet het hier volgens mij, hier in Augustinusgeer. Maar de stoon, daar is nog niks in verloren. Het is nog altijd 2-0 in het voordeel van AFC.
1: Hoe is het bij Burgum Senioren, Frans van Wierum?
4: Nog altijd 0-0, na 20 minuten. En wie krijgt een kansje voor Jouren die een vrije trap kreeg, een meter of 20 van de goal. Nou, we de inschetten, kwam in de kluts, al we van richting verloren. En keeper Arjen Talman, die koe die bal gewoon oppakken. Dus ja, straks strakjes als zei, Jouren komt wat meer onder de druk uit. Is nou ook weer in een ongeval. En die helemaal aan de orenkant van het veld, dus aan de rechterkant krijgen ze een ingooi. Maar ja, ze proberen dus en ze komen ze nou en dan goed onder die, de druk van Burgum-Wij. Het is echt een wedstrijd van, ja, van de ene naar de orenkant. En het wachten is op doelpunten, maar de konskes, de echte konskes wienen tot nota van Burgum. Maar ja, daar is dus nog niks in bedaren. En misschien kan je daar wel even dat verskoopziekje bouwen. Dan is dat ook weer helemaal bij een wandelkant.
1: Bijna. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Frans van Wieren zei dat bij Burgum. Zien Jouden dus daar nog net scoort. Dan hebben we nog de wedstrijd die nou echt wel terug de officiële speeltijd van de eerste helft in is. Dat Burgum zien Adewa 2000. Bouke Bosma.
0: Ik ren nu over het veld heen. Ik ben in de middelcirkel inmiddels. Dus ik ga nu naar de kantine. 2-0 is de voorsprong voor Noordburgum. Dat is volkomen terecht. En nou, ze had ze een beetje normaal voetballen in de tweede helft. En een beetje mee overleg. En het gaat goed in die laatste 20 meter. Dan verwacht ik dat zij er nog wel een peer bij maatje vermidden.
1: Ja, dat is helemaal goed. Alle, ik doe wie even de Bouke aan het wachten. Bouke had dus rust. In ieder geval lekker bakje. Zie op het midden zit.
5: Aan het er weer.
1: Nee, Leo kan maar niet. Helemaal goed. Alle, wat had je toen verder vanuit de Orenvelden?
5: Ja, de eerste klasse H, Boetenpost in PKC, 83 nog steeds 0-2. En Broekstra Boys in Bekwik-Grens 0-1. Dan de tweede klasse O, Kalmpje in Pijzen, 2-0 daar. En de rare kaart voor Pijzen. Dus dat kan dan wel eens een mooi score worden daar in Kalm. Dan de wedstrijd Sint-Anne-Prochie-Riepjerk uit de tweede klasse B begint om 4 uur. Dus dan weet hij hem dat ook even. De tweede klasse C, Drachens in de Verstreen, daar is dan nog in je fjouwer. En Bekwik Dokkum zien ONT in je 0. Dan vierde klasse C. Berdaad zien Dokkum in je 2 in je. VNV 68 zien SS 68 2-0. En Marm zien Friese Boys 0 in je. En Oudersiel zien Wikkelshalm 3-0. Dan de vierde klasse D. De Lauwers zien Koortertillen 0 in je. Droegeham de Zwerg 2 in je. Twiesel Rottevallen in je 0. De vijfde klasse C. GSV Zwart. Dat is wel heel, een heel mooi wedstrijdje. Want GSV zit er maar vier in je voor. En die man van Zwart, die binnen waarom komt dat vier. Nee. Dus dat vind ik wel even hartstikke mooi.
1: Complimentje waardig, ja.
5: Ja. VVT zien ze maar 2-1. Oostergoal Blijen 0-1. VCR zien Hovert 1-1. En Jestrum Raptor Boys 0-4.
1: Ondanks dit waar wordt er ongrieselijk scoord door al.
5: Ja.
1: En we zeggen een prutte twaansteen hebben we door. He?
5: Ja, al je twaan. Ja, buurs live wedstrijden.
1: Ja, 2-0, 2-2.

0: Het is al iets van. Nou goed, waar weet, wordt het nog fjouwen en dan is het ook wel clear, inderdaad. We kregen nog een appje van Stefart, die van u zijn trouwe harkens hier bij RTV Vroom bij Sport. Wat zijn er ook al, wat zijn die?
1: Dat super hen altijd. Ja, hij is altijd, hij luistert elke week en hij snapte net dat ik Joert in een studio wie.
0: Nee,
1: want ik zet altijd mijn lutsen. En dus hij stuurde me al een berichtje van: hey, Alan, wat is dit?
0: Ja, ja, sorry Stefan, ik maak mij even een keer hier. Leuk dat je erbij bent en we draaien speciaal voor jou. En natuurlijk Jeltsen, die het hem leuk vindt, deze plaat. Dit is Zwevend naar het Geluk. Dit is Jannes.

0: Janne zwevend naar het geluk. Speciaal voor Stefan, die van u zijn trouwe harkers van RTV Verroen bij Sport. Mooi dat je erbij bent, jongen. Wij gaan nog naar de voetballen, want we hagen nog zeker een wedstrijd live in. Want die wedstrijd begon om 3 uur. Dus die is gewoon geen Burgum Sint-Jouren, Frans van Wieren.
1: Ja, Burgum, werd de lampen, ja, die ben voor de wedstrijd te loop gingen, maar dat wie ik even een discussiepunt. Op mij is dus de lampen, de lichtmasten, net tijdens de wedstrijd onderaan, het maakt of voor of in de rust. En die keuze moet maken worden volgens de officiële regels. Ha, ik jet, ja. Ik weet dat ik net meer hoe dat in het verliezen weer, maar ja.
0: Maar men had enige kennis, Frans.
1: Ja, dat is weer, maar ja, dan wist ik hoe lang het lien is.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: En bij mij werd ik alles minder behalve het verjitten, dus dat is, dat gaat steeds beter. Maar nou ja, daarom de lampen, die ben al een hele tijd om, maar het is hier gelukkig nou ik droeg. En dus, sinds je komt, er zijn de ogen aan tussen tro. Maar Burgum, ja, die hier op een 1-0 voorsprong steen matten. Het wie in de 24e minuut weer de rem. Bouwjes die van Rioch die voorzet losleert. En ja, Henny Bouwjes die koe uitziekje. Hij koert kappend aan, hij koert met de voet aan. Hij diert met de voet, maar de bal die hier naast. Maar dat hier wel een hele grote kans op die 1-0 wist. Ja. En dat hier, als ik zak al zei, dat hier gewoon matten. Maar daar troost je hier nog steeds die stoom van 0-0 op het boord. En ja, daar is Burgum kansen, aardige kansen, maar nog geen goal. En Jouden probeert daar wel onderuit te komen. Ik heb maar een prutte inzet. En het is ja, echt een hele jonge ploeg die het echt van hut werken. Hamma, dacht ik. Maar ja, nog steeds 0-0. Dus hier na je 28 minuten.
0: Helemaal goed. En dat is net de enige wedstrijd die we live van. Want de andere wedstrijd die is om 3 uur, of die is om 2 uur begonnen. En zit al in de tweede helft natuurlijk. AEC, 24, zien jester maar. We halen doelpunt, Sjoen. Wat gaan we nog meer, Sjoen Lammert?
2: Prodewetter en ik zit nu in de scène. Ja, hoe is het mogelijk?
0: Ja, precies.
2: Verhoor het je wat dat betreft heel snel. Maar alleen nog in de score net, want het zit je nog al in 2-0. Het is eerst maar wat meer in Wolven zit je in deze tweede helft. Probeert dat ik wel in de buurt te komen van keeper Albert van der Bos van AEC. Maar dat slag het eigenlijk net, Jert. Het bloot eigenlijk niet meer in tot onder section. En nu breken ze altijd op die eerste kant, maar dat werd onderbrutsen. Met een prima tackle aan de kant van AC voor hier van die verdedigers. En dan slipt die bal erin niet aan samen terug. Kan die bal hier op de rechterkant joh, worden op Arend Veenstra. Maar die kan er net mee bij. Hij schrikt even te diep. Hij kan dan heel makkelijk oppakken worden door Max Dam, de keeper van Eerste Mar. Maar het hier mogelijkheid was wanneer die paard dus wel heel nauwkeurig was hier. Maar dat wilde dus net. Dus het feest die het net terug aan de kant van ASC. Het is nu alweer dat op oren kant uiteindelijk eerste maal op een onval is. En ik in die 16 meter verschijnt. Maar uiteindelijk wordt dat onderbrutst door een van die verdedigers van de thuisclub. En nu is een schot van Grutte afstand die het heel makkelijk oppakt. Wordt terug keeper Albert van der Bos. Zeg je me hier verder, ik zorg hier op mijn stopwatch en dan ben we dus omgekomen in de 23e minuut, dat betekent dus in de 68e minuut van deze wedstrijd tussen ASC en Eerste Mar, met nog altijd een stoorn van 2-0.
0: En even heel nieuwsgierig, hoeveel mensen staan er nog op het veld, Lammert?
2: Er staan al je nog 22 op het veld. En Sanoa dan het hele vellen van die eerste helte. Dat is er wel wat ooit. Dus wat dat betreft is het een beetje rustiger. Want dat is denk ik beter. En dan mag ik opletten. Want dan kreeg de eerste maar toch nog een koos. Nee. Hij wordt, het is aan de kant van... Eerste maar is het Jurin Tustra die op links terug komt en zal die bal zelf ervoor aan. Maar die wordt er een van die verdedigers niet doen, want wij halen het eerste wat er overblijft aan de kant van de eerste maar is een hoekskop. Maar nog even, we omkomen op wat ik niet zei, van, ja, dat hele felle zet. Ik zeg het ik al zei, vooral in de eerste helft, dat is de staat gewoon toch wel een beetje zo. En ja, de vermoed je, het zal toch echt een beetje te slaan in de wedstrijd, want er waren in de eerste helft vooral van beide kanten in heeg tempo worden dus die wedstrijd hier omgang. Ja, dan had het alleen maar één ding in. Dan vrees natuurlijk om prode conditie. Nou, en dat dat er is, dan kan dat. Maar als het er net is, dan brek je dat op in het tweede helft. Nou, zo beschouw ik op dit moment. Vrije trap aan de kant van eerste maar op de helft van AEC. Wordt snel nam. Kan er wat uithalen worden? Nou, nee. Kan niks uithalen worden. Hij wordt eruit werd. Het bloedje 2-0.
0: 2-0 dus derde. Vertelt Lammert Brouwer door AEC in Jester maar. De oren viel nalen.
3: Ja, nou, ik snap het net. Want op mijn bladje kreeg terug dat een rode kaart is bij AAC. Ja,
0: ik denk, check dat stiekem aan. Moet een uitsturing even bij je Lammert. Maar goed, hier had het nou toch.
3: Ja.
0: Ja, de clubverslag, jou had misschien al 2 Shandy te volgen, Lammert. Ja. Maar je wordt meld een rode kaart, maar douche is nog ontwaand van de monster in, toch?
2: Ik zal het vertellen.
0: We komen er allebei weer om. Op door de film.
3: Ja, maar daar had ik nog wel een neetje. Want uw oude verslag, jouw Dikkie Groen, die app me nou krijgt even. Hey, Ale, nieuwtje. Berdaad Dokkum staakt terug een rode kaart van de trainer van Dokkum. Dus die wedstrijd die staakt Berdaad in Dokkum terug een rode kaart aan de kant van de trainer van Dokkum.
0: Maar dat is apart, dat is net een spelregel die zei dat we dan staken. Dus daar is meer aan de hand.
3: Ja, daar zal nog wel meer aan de hand wezen. Maar dan kon ik even naar mijn bladje, dan zal ik nog even wat tussenstanden trooien aan. En dan ga ik naar de eerste klasse H, Boetenpassie, PKC nog steeds 0-2, Broekster Boys zien, Bekwik Grace ook nog 0-1 derde. Dan de tweede klasse O, Kolm zien, Pijzen 2-0 daar nog steeds. Dan Drachten zien de wedstrijd. Daar is wel verscoord trouwens op het veld. Daar is nog 12-4. En Bekwik Dokkum zien ONT. Daar is het nog steeds 1-0. Dan ga ik naar de vierde klasse C. Anjem zien Fiat 1-0. Berdaad zien Dokkum 2-1 staan. Dus op het moment staakt werd de Trojoen. VNV 68 zien SSS 68 2-0. Marmsje Friese Boys 0-1 en Oresiel zien Wikkelshalm 3-0. De Lauwers zien Koester Tillen uit de vierde klasse D 0-1 en Droegeham de Zwerg 2-1 en Twizel 1-0. Dan de laatste klasse, vijfde klasse C, GSV zien Zwart nog steeds 4-4. VVT Samar 2-1, Oostergo Blaja 0-1, VCR zien Holwert 1-1 en Jistrum Rapte Boys 0-4 derde.
0: Zullen we nog heel kwart hebben bij Frans van Wieren, maar die ik 2 keer. Burgum zien Jouwen, Frans van Wieren.
1: Ja, die, ik zeg, krijgt een hele goede kans in de persoon van Harmen Vlietstra. Nou, een leuke combinatie door de midden. En hij krijgt hem midden in het strafschopgebied. Goed voor hem. Neemt hem mee en shit. Maar keeper Mike Stuyver van Jouren die redde. En daar kan Wolle Korn uit voort. Maar die leverde niks op. En dan is het nou Jouren waar die probeert er onderuit te komen. En die doet dat eigenlijk van de linkerkant. Maar het is een wedstrijd. Dit wel steeds meer foute passes jouwt. En met name op het middenveld dat er een prutte misgeert. Maar toch wel een iets sterker Burgum. Maar resulteert nog geen in doelpunten. 34 minuten 0-0.
0: Ja, we komen dan gewoon maar terug. Want de wedstrijd die om jouw trein begon binnen daarvan stond de tweede helft net alweer op het punt van begin. Waar de bal in ieder geval rollen. Dat is die in de tweede klasse. En ek bij Hudde Griep in LSC 88. Jelle van der Wal.
4: Ja, tussenstand dus 2-0 in het voordeel van Hudde Griep. Een voorsprong die ze aan het eind van de tweede helft bewerkstelligen. En LSC die moet nog dus komen, maar die 2-0 achterstand. Ze zullen wat meer risico nemen, Matten. En Hudde Griep die kan wat meer uit de controle voetballen. Het is LSC dat ik wat meer de onval ziekert in deze tweede helft. We zien, ze komen hier gevaarlijk door, maar dan is het Hudde Griep dat oernemen kan. Nu wordt de lange bal naar Aaron Paulet, maar die kan er net helemaal bij. En dan is het de keeper van LSC die de bal oppakken kan. Ja, we zijn dus 3 minuten onderwijs in die tweede helft bij een tussenstand van 2-0 in het voordeel van Hudde Griep.
0: Bij Ire Prins is de wedstrijd waar hij zit de Sien Ekkel weer begon. Trienwaarden zien Leo Fardia in de derde klasse B. Ire.
2: Ja, we zijn hier 2 een hele minuut bezig. We stonden nog steeds 2-2. Wel een drukkend Trienwaarden hier krijgt. Want 2 keer had ze al een poging die om de Trienwaardenmeidje. En nu wordt die bal weg die heb je. En dan is het daar de nummer 11. En dat is Jure van der Meer die het eigenlijk net goed bij die bal komen kan. Levert die bal in en dan mee Leo Fadier. We proberen de onval te zieken. Maar het is een spektakel. Ik hoop dat het in de tweede helft extra goed. Of in de eerste helft. Want dan gebeurt er van alles. En het is prachtig om te zien. En, maar er stond er nog steeds 2-2. Nee, een hele minuut voetbal in.
0: Helemaal goed. Dan gaan we ze er al hier even weer op zitten. We gaan heel kwart even een plaat draaien. Want dan kunnen we terug met het tweede deel van de Roem bij Sportwedstrijden. Ik meen dat ik de muziek al onder de knop hier kleest en ik denk dat ik daar mooi in praat, maar dat die ik hem verkeerd. Nou, maakt het ik niks uit. Voetbal, het controle, meisken. Nijsson, Mieu, Jere. En dan de Dark Before the Dawn. En dan vertellen we niet meer hoe die staak de wedstrijd, wat er gebeurd is. Wie bedaard zijn dokken. Bleu erbij.

0: Somjeu. Hier bij RTV Noord, dit is Roemwijs Sport West naar Harkes. We proberen altijd bovenop de actualiteit te zitten. En we, alle die vertelden, het kreeg al even dat de wedstrijd bij Bedaard zien Dokkum staakt is. Dat stierde 2-1. Oud-collega, stiekem bleef dan altijd collega, die erbij is, Dikkie Groen. Die zit er naar de zin. De joeg is de tip terug dat ze alle van veel te binnen. Dikkie, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Bouke.
0: Ja, een reerde kaart en volgens de spelregels hoeft een wedstrijd dan. Het staakte we. Kun je vertellen wat er gebeurd is?
1: Nou, dat klopt inderdaad. Dat is de trainer daar reerde kaart. Je hoeft normaal naar te staken. Maar ja, de trainer hier wat commentaar op de scheids. Meerdere malen. De scheids die koet ik alleen naar het rennen. Want er is een stevig windje op het bij Bedaard, tegen Dokkum. En ja, Dokkum wil voetbal in de ploeg. Naar Bedaard kan we counteren vaak uit. Dus dat moest hij ook vaak pas aan de fluitje. Dus er weer de nodige irritatie. En nou ja, goed, dat weer op een gegeven moment weer te vol. En toen kreeg het dus reed. En de trainer van Dokkum wil eigenlijk even uitleggen. En de vroeg er dan een keer van waarom. Want ik ga niet weg. En nou, toen vloeide er al. En toen zei, dan gaan we naar binnen.
0: De scheidsrechter wie er eigenlijk voort mij bereid. Die zei, nou kleding, hoe gaan we voort op?
1: Nou ja, hij had het eigenlijk een hele minuut. Een minuut jongens, jongen. Een hele minuut gauw om. Maar ja, hij moest staan. En hij zei, ik ga niet weg. En dat wist ik een half voor de scheids om te zeggen van, is de einde oefening.
0: En dat pruttelen de hele titel, wat zei ze toen eigenlijk met hem?
1: Ja, het begon wel redelijk gauw. Maar goed, het werkt wel een stevig padje. En het is natuurlijk, ja, de Bedaard is iets meer strijd en Dokkum is iets meer voetbal. Maar ja, dat zag je het beeld eigenlijk ook wel een beetje. Ik vond wel dat Dokkum, dat Bedaard er echt twee in je voorsteer. Maar ja, goed, dan werd ze te staken is wel weer jammer. Ja. Heel twaalf helft had je nou weer met de goede prijs, zo liep het mee. Maar...
0: En formeel is staken nog geen aanlassen. Komen ze nog weer rond, denk je, of is het echt sloes, we kennen hoe sterren? Ja.
1: Volgens de scheid, ten onvoerder van Dokkum is definitief.
0: Oké, okay. Nou,
1: ja, ik ben overhuizen naar de Geers, dan krijg ik weer een live goal. Die zit er nog twee aan je voortje holen.
0: Nou, dat die ik bij mij kreeg, helemaal goed.
1: Ja, die
0: nou, Dikkie, we moeten die even bellen, want dat is altijd mooi om van alle locatie live TN van wat er nou precies bad is. Dus we zullen zien wat er met die wedstrijd gebeurt en wat voor sancties dat er vooral van Dokkum ten onvoerder zitten. Ja, want daar kunnen we ons steeds op zitten.
1: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, inderdaad. Ja. Ik denk dat de Dokkum hier inderdaad helemaal van aankomt in die zin.
0: Nee, helemaal goed. Nee? Dik, die gedankt voor die tient en heel mooi weekend nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, Hansje. Ja, Dik, wie dat? Ja, dan houden we dus natuurlijk altijd even mooi live verslag van wat er gebeurt daar op de oren viel. Wij gaan mooi weer met Usroentje voetbal bezig. We hebben naar Tamate. En dan begin ik even bij Lammert, want dat ticket wel heel hard voor 10 minuten. ASC, het zien. Yes, maar Lammert.
2: Niks sneller als binnen oorbouken. Nee. Ja, op de 30e minuut ben we gaan binnen de tweede helft. Het is op nee, eerste maal wat die oorval is. Ah, Scott van de Noemerzoon. Of van de eerste maal de Noemerzoon. Dus Lucas Keizer. Balget krijgt door het onrekend door de keeper Allert van het Bos. Zat we aan de hard eerste maal. Er is een hoekskop aan oor. En dan met ze proberen in ieder geval iets aan die achterstand van 2-1 te doen. Of 2-0 te doen. Want dat steert het nog altijd. En dan mag ik even wat terugzetten. Want... jouw collega en mijn collega natuurlijk, Kale Sipke Veenstra, die hier het natuurlijk wel goed dat er een speelder uitstuurd werd. Ik had het mist en dat zal natuurlijk aanwezen op het moment dat ik onder die paraplu zit en in buis zit. Want ik had wel niet van dat er nog wel wat erop de raast waren, ik van de kantoor. Maar de man, dus een speelder van ASC Materiaal kregen en dat is Tom Schiewijk. Want daar had ik niet eens even bij de leiding van ASC, ik er even naar vragen. Maar dat is dus wel weer. ASC staat op dit moment dus met Sierman het 10 uur over van de eerste maart. Maar je staat nog altijd aan de goede kant van de score, want het is hier nog altijd 2-0 in het voordeel van ASC. En op zich, ja, je hoeft het eigenlijk alleen maar achter tegen te houden. En dan loeken ze deze 2-0 gewoon over de streep en dan kunnen ze 3 punten miskreeuwen. Maar Safir is dus nog net, want de eerste maart probeert het nog altijd om die ons te treffen hier op het scorebord te krijgen. Dat noodafslag dat nog net. Het beeldje dus 2-0.
0: 2-0. Dan zeggen we bij Frans en Wieren. Burgum, zien jouwde.
3: Ja, we hebben volgens de scoreboot nog 2 minuten voetbal in matten. En ja, het is Burgum die het weer bezig is om een onval op te zetten. Ja, ik zei het correct ook al. Het spelbeeld wordt even wat... Dit is een heeg tempo. En trots het hege tempo geeft er ook een hele prutte mis. Maar het geeft op en deel. Dan ben je bij de keeper van Burgum. Dan ben je bij de keeper van Jouden. Maar trots dat haastige spul geeft er een hele prutte fout. Maar wel een better Burgum. Nou, we nemen nog even één... deze actie mij aan de rechterkant is het even zien nummer 24 Time and Book die bal indraait helemaal links. We wachten nog even deze kans voor van Burgum, bal wordt inbracht en dan zo ik zei ze de ridder Maar ja, de bal wordt teruglijn en daar is, ik ken net helemaal zien waar dat is, maar die bal die wordt weer online door Henny Bouwers en daar hier ik hem in, ja, die hier die in al wel meidje kent, maar slagen net. Daarom, 44 minuten, en ik schat ik in dat we wel mij de rust in gaan met 0-0, maar die staat na 44 minuten nog steeds op het boord.
0: Een bloedeloze 0-0, zitten we dan ik was. Tweede klas en de Bleuvin, Hudde Griepje en LSC, Jontje 80, Jelle van der Wal.
4: Na 48 minuten zit nog altijd 2-0 voor Hudde Griep, maar het is wel LSC dat gevaarlijker wordt. Zo weer er in de 49ste minuut een stekbal van Wietse Tjolsma op Jocelyn Heijma. En die wierde van terug. En hij gier Del in het 16 meter gebied via de Del helle. Maar uiteindelijk zei Sjoukje de Jong de scheidsrechter dat de bal spelen waard. Ik had dat even nijvregen bij Jan Wagenaar die hier bij mij op de tribune ziet. En die zei ze hier het correct. Dus dan gaan we daar echt maar vanuit. Krijgt weer er nog een aardige kans voor LSC. Die bal ging op een latte. Het was eigenlijk een mislukte voorzet die plots op een latte voelt. Dus LSC werd wel gevaarlijker. De griep zet er net heel vol het zien oor. Weer wat makkelijker. Het is nu ook weer Jocelyn Heijma van LSC die er van trouw is. Komt een heel eind. Maar wordt op het laatste moment stuit door een verdediger van Hudde Griep. Dus na bijna een uur spelen steert het nog altijd 2-0 in het voordeel van Hudde Griep.
0: Dan zullen we bij Trim Warns in Leo Fadia. Ieder Prins.
5: Ja, en die komen hier al in wanneer dat er fouten maken weer in de verdediging. En dat gebeurt nog wel eens fout inpassen. En dan is het fort naar omschakelen. En dat... Ja, beide ploegen hadden daar wel wat last van. Ja. En ja, het komt mee door die beide goede aanvallers die ze beide hadden. Die steden een aanvallen steden het fantastisch verdedigend, iets minder. Maar ja, dat houdt wel een prettig spektakel natuurlijk. De Nover, die noemen halve. En dat is die Jai Karan die de bal kreeg. Die zet zijn compaan op de andere kant. Zet daar aan het werk en dan is het... De nummer 2 die huurbot ringt en dat is Martijn Post, maar die kan een voorzet voorkomen ten koste van een corner. Dat is de tweede corner in die tweede helft voor Leo Fadia. Trim Warden had nog geen gewoon in de tweede helft. De eerste helft ging zeg maar niet in trouwens. Maar je houdt wel aan dat er in ieder geval wel een prettige kans bent. Dan komt die bal voor en dan wordt het er in één keer uitwerkt en dan probeer je die mensen voorin bij wie erin wonen om het weer op te pakken. Zo ik even op mijn stopwatch en dan gaan we precies 15 minuten voetballen en de stand in de steeds 2-2.
0: Ik wil jou Jelle even 10 seconden de kans om wat er zit. Jelle van der Wal.
4: Ja, het is Hudde Griep die op een 3-0 voorsprong kwam is het wie een schitterende goal van Lars Postumus. Krijgt voorbij de middenlijn zeggen dat de keeper de 4 voor de goal stier en mij een geweldige poging wist er uiteindelijk de goal te vinden en Hudde Griep op een 3-0 voorsprong te zetten.
0: Nou, dan hebben we die voorsprong alleen maar grutter. Bauke Bosma, daar nog steeds 2-0 voor Noordburgen, zien Aduard.
6: Dat is het nog steeds, nou zo'n 50 minuten 2-0 inderdaad in het voordeel van Noordburgen. Maar hier ik wel 2-1 wijzen kan vlak naar de rest. Want Lars Terpstra die kreeg vrij heat onder de achterkanten. Hij zet hem voor Rick Kazemier, rakker de bal goed. Ja, rommelde een beetje langs de keeper heen van Noordburgen bleef hij erom. Maar die kreeg er nog een flotje in aan. Dat zodat dat een corner werd. Die corner wat voor zetten van de achterkant. Danny Mollema, Frank en vrij koppen, maar die bal ging op een lotte. Dus hier 2-1 wijzen kan aan de kant een aanval. Weer een mooi paasje van Seco Bauer naar de rechterkant. Hij Roschendi Constantia en die Gier Twamon onder de rechterkant een actie. Zet hem voor en wat aanreiken en die bal belonen op een lotte. Nou even Wie Tran aan de linkerkant. Noordburgum heeft er weer een bal bezit. Het is Aardwa dat wel wat meer doet in die tweede helft. En dus haast op die 2-1 staan kwam. Maar dat doet ze dan het. Voorlopig is het Noordburgum dat weer bal bezit heeft. En een ingooi krijgt meter of 15 van de cornervlaggen. En die ingooi gaat trouwens naar Aardewaard. 58 minuten spelen, 2-0 nog steeds de voorsprong van Noordburgen.
0: Wat gebeurt er op Dorenveld en Aalen?
7: Ja, ik heb hier nog trok even aan het scrollen, want ik kreeg nog kretten tussenstand trok. Dus die zal ik nog even noteren. En dan ga ik naar de eerste klasse H. HZVV sinds Rusterveen 0-2. Dat is hartstikke best voor de Rusterveeners. Dan de derde klasse C. Drachensien Westrein. Daar is nu 3-5. Dus ook een mooie wedstrijd daar. Dan gaan we naar de vierde klasse D. Droege Hamsin de Zwerg 2-2 daar. En de Lauwers die korter tillen 1-1. En Twizels die Rottevallen ook 1-1. Dan haag ik nog uit de vijfde klasse C. VVT is maar 3-1. VCR Holvert 3-1. En Jestrum zien Rob de Boys 0-5. En dan nog steeds uit de landelijke derde divisie. Harkemasse Boys zien Hogeveen. Er is nog steeds 0-0.
0: De voel dat je ook nog het oor wat opzij de stel krijgt.
7: Wat voel me op je bouken?
0: Maar wat er op de voetbalveld gebeurt.
7: Oh, die rode kaarten. Ja. Ja, er zijn aardig wat rode kaarten bij verschillende wedstrijden. Dus ja, dat voel me wel op. Ja. Ik ga mijn kwam telt een stuk of 5. Zo te zien. Ja, 5 rode kaarten op de veld hier in de omgeving.
0: Nou, ik hoop dat dat wat tafel wordt. We gaan eens even weer launchen de film, want het is een paar minuten nog te gaan. We kijken een enorme kikker in de keel. Zo, die moest even voort, excuus. We gaan naar Jelle van der Waal, Huddegriep, LSC.
4: Maar de tussenstand dus van 2-0 in het Fjadel van Huddegriep. We komen erin met een vrije trap van LSC, die werd inbracht, voortkopt. En dan kan er inschatten worden. En loopt er wat hingen. En dan is het uiteindelijk Jouke Vleer, de keeper van Huddegriep, die de bal vangen kan. Hij trapt hem gelijk daarvoor naar Aaron Paulet. Zien dat hij dat brengen kan. Hij kan het krijgen naar het brengen. En werd toch gek. De keeper van LSC de bal oppakken kan. Mooi strik we daar. Ja, maar die 3-0. Een geweldige treffer van Lars Postumus. Dus vanuit de middenlijn. Ja, liek het je wel aardig beslist. En ik zag LSC eigenlijk niet meer waarom komen. Maar ja, goed. Je weet het maar nooit. We hebben inmiddels 64 minuten voetballen en bij die tussenstand dus van 3-0.
0: Ik zal even een kikker om Sjippe helpen. Tweede klasse en Burgum Jouret, Frans van Wieren. Mister nog Frans? Nou, die had al rust, dat zou natuurlijk ik nog kennen. Dan zorg ik hem bij Lambert Brouwer, ASC Jestermar, want ik daar tikken de minuten voort.
2: Ja, het is hier een kwestie van paraplu op, paraplu op. Het is, daar zit ik al een beetje mee, want het is echt heel vervelend wanneer je met dit water aan de kant zit, dan versla je jou. Want ja, je zit er natuurlijk constant in het rainwater en je kan niks meer noteren. En dat hoort alleen maar in van, wanneer ik in de toer kom, dat ik het beeld van de wedstrijd even goed bij aan ken. Dus de kozen op zich, ja, die noteer ik net even, maar daar kreeg ik de kozen net voor. Beide handen die heb ik vuld. De ene kant de microfoon. De oorkant de paraplu. Maar goed, ik zie hem zo goed mogelijk op echt te horen. En we zitten inmiddels in de 44e minuut van deze 2e helft. Dus het rent echt naar het einde. En de eerste maand nog altijd op voorsprong, die 2-0. Het verdedigt dus knap. Het is jouw eerste maand net zijn hele volle rond hier in die sectie. Nou, Wolwerp proberen ze dus in die sectie te komen. Maar waar het kunnen de manco leidt. Onderkant bij eerste maat, dat is wel duidelijk. Want de ploeg die slaagde absoluut net om uiteindelijk dus die bal binnen die pijlen te krijgen. En dat houdt in, ja, dat uiteindelijk wanneer dat het zo bleef, gewoon onder ons team bleef in deze vierde klasse. En dan ik nog steeds mee dat doelsaldo van hier voor. En dan denk ik van 16-10. Dus het ligt wat dat betreft van de ploeg van Theo de Vries heel slecht. Wat dat betreft op dit moment in deze competitie. Maar de Brandsman die kan misschien straks de handen omheen halen en dan de overwinning vieren. Maar ze vieren is nog steeds net. Nog een schot van afstand van boeten de 16 meter. Dit neist, het houdt gewoon in dat het je 2-0 beeld voor ASC.
0: Samen geknepen billetjes bij Ire Prins of alle taskaugers die daar binnen op het keertje mooi laan. Mitrien Wardens in Leo Vardia.
5: Ja, zeker. Dat, en het is nog steeds, hij had nog steeds 2-2. En dus just het, je knakken er beide ploegen, knakken ervoor. Een prutte duel op het middenveld. En van beide kanten heb ik mogelijkheden om in ieder geval tot scoren te komen. Aan de kant van Trien Woorden in de kret een wisselwest. Verder door King, maar de aanvoerder die had het veld verlitten. En voor hem in het plak kwam is Nicola Inia. En diezelfde Inia die staat nog net een hele minuut in het veld. En pakt de voetnaars in mij een tackle. De bal het leverde verder niks op, maar een zesde inzetbal. En ja, dat is wel mooi om te zien. Van, ja, bij beide ploegen trouwens zit een heel prut inzet in. En je werken beide ontiegelijk goed. En dan zit er soms ook nog knap voetbal en koelen in. Alleen die worden in de 2e helft nog net benut. En Zadwaan hebben we nog steeds de stand hier van 2-2.
0: 2-2 dus, daar nog. Ik weet nog aan het einde van het de eerste helft van het verslag van Bauke Bosma dat hij de profetische woorden schreeuwen ad Duart Burgum zat er ook goed, dan komen ze er wel, Bauke.
6: Ja, dat is ik zo, want in een tijdsbestek van 2 minuten is het hier van 2-0, 4-0 worden in het voordeel van Noord-Burgum. De eerste, de 3-0, wie een prachtige diepebal van Tony Jonker op snelheid lezende Rosjendi Constantia. Hij roos zijn verdediger eruit en scoorde de bal langs de keeper, Sjinder Jochterpeel, en die voel ik net. Dat wie de 3-0 en de 4-0 wie een voorzet vanuit de linkerkant van Weitran. Jacob Postma, de invaller, hij stiet bij de tweede helft, bij de tweede peelkleer om de 4-0 in te tikken. Wils aan de orenkant, ja, weer een sprintduel. Er weer Leon Smits van Arwad die op snelheid sneller weer dan de verdedigers. Maar het weer ook Levi de Ron die eruit kwam. Smits weer iets jader, maar de Ron weer er goed tegenbij. Smits keertje en een man. En dat betekende dat het net waar in je was. Maar toen werd het samen kleer. 4-0 nou, na 64 minuten in het voordeel van Noord-Burgum.
0: Nou, dat aaneen geregen zitten we dan in ieder geval. 4-0 dus derde. Ja, Tier Hagens Koft, ik zeg het al. We stingen. De klok van 4 uur is ons stingen. Dat betekent dat we er even uitmatten voor de reclameboodschap met het nieuws uit binnen- en buitenland. Daarna, dat is ongeveer 8 minuten, ben we bij die Weverom. Maar de slotstikken van deze wedstrijden. Want ja, hoe speelt het al? Ik zet even zin naar de klok. Ik ga nog 30 seconden. Ik ga nog even bij Lammert. Echt 30 seconden nog. Bist al clear daar?
2: Ik ben nog net klaar. Sjoerd Westerhout, de scheidsrechter, nog steeds net afleiden. We zitten in de 48e minuut, dus we zitten al diep in blessuretijd. Maar ik ga er maar vanuit dat deze wedstrijd eindigt 10-2-0. En dan kom ik straks weer om mee per interviews met de beide trainers. Je meer hem straks wel weer.
0: Helemaal goed. Nou, dan gaan we de eerste date zal we maken daarvoor in ieder geval. Hoe 8 minuten zal ik zijn, ben we bij die weer om mee. Het trainendeal van Roemij Sport. Dan dus ook het vervolg van de wedstrijd van Huddergrieps in LSC. Burgum zijn jouw, de Trienwoordens in Leo Fadia, Noord-Burgum zijn Aduard. En natuurlijk de reacties daarvan, want dat willen we natuurlijk ook weer te ondanks.
8: Roen Wij Sport werd mij mogelijk maken toch onnemende de droom bij de naar in Dokkum en Kalm.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
13: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
14: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
13: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
12: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
16: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
15: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
16: in Ford en Opel.
18: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
19: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
18: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
21: Dromeesje maar in beheining.
22: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
20: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
24: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
25: En van speelgoed tot feestartikelen.
24: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel, in Den Wald.
24: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
5: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
27: Herberg

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herbert Voerstrum.
3: Herbert Voerstrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
2: Herbertvoerstrum.nl.
4: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
5: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
6: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
7: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
8: Marinus Keukens?
7: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
7: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
10: Roen Wijsport werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Ja, we hingen er lekker in. Het is 4 minuten over 4 en dan kan een slokje water nog een bakje theetje nog een islaatje, hartstikke idee. Dus dat komen door, maar het weer helemaal goed komen. Dit is het treden van Roemwij Sport op RTV NOF. Bouke Koning samen Jerma Alle Veenstra ons zijzoeren van de midje. Samen alle collega's die live verslag doen van de wedstrijd. En dan beginnen we bij de 12e klas. En Hudde Griepje en Ellen Seniortje 80. Jelle van der Wal.
3: Ja, we hebben het inmiddels 4-2. Het is hier volop spektakel. Nog weer LSC in onval. Even zien dat we die drie werken. Oeh, dan Jouke Fleer en een sliding en al je commotie. Nee. Ja, het wie eerste in het treden terug, Jamie Posmus van LSC. Daarna werd het zelfs 2 treden. Dus ziet LSC weer helemaal in de wedstrijd terug. Een treffen van Wietse Tjalsma. En uiteindelijk weer het Marijn Slagman die de 4-2 maken. En dat jouwt weer wat lucht voor Hudde Griep. Dus de tussenstand na 28 minuten voetballen is 4-2 in het voordeel van Hudde Griep.
2: Ja, derde cijfersbedoelpunten in totaal, Frans van Wieren erin. Ik wil een paar BM delen kind bij Burgens in jouw.
4: Ja, weer er maar in en dan weet, ja. al wat. Maar ja, het is Joure die het in de eerste 3 minuten van die 2e helft wel aardig beter uit de startblokken kwam als de eerste helft. Die het ook even wat meer in een ongeval is. Maar doelpunten leverde je dus van beide kanten dan net op. Dus na even zien, 4 hele minuut hier en nou in die 2e helft is het nog steeds 0-0.
2: Albert verder in de 2e helft, Winsen Bietrien Wardens en Leo Fardia. Nog steeds in leekwicht, Ierde Prins?
5: Ja, nog steeds in leekwicht. We hebben ook 35 minuten voetballen hier. En de stand is nog steeds wat waar het hier beloofd kan. Want in de 25e minuut een hele mooie onval van Trien Wardens. En die bal die kwam via de voorjongen en een kopbal van Jurre van der Meer. Maar de keeper van Leo Fardia die koe die bal kret nog ontdekje. En dat leverde dus kret niks op. Het is wel dat er Wolles een wat feller al hier wordt. Dit is al een hele kaart vallen. Dus even zien hoe dit gaat. Dit gaat echt wel goed. De invaller Nicola Inia die kreeg een gele kaart. Giet er wat fel in. En dat just op tijd nog wel meer dat het al hier wat feller wordt. Keeper komt er nooit in pak bal. En Sadoane is het hier. Nee, zowat meer dan 35 minuten voetballen en de stand hier nog steeds 2-2.
2: Hoe stand en doelpunten sprutsen. Het is Binoart Burgum, de ploeg die de wals uit de kant kom Hellehoorn had. Hoe gaat het nou, Binoart Burgum, Aduard, Bouke Bosma?
6: Nou, er wordt scoort, maar het doelpunt van op Nijsikkerbouwer wordt ook de grensrechter steekt je met de vlag omheen naar zo'n 70 minuten. Dus het gaat net terug, net 5-0, maar de wedstrijd is vanzelf weer al lang spelen. Nou, misschien kennen we het Burgum dan in het laatste kwartier nog wat moois uit de hoed over. Eén kansje nog voor Aduard, invaller Joris van der Wij weer er dichtbij. Maar een tientje van de verdediger van Noord-Burgum, die zit er tussen en dat gaat dus net terug. 4-0 hier.
2: Monster scoren dus derde. Wat gebeurt er op de Orenfilm? Dat Jest van Halen.
7: Ja, natuurlijk. Landelijke tweede divisie. Harkema zijn boys. De man van Marksel Post. Die maar 1-0 achter. Dus het is een 0-1 van het voordeel voor Hogeveen. Dan de eerste klasse H. Broekster boys. Dat waar we Roms in bekwik Grijns. Daar is de stand nog 1-1. Dan ga ik naar het volgende bladje van mij. Dan ga ik naar VNV 68. Zien SS 68 uit de vierde klasse C. 3-1 in de derde stand. En Marmse Friese Boys 2-1 en 0. Dan de vierde klasse D. De Lauwers met Sierman. Op een stand van 1-1. Maar ze scoren.
2: Dus ek al een rede kaart dus.
7: Ek een rede kaart bij de Lauwers. Maar wel met Sierman 2-1 daar in voordeel. Voor de man uit de Wastermolen. En dan droegen Hamsje in de Zwerg 3-2 daar. OMB Harkum op einde 1-0. Dan de vierde klasse C. GSVV zien Zwart. Daar is nog 4-4. En dan Oosterkoos in Blijen 0-3. WTOC Sinternaat 1-0. VCR de Holver 3-1. En de grootste uitslag van vanmiddag tot nota Jistrum zijn Raptor Boys 0-8.
0: Dit is Roemwij Sport.
1: Bij RTV NOS.
2: Wees weer heel dan op de hechten hier bij Roemwij Sport. En we beginnen natuurlijk zoals altijd na deze snelle update mijn muziek. Dat is toch een persoonlijk favorietje. The Wistars, The Brand New Day.

0: The Whistlers and the Brand New Day. Het jochtje nog het jochtje naar zondag. Dit is RTV NOFS nog steeds naar Harkest. We zijn nog mijn aantal wedstrijden bezig. Live verslag onder het brengen. Dus even zien, waar moeten we eigenlijk beginnen? Ja, we gaan gewoon maar denk ik bijna van boven aan. Ja, doen we maar gewoon toch. Jelle van der Wal, daar zit er een wedstrijd met een heel soort doelpunt. Ik kan alle kanten op. Ik zie alle nooit. Ik word al je vingers op heug steken. Jelle, wat gebeurt daar? Hudde griep bij LSC. Jelle, bist u er nog? Even zien, ik ben de verbinding met Jelle kwijt. Blijkbaar, dat maar we even zien dat we dat herstellen kunnen. Hoop ik net dat dat toch niet erin leidt. En Jelle, Frans, je hebt weer vol mee naar wol. Burgum, zien jouden?
1: Ja.
0: Ja,
1: ik heb die.
0: Ja, helemaal goed.
1: Nou, neem ik het dan eerst even. Ja, ja Burgum en jouden. Nou ja, er gaat een prutte fout. Met name weer op het middenveld. Wollen weer een heeg tempo. Maar die doelpunten die wollen maar net komen. En ja, als het staat erop bleef, dan weet ik ook net wat er wel komt. Maar ja, het is voetbal. Het kan, ieder moment kan veroorien. Maar na je 56 minuten hier in die tweede helft is het nog steeds 0-0.
0: Een echte fritsje. Ierepreens dan. Sjocht naar de wedstrijd. Biedt Trinwans in Leo Fadia. Ja, daar zal de spanning steeds meer aannemen, denk ik.
2: Ja, we hadden hier minder dan 4 minuten op de klok. En sinds mij de blessure die er bij zoveel 4 minuten worden. Ja, en het kan hier eigenlijk alle kanten uit. Ik hier net dacht dat het hier in 2-2 niet zo en dat denk ik nog steeds net. Ja, want beide ploegen die krijgen nog wel kansen. En we kregen een foutje van de sky. Een foutje. En ja, wie net als het foutje nemen kan. Maar een mooie ongeval van Trin Woorden die we hadden onderbrutsen. De nummer 3, Lars Rossier, die kreeg daarvoor een gele kaart. Maar ja, de vierde speelde van Trin Woorden, die zoek hoe zat er ook in naar de goal. En toen vleurde het door, omdat er een gele kaart aan wordt. Dus ja, dat wie eigenlijk, ja, hier beter eerst even wachtje kan, maar had er net in. En toen werd Leo Fadia die probeerde om te zien. De bal die verdiende werd naar de boerenkant gebracht, naar die behendige nummer 11, die te hem daar. Vreemd voetbal is heel. Butter vleugde trouwens scheidsrechter en dan reageren ze voort dadelijk. Van ja, dan ben je even lulk. Ik weet net ook een meld hebben die Lars Rossier die hier kreeg die gele kaart kreeg. Dus twee gele kaarten en nu is het Trin Woorden die het nog een keer probeert zelf. Maar die wordt onderbrutsen en wordt de bal weer omspelen naar de keeper. Ook op een klokje show, dan hebben we hier nog een minuut of twee te gaan en een stand in een steeds 2-2.
0: Ik ben dan heel benieuwd dat een ploeg met 4-0 voorstelt. Zat bijvoorbeeld naar Burgum dan zit. Dan een tegenstander dus dan geen doelpunt had. Aardwa 2000. Wat gebeurt er dan met die kopjes in die laatste minuut? Het geloof, het mat toch voortvloeien, Bauke Bosma?
3: Ja, die rennen vanzelf de hele wedstrijd al achter feiten. Dan hier een paar keer in de tweede helft dat ze er aardig uitkwamen. En ik wou een keer scoren, kent hij in die bal op een lotte bijvoorbeeld. Maar het is ja, Noord-Burgum dat nou nog wel even aanzet. En Sjen wil dat ze nog een vijfde goalmatje kennen. Maar die hier er al in lezen moeten. Want ja, wat je er wissels inbrengen bij Noord-Burgum, dan komen er ook wel aardige spelers in. Hier. Twee spelers van ONS. De ene Ayoub Mansouri, van hem weer de voorzet. De prima voorzet vanuit de linkerkant. En het weer Nordin Taboen die kopte, die komt ik van ONS en die kopte moeder goal. Maar die giet er iemand. En nu is er weer in aanval, weer een goede actie van die Nordin Taboen. En dan is het een corner aan de linkerkant van het veld. En als ze die nog snel nemen, dan pakken we hem even mee. Die bal leidt inmiddels in het treienhoekje. Ze nemen hem snel kwad. Dan moet hij even waarom. Dat en Joël Wagenaar, die trouwens krijgt ik nog een beste kans hier uit een vrije trap van Odio's. Dat is een uitstekende redding van de inval. Keeper, maar ik zeg ze van Floris daar is de blesseerd uitrekken en Dennis Eekhoff is erin kwam. Maar voorlopig nog 6 minuten te spelen is het Aardwa dat even balbezit heeft bij die 4-0 tussengestoorn.
0: Maar nee, lijntje gooit naar Huddegriep daar. Huddegriep LSC, Jelle van der Wal. Nog steeds 4-2 of wordt het nog slechter voor LSC?
4: Ja, het wordt nog slechter, want het is 4-12 aan. En zelfs trok een eigen doelpunt van een LSC-verdediger. Hij probeerde de bal te onderscheppen, maar tot zien Algriesen hier in de eigen goal. Dus 4-12 inmiddels. Dus dan voor Safir had het nog net beslist wie je dan is, dat nou wel beslist. En Huddegriep had ook al kans aan op de 6-12. En ze zijn ook weer volop in een onval. Onval hoe links. Misschien dat dit nog gevaarlijk wordt. En mijn held achterlijn en Wudel hellen. En ja, leidt ze hem erop of leidt ze hem er net op? Zo jouw een doeltrap, dus het wordt geen penalty voor Huddegriep. Nou, inmiddels 89 minuten voetballen mij de tussenstand dus van
0: 4-2 daar dus. Ja, dan gaan we toch nog even naar de wedstrijd bij Ierde. Want ja, die is natuurlijk nog wel in de laatste minuten van de officiële speeltijd ontrijdje. 2-2 nog steeds derde. Bij Trin Warnes in Leeuwardia.
2: Ja, en we zitten in de laatste minuten. De laatste minuten is hier bezig. Ik weet net hoeveel tijd dat er biedt. Dat is, wie krijgt wel weer een gele kaart voor Hessel Bruijs, maar ja, gewoon even net een ingooi dwaal laten door de Tjimpertij, daar even voorstaande goochel in. En dan krijg je een gele kaart van de scheidsrechter. Nu is het weer Trin Warnes, ja, die op een ronde 16 die bal wordt in wegspeeld en waar kreeg je hem? Nee, dan wordt er weer de kwad spelen en dan krijg je er weer vierde niks, maar de keeper gaat, bal gaat weer om naar de keeper. En die de lange bal doet, maar die wordt opvangen in de verdediging. En dan zat van de bloed Trin Warnes in balbezit. Dan is het de nummer 6 en dat is Jacob Ritma die de bal breed leidt. En dan komt er vanuit de rechterkant, wanneer het goed voor, kan de keeper die bal pakken. En die doet nog even rustig gewoon bos in. Mensen voorin willen in stelling brengen, maar daar staat op het moment net in het noord. De nummer 9 die daar in de spits komt. Maar daar komt de bal net, wordt opvangen door Trin Warnes. En dan kan die nog een keer proberen. Alhoewel daar ik voor, dat we balvliezen op het middenveld. En dat we Mark den Hartog die bal vleert. En dan gaat er weer om naar de keeper van Leeuwardia. En mij die nog een keer proberen om zijn spitsen bol in onderwerp te zetten. Door net door in de bal van achteruit. En dan is er mogelijkheid. Nog lezen ze wel weer dingen even. Het is ja, een hele slechte paas. En dan is voordat de roer nemen en een overtreding bijtje. En dan kreeg het Trin Warnes, die kreeg het nog een vrije trap. Ik weet net hoe lang had er een trok in ligt. Ja, deze scheidsrechter. Maar ja, de oren was in die select wel op de ene waar. Dus ik, nou, dan meet ik het even nog. Show even wat er nog gebeurt. Het is dof even.
0: Ja, we nemen het even noemen. Ja, we gaan nog een periode wedstrijd. Dus dan zullen we daar even komen samen bij die weer om voor die laatste minuten. Want ik wil ik nemen bij Frans, ja. Want ja, we hopen dat eigenlijk nog een doelpunt komt. Burgum Signoren, Frans van Wieren.
1: Ja, nou dat hier van beide kanten kent. Dit weer, we zitten in de 62 minuten. Een minuutlijn weer de eerste jouwde. Een vrije trap die het nam. Weer een meter of 20. Weer een keihut in de moorden scherten. Twaardinstand.

0: Nou, de persoon moet ik... Ja, nou, je hebt het misschien, maar het is No Webburgum. En volgens mij is het, even zien, is het de noemen zeg Henny Bouwers die bal ja, weer naast zit. En die het oors altijd heel trefzeker is. Al jouw doelpunt maken, maar het slagen deze een beetje nog net. Nee, nou neem ik kijk even de wissels. Maar Tijmen Boeke eruit en Remco Bouwers ben eruit. En dat ben voor in het plakkaam. Even zien, Justus Boomsma en Jeen Tjerksma. En daar proberen het dus Burgum nog wat mee te doen. Maar Burgum hier gewoon eigenlijk gesjoen de hele wedstrijd allang een goal meidje matten.
1: Officiële speeltijd zitten ze wat op. In Noordburgum zien Aduard 2000, Bouke Bosma.
2: 89ste minuut, nog heel tijd 4-0 en is het Aduard dat er heel even uitkomt. Weinig kansen zien in die laatste minuut. Nou, eigenlijk helemaal geen kans. Is nou een beetje rond aan de linkerkant van Aduard. Ja, een prima actie van die speler. En die shit hem dan weer heen goede goal hinnen. Of weer, hij shit hem heen goede goal hinnen. Ivar van Oosten. Het bloedje dus 4-0, maar officieel nog 1 minuut te spelen.
1: Nou, zullen we even bij Jelle van der Wal. Is de tijd daar al om, de griep LSC?
3: Ja, het is gebeurd hier. Het is eindigen in 4-2. Dus een mooie overwinning voor Hudde Griep. Ze maken zichzelf nog wel even moeilijk de tweede helft. Terug 2 treffers, maar uiteindelijk weten ze dus room te winnen. Dus ik zal aan even bij de trainer Jerre. Wat er ervan voelt.
1: Nou, dan Jerre, we die reactie heel graag van die trainer zo dadelijk. Ja, hier de Prins. Laatste secondes denk ik tikken misschien wel voor bij.
4: Ja, dat denk ik wel, maar toen het niet uitging, toen weer op dat moment weer direct een blessure. En die heeft nog super credit dat... verhopen, ja, die speelde die rent huilen op oren kan die druk ging. En dat weer de nummer 4, Salah Alsmadi. Dus die tier die zal direct nog wel weer komen. Nu is het weer een vrije trap voor Trivoorn. En dan probeer je nog een keer die spitsen aan werk te zetten. Dan is het hier de doelpunt. Dus, machine van Trivoorn die is vertrokken door die Hiemstra. Die kreeg die bal. Leidnek voor. En dan wordt er een voet naar binnen tikken, ja. Ja. Het is Maarten, dat weet ik niet. Volgens mij wie het de noemer halve Hessel Bleusma. Maar zeker weet ik het net, maar dat weet ik aan ze wel. In een slotseconde, dan is het dan nog 3 woorden die Jere de overwinning pakt. Ja, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maar 2-0 achter en dan een heel goed begin van Leo Fadia. En nog een goeie wat omkomt van 3 woorden. En nog in die laatste minuut een heel goeie ongeval. Het weer. Even zien Johannes Hiemstra die bal hier kreeg ontfutselen. En hij gaat zelf trouwens jou die bal heel goed voor. En volgens mij weer de nummer 11. En dat is dus Hessel Bruisma die bal binnentekent. En de scheidsrechter zei het echt voor dadelijk dat het gebeurd is. Een prachtige overwinning hier voor Trivoorn. Die tijd mij op 15 punten komt uit 4 wedstrijden. Ik zal aan het even jaren bij de trainer, bij Albert Wiebinga, wat hij ervoor zei. En als ik dat wil even melden, dan komt het altijd wel goed.
1: Nou, wat zou
4: ik zou zeggen, hier wij 3-2 voor 3 woorden.
1: Uit de schroef, wat zitten we dan meestal sinds aan trainen wil wijzen. Maar we jaren het aan, hier die zie ik het Albert op. En zodra hij bij hem zit, dan eerst dat jaren. Ja, die trainer voor Noordburgum had ik niks te klagen, denk ik, hè, Bouke Bosma?
2: Ja, want Noordburgum wint hier maar 4-0 en het hier eigenlijk nog 5 en 6-0. Ik wil moeten, want ja, Sikko Bauer, hij staat hier al naast me. Ik zal hem zeven interviewen, maar hij hier toch de 5-0 krekmaatje moeten. Nu een prima voorzet van Aurios van Ayoub Mansouri. Maar Noordburgum, wie hier 4 bij de beste ploeg vermindje. Het wint maar 4-0 van Aduard en het komt op 13 punten en het docht mij op de, om de bobbeste plak hier in die tweede klasse C.
1: Maar de ploeg hier uit de regio door echt hele goede zaken. Ja, dan haak ik alleen aan jou nog, Frans. Hoe gaat het, hè? Burgum zien jouwen?
0: Ja, nou, schrik net. Burgum is op een 1-0 voorsprong kwam. En hoe gebeurde dat? Nou, het weer de invaller, even zien, dat we noemen Sontje Jeen Sirksma, die krijgt op de linkerkant de bal. En die zit van afstand. En er zit in een, nou ja, ik weet net, Otter in het strafschopgebied hier. En Otter hands maken, maar de scheidsrechter die voelde dat gewoon hands. En naar mijn idee, wie dat net zag, want hij hier de hoorn bij het lichaam langs. Maar de scheidsrechter die voelde dus een panel, wat consternatie. Een gele kaart, ja, waar dat wie, waar hem kreeg, dat weet ik net. Maar de man van jou, de wie het dan net Oranjes, maken Henny je bouwers niks uit. Want die zit dus in de 65ste minuut, zit die Burgum op een 1-0 voorsprong. En wat net slagen terug, een gewone field goal, is dus nou terug die panel, is Burgum na 65 minuten op een 1-0 voorsprong kwam. En dat is

0: eigenlijk qua kansen is dat er jocht, maar de goal zat er kwam, vond ik net.
1: Nou ja, dat is eerlijk. En daarvoor zitten we direct natuurlijk om daar goed verslag van te doen. Frans van Wieren die zei dat Burgum signaalde. Ik zoek even naar de oerkant. Gaan we nog vanuit de Orenfield tussenstand?
2: Ja, tuurlijk. Zeker. Ja, ja, ik ben druk weer aan het scrollen west. Het pensje had nog net stil aan hier. Landelijke tredde divisie. Harkemasse boys zien Hogeveen 1-1 daar. Dus de man van Marcel Past weer gelijk maken daar. Dan de eerste klasse H. Nou, daar gaat het net zo goed met Boeten Past. Want daar staat het Boeten Past in PKC 0-4 daar. Dan had ik een einduitslag uit de tweede klasse O. Kolm zien Pijzen wint mij 3-0 daar. Dan wedstrijd begint om 4:00 Sint-Anne-Parochie Sint-Riepjerk. Dus he, je hebt toch misschien, ik ga niks van Jet over Riepjerk, maar ja, die man moet om 4:00 het veld in.
1: Ze bellen al, waar blijven je? Waarom vertellen je hem er niks over? Ze bellen al, maar dit
2: ja, ja, ze bellen al. He. Anton Verswol, die bellen me al van, hey Ale jongen, wie maar om 4:00 dus op het fietsje naar Sint-Anne-Parochie, maar ze zijn al nu Riepjerk. Nou, dan de derde klasse C. Drachen zien we strijden, ek oran die wedstrijd. Daar is het 3-6 aan. Dus Hielke die had echt een hele mooie wedstrijd. Sjoen die had me heel tijd op hechte houden van deze wedstrijd. Dus ik Hielke bedankt jongen voor de midje en samenwerking. Dan de vierde klasse C. IMC Fiat. Nou dat is toch wel mooi. Want de Fiat die heel lang met 1-0 achter. Daar is de stand nog 1-1. Dan gaan we naar VNV 68 zien SS 68. Dus die het heel lang 3-0. Maar ja, ek een rede kaart van de spelers van Griep. Dus daar is de spanning weer om in de wedstrijd. Daar is nog 3-2. Dan ga ik nog even verder op mijn bladje. De vierde klasse D. De Lauwers in Kortertel is 2-2 daar nou. Droege Hams in de Zwerg 5-3. Twizzels in Rottevallen 1-2 daar. Dan de vijfde klasse C. Daar hebben we VCR's in Holwert. Daar is nog 3-2. En de heegste uitslag van Joert Tata Jestrum zien Rapte Boys. Ek einduitslag trouwens 0-0.
1: Wat?
2: 0-0.
1: Ik denk door verbraast niet.
2: Nee, 0-0.
1: Wie welke wedstrijd zijn toe?
2: Jestrum zien Riepjerk. Dus Wilco de Haan zien ploegje die...
1: Rapte Boys.
2: Ja, Rapte Boys. Ja. Wilco de Haan daar is trainer. Dus die had die man goed op scherp. Vorige week won ze al dik. En nu winnen ze mij 0-0.
1: Nou, dan kun je thuis komen in ieder geval. Maar hij het gehaktbaltje aan in de kantine Wolfertje. Ja, liek het mij. Mocht eens nou denken, dit gaat alles zo rap en wat een doelpunten. Wij vinden dat ik best wel eens even lastig bij het horen. Wit dat in ieder geval direct na het nijs van 4:00 alles nog een keer op een rijtje zet. Maar in ieder geval de uitslagen van de ploegen hier uit de regio wij. En om 17:15 dan verwerken we dat ik mij de alle oren uitslagen. En dan gaan we er ook wel wat stand bij, et cetera. Ja, dus dan,
2: ja, ik ga nog wel een eind uitslagen, want die dat is nu kreeg ik nog retro. WTOC wint ik weer met 2-0 van Ternate in de tweede klasse. Yeah!

0: Offenbach, wie dat? En The Million Miles Away. Hier heb je RTV NOF. Dit is Roemwij Sport. West nog steeds naar Harkest. De meeste live wedstrijden die zitten erop. Maar we hadden er nog één. En dat is de wedstrijd in de tweede klasse. En Burgum Signoren. Frans van Wieren.
1: Ja, werd ze volgens mij wat van slagrekker binnen bij Burgum. En met name de meesten van het scoreboord. Want in de 65 minuut kwam dus Burgum op een 1-0 voorsprong. Door die panel van Handy Bouwjes. En ja, daar is het scorebord op steenbleun. En Safir, dat ik nou zien kan, ben wij nog een jaloer onderwijs in die tweede helft. En die score staat nog steeds op het boord van 1-0. En ja, het is net het wordt er net beter op. Er komen wissels in natuurlijk. Maar het is nou Burgum wat weer bezig is om die voorsprong uit te breiden. Het is een hele prutte fouten worden er maken. Nou weer een overtreding. En dan is met name de trainer van Joure die net gauw eens is met de scheidsrechter. Maar dit weer toch wel zeker een overtreding. En nou ja, die nemen we nog even mee, want dit is wel een mooi plakje. Het is rug voor de goal, vrije trap. En dan winnen er een aantal mensen die bal natuurlijk nemen zullen. En dat is direct invaller Justus Boomsma. En ik denk dat hij het doet, ja, want die is rugs. Dus die zal hem indraaien litten. Scheidsrechter zet hem moer op afstand. En nou, ik denk dat er dit ook wel kan, want hij is inval, maar iedereen liet een mooi zijn gong in. Dus het zoveel wij zo deze invaller die 2-0 maatje kan. Omloop komt, Meijerugs, ja, riocht op in de moeren. Dus slaag het net, dan is het nou Henny Bouwens die het weer van afstand knalt. Weer in tjen een speler aan en dat slaag het dus net. Het wordt eigenlijk een beetje onvriendelijker, omdat met name van jouw kant men het net eens is met de beslissingen. Maar dat jouwt Burgum niks. Burgum steert Trudy goal van Henny Bouwens mij 1-0 voor.
0: Ja, maar goed, nou dan ben benieuwd dat daar nog wat meer punten bij komen. In ieder geval doelpunten nog bij komen. Het is Jelve Vierven. Dat betekent dat de live wedstrijden voor het grootste pad er dus op zitten. Hurk Riep zijn LSC. Trinwoorden zijn Leofardien naar Burgum zijn Aduard. En ASC zijn Jestermar. Frans van Wieren die zucht terug nog naar Burgum zijn Jouren. Die zit in de tweede helft. Want die wedstrijd is om 3 uur begonnen daar bij Burgum. Daar zit het dus op dit moment 1-0. Mijn haperend scoreboard. Als je nou even naar de andere kant hebben we nog wat oren tussenstand van mij net op dit moment. Dus dan kunnen we daar gewoon nog even mee teruggaan. Ja, dan druk ik op dit knopje. Oh, dat is ook wel een leuk spel wat eruit komt. Dear.

0: Zo'n Fort zwijmelplaat dit, hè? Mrs. Applebee. Bezongen door David Garrick. Dear Mrs. Applebee, hier is hier bij RTV Neuf. Dit is Roem bij Sportwest, nog steeds naar Harkest. We zijn dadelijk de eerste reacties van de wedstrijd die al aan binnen. En we beginnen dan bij de wedstrijd ASC 4 van Zondag zien Jester. Maar Lambert Brouwer, die weer daar. Die wedstrijd die eindigen in 2-0. We hebben ze dadelijk als eerste Theo de Vries van Jester Mar, de trainer. Voordat we dat doen, willen we eerst nog even bij Burgum jaren. Burgum Signoure van Oud-Koningsland, Frans van Wieren.
1: Ja, waar het scorebord werd begonnen is te rennen. Maar ja, het is net een hoop, maar die skiesruchter daarop zien gaat. Want dan, nou, dan ben we hier eerst nog net wij. Maar bij mij is het 35 minuten in die tweede helft. Maar ik ken daar ook best mee zitten. Want volgens mij ben we precies hier
0: Roen het nice. Ik ga mij schreeuwen, het klopt helemaal wat zei.
1: Goh,
2: ja,
1: nou.
2: Ja, zeker.
1: Oké, okay, dus, maar ja, die stoon is er nog steeds van 1-0. Terug die vijfde goal in deze competitie van Henny Wouwjes en ja, Wolter Jochten. Maar het is echt vechtvoetbal wat hier nou gebeurt. Joure doet het met allerhande middelen. Wollenprutte inzet zak al steeds. Maar omdat dat genoeg is om daar in die laatste 12 of 10 minuten om daar nog een goal uit te halen, dat weet ik net. Maar ja, dat maakt het Burgum zak correct als hij helemaal niks uit. 1-0 na 36 minuten in die tweede helft.
0: Ja, ja, precies. Klopt het helemaal. Helemaal goed. We deden dadelijk het vervolg. Ja, omdat we natuurlijk een prutte reacties kregen van de wedstrijd die we ook al live dien hadden. Die al dan binnen. Maar we daar wel ze nou om beginnen gewonnen. Beginnen. Lastige woordkeuze nou en dan. En dan begin ik even bij de vierde klasse D. Want die wedstrijd die is al ouder omdat hij om 2 uur al begon. Lambert Brouwer, die verslag van de wedstrijd ASC 4 van Zondag zien Jester maar. Die wedstrijd die eindigde in een 2-0. En we praten als eerste met de verliezend trainer van Jester maar. En dat is Theo de Vries.
3: Theo de Vries, trainer van Jester maar. Nou, je moest er vanmiddag alles ontdoen om uiteindelijk van die hartelijke nul te komen. Dat slaagt het net. Het grote manco, als ik heel eerlijk ben, is het meidje van doelpunten.
4: Nou ja, dan sla je de spijker op zijn kop, denk ik. De scoren van doelpunten is een groot probleem. We hebben er tot nu toe 2 gemaakt. Dat is van de laatste man die dan 2 heeft gemaakt, waaronder een panel. Ja, en dat breekt ons gewoon dat breekt ons op. We komen niet eens tot kansen. Hè. We hebben het niet eens over kansen creëren of benutten. Het komt er niet eens van.
3: En dat is eigenlijk het grootste probleem. Hè? Want het, ja, zo'n potje is van de media vooral in de eerste helft. Fel van beide kanten. Er wordt behoorlijk stevig met de bus ingrepen. Dan komt ze eigenlijk net om voetbal in te.
4: Nou ja, ik vond eigenlijk dat we best wel van achteruit wat goed voetbal en doorkwamen. Maar ja, het stokt waar de kansen gecreëerd moeten worden. En ja, daar stokte het wat. En ja, dat, we proberen dat van voetbal achteruit te doen natuurlijk. Ja, en daar kwam dan die 2-0 uit dat het mislukte. Kijk, dat kan ook eens een keer gebeuren. Maar ja, het zal voorin moeten gebeuren. Daar ligt het manco dit seizoen. Ja. He, dat zag je de tweede helft natuurlijk ook duidelijk. Ik bedoel, er zijn ik denk wel 20 voorzetten geweest. En ja, er komt eigenlijk niks uit.
3: Nee, dat is de slordigheid die er dan ook in zet, denk ik. Hè?
4: Ja, de slordigheid. Maar goed, wij hebben natuurlijk voorin niet echt kopsterke mensen. Hè. Dat krijg je natuurlijk. Die lui die zakken in. Dan krijg je de voorzetten. Ja, er stonden een paar van 2 meter. Ja, die winnen al die duels. Dus er komt niet zoveel uit. Ja, dan kom je nog met wat afstandsschoten. Ja, dat ging allemaal over. Dus ja, ook met een man meer. Ja, je bent er wel, maar je creëert eigenlijk niet veel.
3: Nee. Nou, zeiden ze van de wedstrijd al dat het een heel moeilijk seizoen werd. Hè. Je bent stiekem wat speelt, dus ben ik kwijtraken. Dan ben ik gewoon per stoppen. Dat moet weer onvuld worden. Maar ja, dan hing het er maar van af. Wat voor kwaliteit kreeg dan weer waarom?
4: Nou ja, het is natuurlijk logisch dat als er 5 mensen stoppen die in principe basis waren. Ja, en dat moet opgevangen worden. En wat vanuit de club opgevangen, ja, dan heeft het tijd nodig. Dan komen er jongens bij die ervaring in het eerste nog niet hebben. Ja, dat heeft ten eerste tijd nodig. En ja, die tijd heb je natuurlijk niet, want je hebt gewoon elke keer wedstrijd waar punten verdeeld worden. Dus dat is heel lastig inderdaad. Ja.
3: Zat ik niet, ja, de zaak behoorlijk teleurgesteld.
4: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, vandaag hadden we 3 punten moeten pakken, hè? En van die nul aan. Want dat is natuurlijk vreselijk, zo lang op die nul te blijven. En dat had natuurlijk vandaag ook wel gekund. Ik wil niks afdoen aan de overwinning van AC, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dit zijn voor ons wel de wedstrijden dat we dan moeten doen. Dus ja, die teleurstelling is enorm groot. Ja.
3: Hoe draait deze situatie om?
4: Ja, hoe draai je de situatie om? Het is de bedoeling om gewoon een keer een wedstrijd te winnen. Dat is de enige manier om het om te draaien. Die nul, dan moet je vanaf en dan moet je één gaan winnen. En dan hoop je dat vertrouwen krijgt en dat je dan nog eens een keer wint. En dan kun je ergens in een flow komen. Dat is het enige, zolang je op die nul staat. We trainen continu op afronden, op aanvallen, op schieten. Dus, je moet de sfeer er natuurlijk goed in houden, dat is belangrijk. Maar vooral een wedstrijd winnen. Ja.
3: Zullen we daar eerst eens op horen? Ik wens jullie een product succes.
4: Ja, dankjewel.
0: En dat zijn Lambert Brouwer dus in gesprek met Theo de Vries, de trainer van Jestermar. Dadelijks dan Jest Martin Brandsma, want hij is de onderkant van de score. 2-0 wat het voor hem dus. Ja, ik ben wel even beneden. Hij stiert mijn bierkje in de hand klaar bij Lambert Brouwer. Voordat we zien reactie hebben, zorgen we eerst weer even bij Burgum Sint-Jouden. Frans van Wieren.
1: Ja, waar de stand 1-1 worden is. En dat gebeurde na 38 minuten in die tweede helft. En op zich wordt een vreemde goal. Het is een corner en die bal die bleef heel lang hingen in de goal. Stuit het nog eens. En net één keer de beide keeper net. En de scheidsrechter die is heel gedecideerd. Die bal die had hoe de lijn wist. En watermaker had, dat weet ik nog net. Maar het is heel duidelijk dat die scheidsrechter dus zeker van wie. En ik denk ook wel dat het zo weer van de kant van de spelers van Burgum weinig reactie. Dus ik denk ook dat die bal oer de lijn wist is. En daar zat ik Sienkoe, wie het Jelmer Hofstra, die bal oer de lijn hellen. Maar Burgum dus zult er nog even wat aan doen hadden die laatste minuten. Want ik zei straks, wil ze steen vertjennen op 1-0. Maar ben je weer op hetzelfde. Je steen op 1-1 en jou vindt het wel goed, dacht ik. Die vindt het al heel goed. Dat blikt ik wel een beetje het spul. De bal worden nog ik snel naar voren ta. En dit is nou aan de rechterkant. Voorzet, Burgum, waar kunnen daar koppen? Het is een jouwde speler die hem kopt. En zij is die ongeval weer helemaal teniet. En weer een overtreding op het middenveld. Daarom geven we er maar even uit bij het heel hut spul. Of een heeg tempo. En terug die goal van Jelmer Hofstra is Jouri denk ik heel blij. Maar die 1-1.
0: Nog een spannende slotfase. Kreet Frans van Wieren dus nog de zien. Daar bij Burgum zien Jouren. En die jest hier bij RTVNF bij Roemwij Sport. Die jest naar deze plaats. En dan hebben we daarna ook nog de reactie die ik die al beloofde. Van de Martin Brandsma, de trainer van AC. Want hij won met 2-0. Hij stiert mijn bierkje in de handkleer bij Lambert Brouwer. Dat alleen naar de muziek van Michael McDonald's. Dit is I Keep Forgetting.

0: Michael McDonald, I Keep Forgetting. Uit zijn jochertje 182 bij RTVNF. Dit is Roemwijk Sportwest naar Harkes. Er ben nog bij live bij één wedstrijd. Dat is de wedstrijd Burgum-Sint-Jouden. Frans van Wieren.
1: Ja, waar Burgum er ook bezig is om proberen die 2-1 in te maken. En dat slagen Suver krijgt bijna. Het weer weer Henny, het bouwjes die in een hele aparte situatie. Ik werd dat er erin zit de koe. Maar het weer de keeper van Jouden, Mike Stuyver, die hem in het schot gooide. En daar trok hij die kans in het niet. Ja, en volgens mij, mijn klokje, zitten we in de laatste minuut. Zal misschien een paar minuten bijkomen in verband met wissels. En ik hoop ook dat het gebeurt trouwens, dat er net een volle meer bij komt, want ik zie links van mij is Jurgen Bayon komen en daar wil ik eigenlijk wel van tevoren binnen wezen, maar dat is natuurlijk net het belangrijkste. Burgum, die is weer bezig en weer die aanval. Ja, dan die paas die heb op invaller even zien, Julian Dijkstra en dan kan de keeper van Jouden die bal weer onderscheppen. Nou, die leidt hem weer naar voren. Komt vlakbij het strafschopgebied. Ja, die bal die kan heel via komen. Burgum neemt het weer oer. Abe Koopmans, jouwt die bal weer diep. Wordt weer onderschept terug. En dan een paas die het en te hut is, maar die hier ook boetenspul was. Ja, we wachten het al op het fluitje. Het scoreboot staat op 81 minuten. Dat zult wel net, daar zult er wel net helemaal mee zien. Die stoom van 1-1. Ja, ik schat dat het steen bleef. Want iedereen die neemt nou wel met name bij Jouden wat rust. Als kiesrechter had ik al op zijn klokje zoen. Is het nou Jouden weer? Maar het is keeper Arjen Tolman die bal weer onderscheppen kan. Het is alweer hut, wat beide ploegen doen. Jouden weer. Alweer weer een foute paas. Is het nou de noemer Alve die het... Ja, het gaat. Het is hotse knotse en men probeert het om die bal erin te krijgen. De klok is bij mij op 48 minuten. En die stond van 1-1 bloot maar steen. Ik denk, hij houdt wel onder de skiesrechter. Trok in. Waarom? Ik denk net niet eens meer dat er een winnaar uitkomt. Omdat Burgum eigenlijk net scoren kan uit een aanval. En voor Jouden is het zo wel goed. Die ben blij, maar die punt dacht ik. Weer een ongeval van Burgum. Het is het Vlietstra, Wut. Scheidsrechter zei niks. Ja, je Burgum wil een vrije trap. Krijg ze net. En dan is het nou onder de oren kant. Ja, weer een hele verkeerde paas. Ik denk dat we het maar even uitgeven hadden, want zo kan je een heel eind onwanden praten. Het is een heel een arsenaal van foute paases en hutwerkje. En die stoom van Ian, die verhoort het maar net en die verhoort het maar net.
0: Nee, nou dan is het zo. Dan gaan we eerst even naar Lambert Brouwer, want die had Martin Brandsma nog bij hem staan. Dat is de trainer van AEC. Ja, die won dus met 2-0 van Jester Mar. Hij stiert er mij een bierkie in de hand. Maar ja, eigenlijk, zei Lambert, moest deze overwinning wel van 4 komen.
2: Het moest heel 4 wij komen. Maar ja, dat heeft jouw wedstrijd 0 punten. Dan wil je wel heel graag als je alle weken hut trainen en mijn bergmeester trainen. Dan wil je wel heel graag ik eens punten halen. En het zie je de andere keren, winnen we wel iets minder, maar hier hebben we wel eens een puntje pakken kent. Maar ja, nou als je dan op een gegeven moment 2-0 voorzien en de rare kaart, ja, dan is het alle hands aan dek. Dus ja, ik snap dat wel en ik ben trots op een man dat ze wordt volgen en dat ze de 0 houden.
3: Kan me dat wel een beetje voorstellen. Kom ik op Sjen in het veld en zelfs boven het veld dat de spanning erop zit. Want ik had in het begin peker rop met raven Jert. Dan denk ik van ja, dat Jert die spanning van de wedstrijd.
2: Ja, omdat ik vond dat eerst maar best goed uit de startblokken kwam. Hè? En die zetten heel druk en wie spelen daar wat, vond ik net snel genoeg op in. Ja, dan ga je als trainer in je taak. Hè? En dat kan ik wel heel zacht praten, maar dan jij dat net, denk ik.
3: Ik had in het begin, tenminste, ik aan Peker zei van dat het pittige duels duurt volgende week. Ik was zo dan bang dat er wat gebeuren zomaar.
2: Ja, het wie, maar ja, dat ga je. Wie het veld, dus dan gaat een slijdingje samen en dan gaat een slijdingje iets verder. Als dat je ooit misschien wend bent. Dus de skies moest er kwaad op zitten en die er voor mij prima.
3: Ik zei niet correct aan Theo van, want dat weer van de eerste maand extra van dat ze dus een moeilijk seizoen te meer gingen. Dat is voor AEC extra, hè?
2: Zeker, maar dat wisten we van tevoren. Hè? Dus we hebben verleden die promoveert als nummer 3 in de 5e klas. En dan kreeg het in deze 4e klas, maar al die derbies kreeg het natuurlijk hartstikke zwier, dat wist. En dan maar we Conditioneel en oanhekje op vierde klasniveau, dat wordt het over het vijfde klasniveau. Dus daar hebben we nou druk mee gaan om dat niveau wat aan te tikken. Nou, daar ben we nog net en dan is het wel goed dat we dit punt nog even hebben.
3: Is dan ook zo van dat dus nou Joer die 3 punt pakt, dat het wat rustiger wordt aan in de voetballerij? In het voetballen van ASC?
2: Ja, maar ik vond dat eerste maar bij, die zit er ook bovenop. He. Dus die leert dus ik even net onder de bal en er weer ik felle tackles. Ja, en dan is het ook moeilijk voetballen vanzelf. En zo goed ben ik net dat we daaruit draaien kennen. Dus ik denk dat eerste maar dat ik goed die. Want ik vond dat u, dat zijn mijn leider ik terecht, dit weer misschien voor onze minste wedstrijd he, qua voetbal. Ja. Maar goed, je pakken wel 3 punten en dan gaat het in het voetbal in op een gegeven moment om.
3: Maar nou is het extra, van dat is in de klasse zit met al je derbies, hè? Ja. Dus een pro de rust krijg je net in wedstrijd, hè?
2: Daar ben ik helemaal niet eens, Lammer. Daar ben ik helemaal niet eens. Dus wie met alle weken er bovenop zitten. En, maar ik beziek je te voetballen, want als alleen maar lange ballen, dus hadden we met 10 man de laatste jaloeren die. Ja, dan overleef je net. Dus we willen ook wel graag voetballen, maar ja, het laatste jaloeren wordt dat net meer.
3: De eerste 3 punten winnen, dus nog maar hoop je dus dan die stijgende lijn te pakken ha, en dat het dan wat rustiger wordt in het veld wat voetbal betreft, Maarten en Brans, maar daar ben je toch voor?
2: Daar ben ik zeker voor, dus daar gaan we het om werken. Bedankt voor de tip, Lammert.
3: Dank je wel, Maarten.
0: Ja, gratis tips van u derde film. Ja, zo gaan we dat dan natuurlijk. Zo helpen we elkaar wel een beetje. Maarten Bransma, dat wie de reactie dus op de 2-0 overwinning van ASC 24 zien gistermaar. Ja, het is denk ik bijna gebeurd. Heb je daar Frans weer een burgemeester in jouw?
1: Het is gebeurd. Skiesrichter Braaksma die fluiten na 50 minuten in die tweede helft. Fluiten er al bij die storm van 1-1 hier in Burgum. Een storm waar Burgum trainer Van Kam net bleef. Maar die zo straks even bij me komen. En die vraag zie ik hem dus ook stellen. Maar Joure die heel bleef met het puntje. En Burgum die eigenlijk rocht hier op meer. Maar ja, de wet is nog steeds. Als je net scoren, dan je verliest hem op dit moment net. Maar als je net meer scoren de tegenstander. En die kansen winnen dus al, zoals ik al zei. Maar dat slagen net, Joert. Henny Bouwers maken de 1-1 en het weer Jelmer Hofstra. Diet naar wat een frommel situatie bij de goal van Burgum. Tikt hem over de lijn heen. De skiesrechter stierde er dus heel dichtbij. En zo eindigt je die wedstrijd Burgum. Het zijn SC Joure in 1-1 en ik denk een teleurstelling voor Burgum.
0: We hebben de reactie aan dus nog even vanuit FC Burgum. Frans, we hier bloot daar nog even voor de zingen op het Koningsland. Dat mag goed komen. Bloot dus vooral Harkie in de RTVN, vroeg bij Sport. Want er komen al meer reacties die klaarstaan. Bouke Bosma staat in Noord-Burgum kleer. We wonen zeker nog nijpraten over Noord-Burgum en Aduard. Dat wil nij de klok van 4. En tot die tijd nog even muziek. Everlasting Love, The Love Affair.

0: Love Affair, Everlasting Love. Wie de laatste muzikale bijdrage uit dit trendenoeren van Roemwijk Sport op RTV NOF. Betekent dat we nog één uur hadden gaan. En daarin hoeven we u zich net te vervelen. Hoe is net weer in te zitten? Want daarin hagen we nog de reacties van de wedstrijden. Trien Wardens in Leo Vardia. Noord-Burgums in Aduard. Burgums in Joure. En Huddegrieps in LSC in Jochentje 80. Komen al hier nog naar die ta. Adalix voort direct. Nijvieren kreeg de uitslagen van de ploegen die het in Uus regio actief binnen. Dus het wat is Friesland, Achtkaspelen, Tietje Extra Deal en Dantum Deal. En rond kwartier voor zeisen, dan wist dat, dan zetten we alle uitslagen nog eens een keer voor die op rietje. En ik de rangen erbij. Dus dan wist precies hoe het dienploegen die in haar. Wij gaan er even uit voor de reclameboadskippen en het nieuws uit binnen en buitenland. Sjurik en Jerik die oer ongeveer zo'n minuten werden hier bij Roemwijk Sport op RTV NOF. Ondaliks.
1: Roemwijk Sport werd mij mogelijk maken toch ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
2: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
3: en Opel.
4: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
2: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Jan Cooks for You, met Janzelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Auto's keer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Seruusteveen, staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.
16: Snieën. Sageerfetchend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
17: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jouw eggoedbuis. TD Noord. Service mooi het hert. Vaakburg. Sa altijd jet.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en buitenland.
20: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijne van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het eerste voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een ongeluk gebeurd waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Over hun toestand is nog niets bekend. Mogelijk is er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam. Dat duurt volgens de ANWB nog tot 6 uur. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. Het is onbekend of dat bij 1 of beide aanvallen is gelukt. Precies een week geleden vielen ook 5 doden bij een aanslag in Gazastad, waarbij ook Hamas-leider Ali Ahmed al-Amoudi werd gedood. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
23: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
24: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
23: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
22: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
1: Herbergvoestrum.nl.
3: Roen Wijsport werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roemwij Sport.
2: En het is bijna 4 minuten na 5. Welkom bij Ron bij RTV NOF's Roemwij Sport. Om het seizoen van midden, Bouke Koningheren, samen met mijn collega Alle Venstra. En brengen we die de laatste updates van de voetbalwedstrijd in de regio. De liveverslagen die zitten erop. De nijpateren die komen er aan. De Alex Jess nog de nijpateren van de aanvoerder en de trainer van Noord Burgen. Want die spelen toch wel een lekker potje. Hier op Prins zit ik nog kleer samen met Albert Wiebe. De trainer van Trimwaren. En zo komen er nog wat meer reacties. Dus reden genoeg om haar kind te blauwen. En zelfs van Utrecht best wordt direct naar 4.
1: Dit binnen de regio uitslagen van het amateurvoetbal.
2: Alle hasselen op een rietje zetten. Hier komen ze, de ploegen.
3: Ja, landelijke tweede divisie. Harkema, Seboys in Hogeveen. Harkema heel lang met 0-1 achterstien. Maar pakken toch de 3 puntjes winnen met 2-1. Dan eerste klasse H. Boetenpost in PKC 83-05. Broekster Boys bij Quick Grains 1-1. En tussenstand bij HZVV Ruusterveen. Ruusterveen stond heel lang met 0-2 voor. Maar nu in blessuretijd stonden ze met 3-2 achter. Dan de tweede klasse O. Kolm in Pijzen 3-0. De tweede klasse N. Huddegriep in LSC Snake 4-2. En Burgum in Jouweren 1-1. Dan de derde klasse B. Trimwaren in Leeuwardia 3-2. De wedstrijd zit aan de progeriepjerk is kret begon. Daar is het 0-0 daar nog steeds. Dan ga ik naar de derde klasse C. Dragster zijn de wedstrijd 3-6. Noordburgum Aardewaard 4-0. En Bekwiek zijn ONT 2-0. De vierde klasse C. Anjem zijn Fiat 1-2. Berdaad zijn Dokkum 2-1 stand gestaakt wegens het wegsturen van de scheidsrechter. VNV 68 zijn SSS 68 tussenstand 3-2. Daar 2 rode kaarten voor griep. Dus ik weet net dat ze daar nog aan het voetbal niet binnen. Marm zijn Friese Boys 2-1. Oudersiel zijn Wikkelshalm 3-0. Dan de vierde klasse D. De Lauwers Kostertillen 2-2. Droegenham de Zweg 5-3. Twizel Rattenvallen 2-2. Ogenbeest in Harkema op einde 1-0. En AAC 25 in 1 maart 2-0. De laatste klasse, 5e klasse C. Veenwaarden in de Waarden 4-2. GSV in de Waard 4-4. VVT in de Maart 3-1. Oostergoos in Blijen 0-3. WTOC in Trena 2-0. VCR Hovert 3-2. En de grutsuitslag Joert Jestrum in Rapte Boys 0-0.
2: Kaboom.
3: Kaboom.
2: Ja, dan Jestrum is op die Grutte-wedstrijd naar Rob. Die is supporters 10. Dat is heel der dan.
3: Ja, nou, dat is heel wat anders. 11. Ja.
2: Met er een vinger bij in ieder geval. Dat zijn dus de uitslagen van de ploegen die actief zijn uit de regio. Roem kwartier voor 6. En dan had alle nog volle meer. Samen met mij. Want dan hebben we de oren uitslagen uit die pools. Dan kunnen we de standen op meidje. En dan weten we wat boven komt er jongen.
3: Ja, want ze zijn net al hier aan, dus want er zijn altijd wedstrijden die weer op oren iets te beginnen. Ja.
2: Dat ze daar nooit mee ophouden, hè? Wat raar is dat in ieder geval.
3: Nee, gewoon jouw trein, huppakee.
2: Ja, dat is het allermakkelijkste. Ja. We gaan beginnen met muziek. Speciale verzoek van mijn collega Alle. Ja. Alphaville, It Is Forever Young.
0: Dit is Roemwij Sport
1: bij RTV NOF.

0: Jochtje 184, Elvenville Forever Young. Speciaal verzoek van vriend en collega, ja natuurlijk, Anne Veenstra, die deze plaat heel graag even jaren wil. En die jaren staat de eerste plaat in het laatste uren van Roemwijs Sport. Het is 10 minuten uur 4. Dat betekent dat het heeg die het is om weer terug te gaan met de Nijbeskagings. En dan gaan we verder met de wedstrijd waar Ieder Prees van een beetje bij ziet. Dat wie de wedstrijd Trien Worden zien Leo Vardia. Had je dan met 12 achterste en met 32 nog winnen? Ja, als trainer Albert Wiebinga, denk ik dat je dan een heel gelukkig man binnen, toch?
1: Ja, daar is zeker wel gelijk in, ja. Ik vond het goed lastig, hè. We beginnen slecht, 2-0 achter. Nou, dan haast hij natuurlijk die hart beter. Dan denk je, nou, dit koe wil eens een eerste verliespartij opleveren. Maar ja, daarna kregen we toch wel grip op de wedstrijd. En gelukkig dan al 2-2 voor rust. En op een gegeven moment kabbelt de wedstrijd wat naar het einde toe. En dan denk je van, nou ja, puntje, nee, wieken weer. Maar ja, dat je dan in de laatste seconde nog de winnende maatje, dat is fantastisch, ja.
2: Ik hier, dat ga ik in mijn verslag zijn. Net dacht ik dat we zo lang wachtje zoen. Ik hier volle meer doepen verwacht in die tweede helft. Want de beide onvallen die vind ik fantastisch. Verdedigend maken beide wel foutjes.
1: Ja.
2: Maar ik ga echt genoten van een prachtige wedstrijd.
1: Ja, ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer een hele mooie wedstrijd was. Er zit tempo in en inderdaad, ik vind dat wij in de eindfase, zeker de tweede helft, nog een paar keer wat slordig binnen. Een fjouwtje in twaalf situatie die we dan net uitspielen. Ja, dan bloot het 2-2. En we hielden er zeker in de rust heel veel hoop op dat we met de energie die in het tweede deel van de eerste helft al leveren, dat we er ook in een zoen klappen. Dus dat, ja, aan de ene kant ben er dus wel ruimte voor verbeteringen op basis daarvan. Maar 15 punten. Wat wil je nou meer?
2: Ja. Nou, meer kennen eigenlijk net. Hè? Want je kent maar 3 punten per wedstrijd krijgen.
1: Ja.
2: Maar een fantastische overwinning. En het komt heel mooi uit natuurlijk. Vooral in die laatste minuut. Maar dus hij is er binnen verbeteringen. Maar leidt hem dat dan onder het tegenstander? Dat is het juist. Of wisten ze dit ook al hiervoor?
1: Nou, ik denk dat de tegenstander Uzjoerd wel meer test had dan de vier wedstrijden daarvoor. Even maar alle respect voor die ploegen. Ja. He, want wie toch wel van, nou, Leo Vardia, degradant, tweede klas. Dat zou wel een titelkandidaat wezen. Dus we wien wel kleren voor een echte strijd, Joerd. En die is direct west, ja. Dus wij had zeker net cadeau kregen. Maar uiteindelijk de meest gelukkige, denk ik.
2: Ja. Moet ik je even feliciteren. En op de nieuwe week. En hoort zo vol, hè. 15 minuten 5, ja. Ken het beter.
1: Nee, ik ken het beter. Genee, week ga je nog even een bekerronde tussen trol. Oh, dus dan mogen we naar de Lions staan.
2: Ekkel Ljouter ploeg.
1: Ekkel Ljouter ploeg. En de week daarop Friesland. Dus we zitten nog even in het Ljouters weken. Maar we gaan een aantal jongens die hikje hier en daar wel eens wat pijntjes jongen. Dus misschien is volgende week ook wel een mooi moment om hun even wat rust te gaan daarin. Ja.
2: Is dat ook een reden waarom was de Sandino's verder eruit helft?
1: Ja, inderdaad. Verder wie vorige week bij ACV. Hè, ja, hier al wat hamstringklachten. Had deze week wel getraind. Tienzie net, tongens die wel weer. Nou, en hij zei op een gegeven moment van, ja, het begint toch wel weer te loeken. Dus ja, dan maak je het voorzorg, denk ik, maar gewoon wisselen. Ja.
2: Nee, hier, week rust en dan kan je in Friesland weer broeken.
1: Ja, dan maar op snijden. Dus ik even schakelen. Ja. Maar daar hebben we nu alweer heel veel zin in. Ja. Okay. Ja.
2: Nou, een heel groot succes en bedankt zo snel even reageren wordt.
1: Ja, dank. Goed weekend.
2: Ja, dank u wel.
3: Sport uit eigen regio.
4: Live bij Roemwijs Sport.

0: Muziek van Tom Kimmel. Uit Njochtje 180, weer te vinden en Vroom wij Sport. We hebben bezig binnen mei de Nijpeteren. En we gaan het houden de wedstrijd Noord-Burgum zien uitwaard. 4-1-0, 2-0, 3-0, waren het maar liefst 4-0 voor de mannen van Noord-Burgum. Bouke Bosma, uw verslagjouwer die daar live verslag van. Die praat als eerste met captain van het team Sikko Brouwer. Ja, en als je dan San captain bij je krijgt, dan snap ik dat Bouke zei het zien, San captain Sikko. Dit is toch lekker voetballing, zeg.
1: Ja, ik moet zeggen, dit wie net heel moeilijk weer. En dat hebben we eigenlijk de eerste paar wedstrijden al. Het gaat eigenlijk wel hartstikke goed, ja.
2: Maar dit bent al wedstrijden dat je zo voetbal als die op techniek een beetje en oorzicht. Dan ben het wel heerlijke wedstrijden om te voetballen. Krijg ze nou en dan ook alle ronde.
1: Ja, 100%. Maar ik denk dat het bij u is achterin al begint. He, we hebben nou een centraal duo waar zo volle voetballend vermogen in zit. Nou, en dan kom ik vaak wel tussen de linies vrij op middenveld. Nou, en dat is ook mijn kracht. Dus ja, dat gaat hartstikke goed.
2: Ik zeg ze nou dan heerlijke stekpassen, maar die eerste goal, dat wie er rekening in, hè? Vertel eens, hoe gier je?
1: Ja, ik denk ja, dat wie in het begin. Bal hier bij ons op links, bij Tran. En die komt naar binnen. En ik ga eigenlijk met Tran al praten. Als hij naar binnen komt, dan ben ik altijd wel richting de 5. En die jouwt er hem eigenlijk blind. En ik kom verlengen en ga er heel mooi in.
2: Even op techniek.
1: Even op techniek, ja. Ik zie geen kracht meer hoeven zetten. Dus ik denk, ik kom alleen maar te rijtje. Dus toen ga ik er mooi in.
2: Het enige nadeeltje is mijn vader rusten, wat ik van de radio verteld heb. De laatste 20 meter werd ze nou en dan wat slordig.
1: Ja, klopt. Dus die zakje ik wel heel fier in. Hè. We staan nog oud 2-0 voor. En ik hier het idee dat ze toch een, ja, wie met je net heel dik er ook in. Dus ik roep me heel bot weer om. Nou ja, en dan is het voor u inderdaad een taak om dan nog sneller die bal te leren gaan. Nou, soms weer het iets te langzaam. We troosten net terughinnenkomst. Dat ik met 2-0 de rust in. Wie prima. Eigenlijk niks van aan ik.
2: Dan de tweede helft, dan krijg je toch een paar kansjes. Is het dan een beetje onachtzaamheid bij hem van het komt wel goed? Hoe zit dat?
1: Ja, misschien toch wel. Hè. Ik ga ook wel zo gemakkelijk, moet ik zeggen. Toen we begonnen in de tweede helft, ja, toen kreeg je wel een paar kansen. Ik moet zeggen, we hadden er wel van geleerd, want bij Niekerk stond een trein al voor. Bij rust, of trein hier zelfs. En toen ging ik nog mis. Dus misschien is dat een goede les, want daarna herpakken we dus.
2: Ja, en dan in de tweede helft.

0: Die mist net zo vaak zijn hier.
1: Nee. Ik denk die keeper, die gokte ik op de lange hoek. Nou, en daar scheerde ik hem ook. Dus die pakt hem wel aardig. Maar hier draai ik gewoon niet, man.
0: Als zijn ploeg heeft, dan mag het kampioenschap gaan. Bist dat maar mee eens, Sikko?
1: Tuurlijk, maar daar geef ik voor.
0: Daar geef je hem voor? Dat spreek je hem gewoon uit?
1: Niks minder.
0: Nou, dat is hartstikke duidelijk. Dankjewel dat je even zo vlot bij de microfoon komen woest en een grote succes daar wensen.
1: Dankjewel. Geen dank.
2: En dat je hier met dus Bauke Bosma zit. Hij praatte met Sikko Bauer, dus de captain van Nordburgen. Ja, dat was net het enige gesprek wat er hier. Want hij praatte ook met Septjet Nieuw. Maar ik heb goed zin, sorry. Septijn Jum, de trainer van VV Nordburgen. Want ja, had je dan een ploeg voor jou 0 win, sjuggen, die je dan zelf opleerde, dan is dat wel heel lekker voetbal in zijn. Dan kan voetbal ook wel heel leuk zijn, zei het in de trainer.
3: Zeker, op zo'n zaterdagmiddag waarin het zonnetje nog lekker schijnt en wij ons eigen ding doen. Ja, dan houden we de 3 punten hier terecht. Dan is het heerlijk inderdaad om trainer te zijn.
0: Deden jullie je eigen ding?
3: Ik denk in de eerste 20, 25 minuten zeker wat we hadden afgesproken. Nou, dat resulteerde uiteindelijk in een 2-0 voorsprong. Toen waren we daarna in de laatste fase van de eerste helft denk ik iets te slordig, iets te gemakzuchtig. Waardoor we eindelijk de 3-4-0 niet maakten. Dus in de eindfase waren we iets slordig. Nou ja, verdedigend gaven we eigenlijk in de eerste helft niks weg. Dus daar zijn we zeker tevreden over.
0: Heb je dat ook gezegd in de rust? Want ja, een klein kritiek puntje dan toch even mag hebben in de eerste 5 minuten na de rust. Dan had het ook wel 2-1 kunnen worden. Is de ploeg dan een beetje in slaap gesust door de tegenstander?
3: Denk ik wel. En ik denk dat we elkaar dan niet scherp houden. Ik denk dat we niet scherp uit de kleedkamer kwamen. Uiteindelijk door onze keeper fantastisch... Redding de 2-1 voorkomt. Nou, daar zijn we gelijk wakker. Blijven we bij de les. En krijgen we volgens mij met een fantastische paas vanuit de as. En een diepe loopactie een 1-op-1 kans. Nou, en die maken we af. Nou, dan is de wedstrijd eigenlijk al in het slot gegooid. En dan kunnen we de jongens die wat minder minuten hebben gemaakt de afgelopen weken ook belonen. Met hun minuutjes.
0: Daar wordt het ook niet minder van, hè? Want je brengt er 2 in. Die komen van ONS. Maar die liet ook wel zien dat ze een aardig balletje kunnen trappen.
3: Zeker. We hebben een hele brede selectie. Maar ook een kwalitatief goede selectie. Zelfs wat jongens die nog eerst met de tweede hebben meegespeeld. En uiteindelijk willen we het niveau verhogen. En daarbij hebben we dus inderdaad wat meer jongens nodig. Maar goed, moet iedereen zich ook in die rol schikken. En dat hebben we voor elkaar over. Dus dan kan het nog heel mooi gaan.
0: Ja, want Sikko Bauer sprak ik net even een microfoon. En ik vroeg hem, gaan jullie voor het kampioenschap? En dat was onomwonden, jazeker.
3: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat we dezelfde ambitie hebben. En dat halen we ook uit op de trainingen. Richting de wedstrijden en om de wedstrijden heen. We proberen elkaar wel scherp te houden om het hoogst haalbare eruit te halen. Nou ja, en dat heeft nu tot nu toe geresultaat in een overwinning en 1 gelijkspel. Dus daar zijn we zeker tevreden mee.
0: Ja, want zelfs die 3-3 had je eigenlijk moeten winnen, hè?
3: Ja, klopt. Daar hadden we eigenlijk voor de rust al 4-0 moeten staan.
0: Dat was tegen Niekerk uit.
3: Klopt. Dan speelden we het eerste half uur ook geweldig. Kwamen we eigenlijk op 4-0. Vlachten de grens af. Nou, en daarna toen kregen zij voor de rust een kansje en die tikten ze net binnen. En toen kwamen we inderdaad ook niet heel goed uit de kleedkamer. Nou, en Niekerk die zette er een tandje erbij en wij deden een stapje terug. En toen, toen riepen we het eigenlijk een klein beetje op onszelf af. Wissels pakten ook niet goed uit, dus daar zijn we met z'n allen nog wel kritisch op geweest. En dat hebben we ook met z'n allen weer besproken. Dus vanuit toen hebben we gewoon gezegd van weet je, dit is de ondergrens. En daar blijven we vanaf nu ver vandaan. Dat is tot nu toe zeker die 2-3 keer daarna hartstikke goed gelukt.
0: Met z'n allen op naar de tweede klas.
3: Nou, daar gaan we voor. We kijken van week naar week. We doen nu goed mee om de eerste periode. Maar ik durf te zeggen dat we in ieder geval dit seizoen die ambitie hebben.
0: Dankjewel, veel succes.
3: Graag gedaan, fijn weekend.
2: Bauke Bosma zei dat in gesprek met mij. De trainer dus van VV Nordburgen, Septje aan Jem. En mooi voor het zuchten dat je Noel denken van je gewoon wel voor. Dat jouw vertrouwen richting de toekomst natuurlijk. We gaan even naar het stapje naar een orendivisie dan. Dat is de Sneusdredde divisie A. Want daar houden we natuurlijk ook altijd de wedstrijd van in de gaten. En de Harkemaanse boys moesten het juist opnemen met zien Hogeveen. Onder telefoon haal ik trainer Marcel Post. Marcel, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Hoeveel zweet ben jij verloren vandaag?
4: Ik ben hoeveel zweet? Nou, dat viel op zich wel mee, want we kregen ook een bol water weer terug vanuit de hemel. Dus het was voor de wedstrijd onweer en bliksem, dus dat was echt even kijken, kunnen we wel op tijd beginnen? Maar uiteindelijk lukte het.

0: dat wel. En ik denk dat we de toeschouwers een wedstrijd hebben gezien die best wel in evenwicht lag. Waarin twee ploegen willen voetballen en aanvallen. En zeker in de eerste helft ging het echt wat op en neer. Ik denk dat zij hebben een ballen te paal, wij hebben een ballen te lat. Dus dat de kansen waren ook wel een beetje in evenwicht. En dan, maar je weet gewoon, zijn zij niet dat grasveld gewend. Dus na minuut 70, dan wordt het zwaarder. Ja, en dan hebben wij vaak net toch even iets extra's.
1: Ja.
0: Ja, en dan kwamen we een beetje ongelukkig met een eigen doelpunt kwamen we achter.
1: Ja.
0: Dus dat is dan jammer. Maar ja, dan breng je toch vier verse wissels in. Ja, en dan zie je dat we wel die energie kunnen blijven leveren. En dat wordt dan beloond 10 minuten de tijd. En toen stonden we eigenlijk achterin met 1-1. En we keken elkaar aan, ook van spelers naar de kant en andersom. En we gaan door en dan proberen we gewoon die tweede te maken. Want uiteindelijk, zeker na vorige week ook, dan probeer je toch zoveel mogelijk te pakken wat je kan pakken. En, en dat is gelukt, gelukkig. In de laatste minuut maken we met een voorzet. En Emiel die fantastisch eigenlijk in de lucht hangt een tijdje voordat hij de bal inkopt. En het oogte wel wat gemakkelijk van de keeper van Hoogveen. Maar daar maalt niemand om een hark maar.
1: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dit vind ik wel interessant wat je zegt. We hebben elkaar gewoon over en weer. Want meestal heb je voor de wedstrijd natuurlijk je plan bespreek je. In de rust geef je extra dingen mee. Wat heb jij in de rust dan meegegeven? Ben ik dan benieuwd naar. Maar dan vooral dus de communicatie op het veld. Dan eigenlijk door elkaar al aan te kijken. Heb jij je zorgen dan gemaakt? En wat moest je dan doen om bij te sturen tijdens zo'n tweede helft?
0: Nou ja, kijk, in het moment dat je eigenlijk in de rust al zit, dan kijk je vooral even van oké, waar zitten de ruimtes en kansen voor een tegenstander. En wij hebben zeg maar eigenlijk een betere hebben we proberen onder druk te zetten. Dus, en dat we hebben zeg maar Hoogveen geduwd naar één kant, naar hun goede kant. Heel veel trainers doen het andersom, maar wij willen eigenlijk dan de mindere plek meer in een grote ruimte zien te krijgen. Dus dat we dan in de tegenaanval heel goed daar onze ruimte krijgen. En dat lukte met Luca denk ik de eerste helft echt een paar keer goed, waarin we heel gevaarlijk werden. Maar ja, en ze pasten dat wat aan op een gegeven moment. Ze gingen met een buitenspeler aan de binnenkant met een blok op het middenveld staan. Ja, dan moet je daar dus zelf weer ook even wat op verzinnen. En dat doe je dan. Dus dan zeg je ook van, soms moet je iets eerder doorstappen. Niet met twee mensen achterin zonder spits. Als die spits inzakt, dan moet één van de twee gewoon meelopen. Maar ja, zo proberen we wel druk te houden. Want Hoogveen had natuurlijk de afgelopen twee wedstrijden 10 keer gescoord. En ook tegen ploegen die eigenlijk weinig goals tegenkrijgen normaal gesproken.
1: Ja.
0: Dus ja, geef je wel aan dat je wel, hoe moeilijk het ook is en hoeveel energie het kost, dat je wel naar voren druk moet blijven geven, zodat Hoogveen gewoon niet aan het voetballen komt. En dat lukt dan. Maar dan kom je eigenlijk achter en dan is het eigenlijk meteen van oké, spits erbij en in ieder geval een buitenspeler die komt al wat hangend. En dan ga je eigenlijk naar een 3-4-3 met een blokje op middenveld. En je kan ook naar een 3-3-4 gaan, maar wij spelen liever niet zeg maar met twee spitsen al hoog, want dan wordt het heel snel de lange bal. En wat we nu veel beter deden, vond ik dan de vorige keer toen wij dat deden. Dat we gewoon ook echt aan de voetbal de overtal aan de buitenkant gingen krijgen.
1: Ja.
0: En niet te snel de lange bal speelden. En dat is dan, op een gegeven moment maak je die in en dan kijk je elkaar aan. En dan weet je gewoon, die spelers ook van die willen door. Je ziet het, je voelt het, het publiek gaat mee. En dan geef je ook die go van die Astrede wel van op naar voren. En dan pas in minuut 90-1 of 90-2 zeiden we van, nu moet je even nadenken van niet alsnog de 2-1 tegen krijgen.
1: Nee.
0: Want Hoogveen heeft wel nog één grote kans gehad om zelf de 1-2 te maken. Maar ja, zo dicht ligt het dan in een wedstrijd soms bij elkaar. Dat we nu blij en happy zijn. Maar hetzelfde hadden we een zuur gezicht gehad.
1: Toen het in de 88ste minuut 1-1 werd, wat dacht je als trainer toen? Ik moet nu misschien iets doen, want dit ga ik consolideren. Of voelde jij, deze houden wij nog gewoon thuis?
0: Ja, zo voelde het wel. En ik denk dat die iets eerder viel. Ik ben nu 83, want de schema's zijn iets later met de tijden. Maar en ik denk dat we ook een minuut of 7 echt een momentum hadden. En op een gegeven moment, ik denk toen hij op 90 ging, toen zag je even ook de twijfel in de ploeg van misschien 1-1 ook vasthouden. Dus daar zag je eigenlijk even een momentje van twijfel. Ik denk dat daar ook die tegenkans een beetje wegkomt. Dat je toch eigenlijk een beetje op twee gedachten komt te hinken. Maar toen zeiden we ook gewoon blijven gaan. Gewoon snel spelen, niet langzaam. Tempo houden in die bal en gewoon doen. En dan vind ik wel dat we onszelf belonen met gewoon frisse benen, frisse energie. Goed, dus de invallers hebben het hartstikke goed gedaan. En die hebben gewoon geholpen dat wij hebben kunnen winnen. Dus dat is ook heel mooi.
1: Ja, snap ik helemaal goed. Dus tevreden huis naar huis in ieder geval. Dovo volgende week. Ga je nog iets anders afwijkends doen in je voorbereiding?
0: Ik wel, want mijn ouders zijn 5 dagen getrouwd, dus ik ben zelf niet altijd aanwezig. En dat gebeurt me eigenlijk nooit in al die jaren, maar je ziet het niet zo vaak mee, denk ik, 5 dagen getrouwd. Dus ik heb de trainingsvoorbereidingen zijn er wel klaar. En die heb ik met Jan en Mart Dijkstra die ik komt assisteren. Al omdat ik even dan een keer er niet ben. Dus die komt dan als zo'n stagiaire meelopen. Ook om te kijken hoe het is. En nou, hij wil toch een beetje snuffelen aan trainerschap. Dus dan heb je gewoon iemand met vakinhoud ook erbij. Dus dat is alleen maar goed. En dan hebben we gewoon telefonisch contact met Jan over ja, wat we willen zien in trainingen. Ja. En ik moet de beelden nog kijken van Dovo. Maar ja, het lukt niet daar. Dus dat, ja, ik denk dat daar ook wel wat paniek is. Zo voelt het een beetje vanaf de kant. Ja. Maar ja, we gaan het zien.
1: Ja, helemaal goed. Nou, ik wens je dan succes bij die voorbereiding en de kennisoverdracht in ieder geval. Succes voor de ploeg dan in ieder geval volgende week. Dank je wel voor nu, voor je tijd. Ja, en ik wens je een goede rit huiswaarts.
0: Ja, dankjewel.
1: Helemaal goed.
0: Doei.
1: Marcel Post, wie dat? De trainer van Harken Massa Boys. Zij won dus met 2-1 op het allerlaatste moment. Mooie oerwinning dus van Hogeveen. We gaan terug met de Nijpeteren. We hebben bezig binnen. We gaan het haar oer de wedstrijd waar Jelle van der Wal naar ziet zien. Dat wie de wedstrijd Huddegriep zien LSC. Ja, net heel veel oer te zien eigenlijk. Want ja, het was een 4-2 oerwinning voor Huddegriep. De reactie van trainer Leo Spindelaar bij Jelle van der Wal.
2: Als iets minder makkelijk voetballend dan de afgelopen weken. Ja, het was iets slordiger vandaag. De kansen speelden we niet heel goed uit. Dus de goal bleef ook echt uit, de voorsprong. Kwamen we ook echt nog 2 keer heel goed weg voor rust. Een bal halen we van de lijn en nog een lage voorzet. Schoten ze volgens mij over de bal heen. En dan ineens maken wij nog 2 voor rust. Dus je gaat wel lekker de rust in. Ondanks dat het wel wat slordig was. Nou, tweede helft. Kom je op 3-0, denk ik, geef wat ruimte. Je kan wat wisselen. Nou, het bleef eigenlijk wat onrustig. Gaan we toch nog wel wat te veel mogelijkheden en ruimtes weg. Nou, zij maken 3-1. Vond ik ons ook niet goed staan en ook niet goed ingrijpen. Nou ja, dan gaan zij erin geloven. Werd zelfs nog 3-2. En toen gelukkig. Gelukkig, omdat we wel altijd gevaarlijk blijven, kansen blijven creëren. Ondanks dat het niet heel goed uitzag, nou kwamen we op 4-2, 5-2. Dus ja, het is wel wat geflatteerd, maar ik denk wel dik verdiend hoor. Als er één ploeg verdient om te winnen, waren wij het wel. We hebben ons gewoon onnodig lastig gemaakt. En dat is wel zonde, want we kunnen beter.
3: Ja, als ik even een doelpunt eruit mag halen, die 3-0, dat was wel echt een beauty, hè?
2: Ja, die was mooi. Ook de keeper stond sowieso al een paar keer vrij ver voor zijn goal. Dus Lars Postum is dan wel een speler die dat ziet. En ja, het windje hielp ook mee. En hij was niet eens heel hoog, maar gewoon goed, hard, strak, half hoog, zo in de hoek langs de keeper. Van nou, ik denk kopcirkel ongeveer. Dus dat zag hij goed en hij voerde het ook goed uit. Maar het was wel belangrijk. Die 3-0 zeker achteraf met de tegengoals die je nog kreeg. Dus ja, was belangrijk.
3: En was dat een gebrek aan concentratie, die 2 tegendoelpunten?
2: Ik weet het niet. Ik zei in de rust ook wel van iedereen, de wil is er wel. Alleen het is gewoon net even een verkeerde keuze maken. Soms net niet goed staan. Ja, zeg het maar. Het is ja, scherp, dat is zo ongrijpbaar iets. Maar... ja, misschien de keuzes ook die we verdedigend moeten maken. Want de kansen tegen voorrust waren ook momenten... dan moet je eigenlijk gewoon resoluut aan die bal wegschieten. Dan willen we weer voetballen. Is soms ook onze kracht. Maar ook als het soms even niet loopt, dan schiet hem dan maar wat verder. En dan zoeken we het daar wel weer uit. Ja, dat deden we niet. Nou ja, daar kwamen de kansen en de tegengoals uiteindelijk vandaag iets te veel uit, helaas.
3: Wat je eigenlijk zegt is dat jullie soms te veel willen voetballen in plaats van dat het soms even...
2: Ja, we moeten soms ook echt herkennen wanneer we het gewoon verder moeten zoeken. En dan lukt het even niet. Of de ander staat net niet goed vrij. Ja, dan kan je hem wel inspelen, maar die krijgt man ook niet lekker. En dan is het vervolg gewoon moeilijk. Dus nou, daar zijn we langer mee bezig dat we dat herkennen. Dat was de afgelopen weken was dat een stuk beter. Maar vandaag was dat weer een moment niet goed genoeg.
3: Jullie krijgen veel kansen, missen ook een aantal, maar jullie maken er ook heel veel. Wel scorend vermogen in de ploeg.
2: Klopt, dat is wel echt de kracht van deze ploeg op dit moment. Creëren veel, lopen veel, zoeken ook elkaar goed, vinden elkaar redelijk makkelijk. We maken er 5 vandaag, maar voor mij had je nog wel meer kunnen maken. Dus dat is af en toe wel echt genieten.
3: Ja, vorig seizoen op de laatste speeldag veilig gespeeld. Ik denk dat je dit seizoen wel hoger mikt.
2: Ja, vooraf hadden we al aangegeven, we willen in het linker rijtje eindigen. Nou, nu win je 3 op rij. En daarvoor gelijk gespeeld tegen Cero. De eerste wedstrijd een beetje ongelukkig laatste minuten verloren. Dus op dit moment gaat het qua resultaten hartstikke goed. Doelstelling blijft nog wel linkerrijtje. Kijk, als je komende weken blijft winnen, dan kunnen we misschien in de winter de doelstelling bijstellen. Maar we moeten ook niet te vroeg nu van alles gaan roepen waarvoor we spelen. Maar gewoon lekker rustig blijven. Beter worden. We kunnen nog meer stappen maken, ook al gaat het goed. En dan kijken waar we straks staan rond de winter.
3: Ja, de seizoen staat dus in ieder geval goed. Nou, ik wens je heel veel succes met het vervolg en tot kijk.
2: Dankjewel, we gaan lekker door.
3: Dankjewel.
1: Leo Spindelaar zei dat in gesprek met mij, uw verslagjouwer Jelle van der Wal. Dan gaan we naar het volgende en dat is ik dan voor het laatste nijpeteer wat we hebben. En dat is de wedstrijd Burgum-Sint-Jouren. Dat eindigt in 1-1. Frans Weeren die zegt ernaar. En die praten met een ontevreden trainer van FC Burgum, mij die 1-1 staan, Willem van Kammen.
4: Ja, nou, ik denk in het resultaat ben we wat teleurgesteld. Qua kansen creëren net. En wat we tien kregen, qua kansen heb ik heel weinig tien kregen. En dan valt er een beetje mee aan, maar een corner uiteindelijk er wat via er wat in en roemen we net op. En dan wordt het uiteindelijk 1-1 en dat is wel zonde.
5: Ja, want inderdaad, het aantal kansen, ja, die winnen er genoeg. En ja, Henny Bouwjes die natuurlijk, hij had er al voor jou inschatten. En dan krijgt er een panel, komt op 1-0. En dan denk je, ja, dit moet verder uitbouwd worden. En ja, die goal, de gelijk maken, daar weer ben je met helemaal geen protest. Hè. Dus ik neem aan, hij wil er volgens mij dan wel doorheen.
4: Ja, die wil er wel doorheen, want anders dan wint de Wopstenaard best. Dus ja, gewoon een slecht moment van uzelf. Dat we gewoon, het begint al in de onval ervoor dat we verkeerde keuze maken in plaats van dat we het eerste scoren van kantwisseling of graag bollen. Bloemen we aan dezelfde kant voetballen en eigenlijk heel makkelijk balvliegers. Nou, in dit zinnoonval werd hun op gokken, daar komt er uiteindelijk de kant naar uit. En dat is dan waar uiteindelijk de aanleiding is, omdat je zelf net goed genoeg aan de bal binnen bij vlagen. Werd er dat je in een probleem komt. En dat maakt er buurt wat meer uit. Dat we net door zijn eigen tadwaan eigenlijk tien goals kregen. Want als een tienpartij een goede kans creëert en een goede aanval opzet en daaruit scoort, nou ja, dat kan gebeuren. Dat was net al in zin. Maar het is wel van wat simpele dingen, wat afspraken die we hadden, dat we dat beter uitvoeren moeten.
5: Ja, want Jouren die wie hartstikke blij met punt, want ja, die had eigenlijk net een kans gehad. En dat is natuurlijk heel duidelijk. Terwijl Jim van het begin al in de eerste 2 minuten. He, en zelfs in het verloop van die eerste helft, hier koppen kent en hij hier zitten kent. Nou ja, hij scared, maar die hier er gewoon niet maten.
4: Ja, ik denk dat je naar een ruststand had het 0-4-0 steert. Wat gewoon aan kansen, hoe het altijd er net in te gaan, maar had het dan 3-0 steert, maar rust, dan zou het een heel hoge score wijzen. En dat je naar je rust ik na een paar momenten ha. Ja, het viel gewoon zo, want je had heel veel dingen goed in. En het enige wat je net goed in haar is uiteindelijk een doelpunt, maar of tenminste een doelpunt maken. En dat is, dat is jammer. Voorwikkelijk het worden, zicht er 4-1, fantastisch opval. En Joop bij Vlaag, het spelidee om ze uit te kwamen te spelen, lukt trouwens een peker heel mooi. En dat is jammer dat ze diezelfde blinkt.
5: Ja, nou, dan kunnen we het nogmaals heel kwaad samenvatten. Het spul op zich tevreden. Alleen nog het almaatje. En daar schat het je het aan. Maar nefens dan verleden weken. Ja, nou ja, dan in de voor de toekomst. En we zijn natuurlijk nog maar een liedseintje onderwijs in de competitie. Maar in ieder geval een punt. En daar kist denk ik, in Safir blij bij wijze van. Komt er nog een verdwaalde onval en verliest aan Wester? Ja, dan is de hele meetje natuurlijk helemaal bedongen.
4: Ja, alleen nog, dit was de 13e officiële wedstrijd op Riga dat we ongeslagen binnen. En dat ik vanuit het volgende seizoen wij naar de beker en naar de competitie. Dus ja, dat jouwt ik gewoon dat we gewoon moeilijk verslaanbaar binnen. En daar met jongens ik op vertrouwen dat je vanuit daar wij ik altijd een resultaat heb kennen. Want dat is geen toeval dat 13e wedstrijd op Riga net verliest. En met dat gevoel zei ik joh, wel iets meer dat we echt op zich gaan naar de winst uiteindelijk, ondanks dat 1-1 hier. Dan zei ik joh, voor het eerst, ik word meer van hey, we kunnen net echt in de paniekstand komen van dat we naar voren gaan gaan. We blijven wat rustiger rond de bal om alsnog op zich te gaan naar de overwinning. En dat is dan een beetje de winst in het lied dan wat je dan showt in de ontwikkeling van je groep. Dus dat vind ik dan wel mooi om te zien. Maar uiteindelijk een punt en dat is iets te min.
1: Nou. En dat zei Frans weer in gesprek met Willem van Kammen. Dus eigenlijk ontevreden. Maar ja, als je net verliezen, misschien ik toch wel een beetje tevreden. Burgum, Sint-Jouren eindigen dus in 1-1. Hier is muziek van Stella Left.

0: Dus Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal. Bij Enter vinden we even Roemwijs Sport.
1: Dit is Roemwijs Sport. Met het oersjoch amateurvoetbal.
0: Het is kwartier voor seizoen en dan best van u Sven dat we alles nog eens een keer goed op een rietje zetten. En ik mij de rangen en standen erbij. En dan beginnen we in de sneus. Tredde divisie A. Dit binnen de uitslagen. ADO 20 zien Excelsior 31 treien 1. SVTSC zien SVZW 1-0. Genemuiden zien Dovo treien 1. ACV zien Purmerstein 1-1. DVS Ermelo zien Eemdijk 2-2. Sparta Nijkerk zien Scherpenzeel 0-2. En we gaan Marcel Krikjet. Harkemasse Boys won met 2-1 van Hogeveen. Dat brengt dus bij de stand als volgt. Scherpenzeel bovenaan met 22 uit Njoggen wedstrijden. Dat hadden ze al eerder trouwens. Genemuiden twadde, Mayin 20 punten. ACV is tredde met 20 punten. En Harkemasse Boys op vierde plak ek met 20 punten. Maar Mayin wat minder doelsaldo. En onderaan wordt de list sluiten en Njoggen wedstrijden. En 1 punt door SVZW.
2: Goeie verder met de eerste klasse H. Boetenpas in PKC 83-05. Broekster Boys bekwik Grains in 1-1. Velocitas Grains in VKW 0-0. Achilles, Alcides bedoel ik, zijn Drachter Boys 3-2. HZVV zijn Rutherveen 3-2. En Workum zijn Blauw-Wit 34, 12-4. Brengt dus tot de volgende stand in de eerste klasse H. Hier op het eerste plak Velocitas Grains bij 4 spelen 13 punten. Op het tweede plakje HZVV 4 spelen 12 punten. En dat had Blauw-Wit ook op het derde plak bij 4 spelen en 12 punten. En hier op het zonde plak vinden we Everon Broekster Boys bij 4 spelen en 7 punten. Op het tolvense plak hier op Boetenpas met 4 spelen en 3 punten. Op het trettiende plak Rutherveen met 4 spelen en 12 punten. En hier onderaan 14e plak VKW 4 spelen en 12 punten.
0: Dan de sneus 12e klasse O. Daar ben de uitslagen als volgt. Marum in Stadspark 1-0. Bedum in Grijpskerk 2-0. Winsum in GRC 3-1. Groen-geel tegen Gorecht 1-1. En Kolm versloeg Pijzen met 3-0. Griepskerk zit na 4 wedstrijden bovenaan met 12 punten. Ek hetzelfde aantal punten na 4 wedstrijden voor Kolm. Maar iets minder doelsaldo en dus 12e. En op het derde plak Groen-geel met Alve uit 4. En onderaan de list is dit Pijzen 4 wedstrijden. Die spelen 0 punten.
2: Hoe verder met de 12e klasse N. Stiens zien Bolzwart 0-1. Huddergriep LSC. Sneek zijn 5-2. VVI zien Lemmer 1-0. En Burgum zien Jouweren 1-1. En Zeerom zien Gordik 3-0. Brengt dus dat de volgende stand in de 12e klasse N. Hier op het eerste plak VVI. Itzkehuizen met 4 spelen en 15 punten. Burgum hier op het tweede plakje met 4 spelen 11 punten. En het derde plakje is hier mooi voor Huddergriep. Met 4 spelen 10 punten. En hier onderaan op het 14e plak Gordik 4 spelen en 12 punten.
0: De sneurstredde klasse B ben dit de uitslagen. SDS zien Minnesgeer 0-1. GAVC zien LVV Friesland 2-0. Leeuwarden Zwaluwen zien vooruit 4-1. En Trienwarden, we had jij een kind, won met 3-2 van SC Leeuwardia. De stand is dan als volgt. 4 wedstrijden spelen, 15 punten en dus bovenaan Leeuwarden Zweltjes. Trienwarden exact hetzelfde, maar een iets minder doelsaldo. Daarom op tweede plak. GAVC is tredde met 12 uit 4. En Rijperkerk is vierde met Jochem punt. Uit Fjouwer wedstrijden. En hier wordt de les sluiten met terug Geelwit. Zij gaan Fjouwer wedstrijden spelen op nota en nog net een punt bellen.
2: Ja, nog wel even een toevoeging, want om 4 uur wil de wedstrijd Sint Anna Prochy Ripjerk spelen en die is op het moment staat het daar 1-1. Dus okay. Die is nog net in de stand verwerkt.
0: Nee, check.
2: He, dus dan kon ik verder met de derde klasse C. Drachten zien de Westrein 3-6. Niekerk zien Zuidhoorn 1-1. Noordburgum zien Aardewaard 4-0. ONR Roden zien Gruttegast 5-1. Opende VVI De Lieke 1-1. En Bekwik Dokkum zien ONT 2-0. Brengt dus tot volgende stand in de derde klasse C. Hier op het eerste plak Noordburgum 4 spelen 13 punten. Op het tweede plakje ONR uit de Roden met 4 spelen 10 punten. En dat had ek Gruttegast op het derde plak met 4 spelen 10 punten. Dan ga ik naar het zesde plak. Daar vind we waarom Bekwik Dokkum met 4 spelen 7 punten. En op het negende plak nou de Westrein met 4 spelen en 4 punten. En hier onderaan Drachten met 4 spelen en 12 punten.
0: In de vierde klasse C, wie het spektakel bij Berdaert zien Dokkum, want daar is de wedstrijd staakt. De trainer kreeg een rode kaart. Bij de rust, wie er nogal wat gebeurt, moest een rode kaart doen worden. Trainer moest voort van de skier terug, de trainer woer dat net. Er ben van al die verhalen. We hagen onze collega Dick Groen der Rouillet en letterlijk kregen we nog wat oren verhalen. En waarop de skier terug, de Suijstone is voortgoest, dan kon ik voort. Dus die wedstrijd staakt. Berdaert zien Dokkum dus nog geen uitslag en we houden die op de vierde site, wat daar de gevolgen van wijze zullen. De oren uitslagen, Lions 66 zien Sebelicum, 4-5. Anjem zien Fiat, 1-2. Marm zien Friese Boys, 2-1. VNV 68 zien SSS 68, 3-2. En Oude Siel zien Wiekons Halm eindigde in 3-0. De stand is dan als volgt: 12-4 voor Lions 66, daarmee bovenaan. Oude Siel is 2e, ek met 12-4, maar een minder doelsaldo. Dokkum is 3e, met 9-4 wedstrijden. En we zorgen dan onderaan de Friese Boys die op dit moment 4 wedstrijden spelen. En ik daar nog geen punten.
2: Nee, dan gaan we verder bij de vierde klasse D. AAC 75 zien eerste maar 2-0. Droegenham de Zwerg 5-3. De Lauwers zien Kostertillen 2-2. OMB zien Harkema op einde 1-0. RWF zien Borenburgum 1-1. En Twizel zien Rattenvallen 2-2. Brengt ons tot de volgende staan in de vierde klasse D. Twizel hier nog steeds op kop met 4 spelen en 1,5 punten. Op het tweede plak hier OMB Utrecht met 4 spelen en 10 punten. En het derde plakje is hier voor Droegenham. Ek 4 spelen en ek 10 puntjes. Hier op het tovenste plak eerste maar 4 spelen en ek de 0.
0: Ek de 0. Nou, het is wat met die laatste ploegen. De laatste klasse die we daar brengen is de SNUS. Vierde klasse C. Alles is je regio. WTOC Internaat 2-0. GSVV Suurwoude 5-4. VVT Suurmeer 3-1. VCR Holwert 3-2. Oostergoo Blijha 0-3. SCV Wouden de Woorden 4-2. En moet je denken, wat een doelpunt. Gisteren maar op de boys. 0-11. Dus dat weer helemaal een dikke klapper. De stand is dan als volgt. Blijha bovenaan met 15-4. WTOC 2 met 13-4. Rotterboys 3 met 12-4. Ja, dat is dan wel lekker dat je er een halve punt bij, halve doelpunt bij scoren kennen. En dat er een beter doelsaldo en bloot VCR met hetzelfde puntenontal op de vierde plak staan. En de list wordt je sluiten terug. Suurwoude 1 punt uit 4 wedstrijden.
2: Ja, toch dan nog een puntje. Toch nog ik hier zijn woord heger gewoon, ja, maar ja. Jammer.
0: Ja, de computer net.
2: Nee, die net.
0: Schande. Ja. Ingelicht speeltje tot nota. Ja, dat levert dan een puntje op inderdaad. Ja, dat is schande. Maar goed. Dan hebben we het honger, hè?
2: Ja, hebben we het honger,
0: zitten dus in. We hadden nijpeteren honger. Is dit net iemand op het veld? Het is weer droeg inmiddels. Dus,
2: Tienes komt net.
0: Wat zei ze toch?
2: Tienes komt net.
0: Nee, Tienes komt echt net. Misschien wel goed om te melden inderdaad dat Tienes er net is. Die verzinnet even een heerlijke snipperdui. Dus die is er Juwet net in ieder geval. Dat betekent dat ze dadelijk nijsijzoeren een urenlang heerlijke non-stop gest van eigen bodem met Hollandse levenlieds. En ik Chanel muziek klaarsteen. Ja, dat denk ik van Marcon Harkinbleeuw. Wim Sonneveld komt voorbij. Willem Bart, Frans Bauer komt erom. En dadelijk nijsijzen beginnen we met Mick Herren met Sweet Caroline. Dus ja, reden genoeg om daarvoor ik Harkin te bleeuwen. Ja, ik zit hem te denken, wat weet je er nog dwang? Gaan we nog muziek draaien? Of gaan we gewoon lekker snel naar het nijstaan? Want dan gaan we meer Hollandstalige muziek aan.
2: Ja, nou, dan kerst nog even verslag jou eens bedanken die je doet voor u.
0: Nou, vind ik een goed idee. Zullen we dat dan?
2: Ja.
0: Want we die een verslag van 4 live wedstrijden. In de tweede klasse en Huddegriep zien LSC Jochentje 80. Jelle van der Wal zeggen ter 4-12. In diezelfde klasse FC Burgum zien SC Joure. Trainer van Burgum. Het eindig in 1-1. Willem van Kamp net helemaal tevreden. Dat zei het zien verslagjouwer Frans van Wieren. In de derde klasse B VC Trienwoorden zien Leo Vardia. Van 0-2 naar 3-2. Ja, dan weer wel een hele gelukkige trainer natuurlijk. Dat zegt Ieder Prins die der verslag. Noord-Burgum zien Aduard. Noord-Burgum minder geen moeite mee. Pakte de Wals uit de Kleikemmers en die walsten ermee 4-0 doorheen, zeg Bauke Bosma. Ja, toen niet bewonnen tevreden captain en een trainer natuurlijk. En SV ASC 4 zondag zien Jestemar. Mijn bierkinderhoorn vertelde de trainer Martin Brandsma. Ja, dit moest er toch maar een beetje van komen. Dit weer wel mooi. 2-0 wonnen ze. Lambert Brouwer die daar dus verslag van. Deze uitzending wordt natuurlijk mij mogelijk maken er volle mee meesten. Dus ik ontdij je 10 gedanken al weer voor van een beetje.
2: Ja, doe ik Bauke weer.
0: Als nou feestje, joen?
2: Wat zei ze?
0: Als nou feestje, joen?
2: Nee, jongen net.
0: Ja, potjes omheeg.
2: Nee, wel mooi op de bank, hè? Mooi lang uit. Hè? Ja, ze hebben wel mooi live wedstrijdje op ESPN werden.
0: Ja, zullen er wat op, hè?
2: Ja, ik dacht ik wel.
0: Oké, okay, ja. Wat is dit er?
2: Nou, dat is een verrassing.
0: Oh, dat werd thuis bepaald.
2: Ja, want ik thuis kom, dan had mijn vrouwtje het niet kleren. Dus ik hoop je voor die hek.
0: Ja, ik hoop het hek. Ja, of ik kreeg een app, kijk maar iets op, hè, of zo. Maar dat zullen we dan wel. Dit weer Roemij Sport voor Sneun, 10 oktober 2026. We konden er dadelijk uit voor het nijs en de reclame. Dan dus non-stop muziek vanaf zo'n oren. Joeg en Jikke, dus mijn Hollands op zijn best. En ik de tijdmachine van Dickie Denkens is er om 10 oren gewoon bij. Dus hoor hem lekker op RTVNF. Was niet het missen van het nijs en sportnijs. Ga dan naar RTVNF.nl of download uw app. Kist alles bij. En Roemwij Sport is er na je weekend weer tussen 2 en 6. Alle bedankt.
2: Ja, Bouke bedankt.
0: Alsjeblieft.
2: Een goed weekend verder.
0: Ja, goed weekend en doe tussen een goed weekend.
2: Ja.
0: Tot de volgende keer.
3: Roemwij Sport werd mij mogelijk maken toch onnummer de droom Weidenaar in Dokkum en Kalm.
4: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf. Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus, time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
12: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
14: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
20: Bij u is in Den Woord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wilst u ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
22: Sneeuw, sageervetsend, mooi, noffelijk winterwaar. Komt van een noord.
23: TD Noord-Uut Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vaakburg. Sa altijd jet.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Seis oeren.
25: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op 1,62 biljoen euro. Nederland en vijf andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij anderhalve week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus een nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. En dan nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die krachtig tot hard zijn. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog en laat de zon zich ook zien. Temperatuur ligt morgen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het nieuws.
0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
27: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Relax, just do it.
5: Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl. Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
5: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
7: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstei, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: NOF PC.
14: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
13: NOF PC, daar kun je wat mee.
14: NOFPC.nl.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie En, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
16: Bakken? Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baasmazitcomfort.nl.
15: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het relaxplan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
9: Dit is RTV NOF.
14: My No, Hollands op zijn best. Dit is Hollands op zijn best.
18: Gezelligheid op de sneurtejoen tussen 8 en 10.
14: Maar Joege en Jikke op RTV NOF.
19: Jelle, tijte, wel, tijte.

Ja, Harkes van RTV NOF. Het weer krijgt even een beetje in de war, maar iedereen maar even een heel hartelijk welkom bij het programma Hollands op zijn best tussen zon en negen uren. Die hebben we knap indrukt en eindelijk dat is goed veilig wat er kan. Gerrit Westra, die hier verleden week reageert en over dat voor iedereen even een mooi plaatje draaien moeten. Nou, dat doen we even, Gerard. En we hadden zo direct even draaien toen Ben Steeneker met het Hart van Friesland. En dat doen we natuurlijk ook even namens iedereen die maar in het zette hartje. Hendrik Kooistra, die wil graag het Boetisch Bankje jaren letten van de Wico's. En nou we dan dat even draaien wonen voor Boe en Durkje, voor Harry en Dertie, voor Fab en Marta, Luwe en Witske, en voor Douwe en Eke, en voor Sintea, en voor Hans en Lasse, en voor Gerda, en voor Klaske, Zaken Dijkstra, Monte de Boer, en voor Beppe Mike, wie en elken in die zette harkje. En je komt dat plaatje even om, Hendrik.

Ja, zei je Aarte Toornstra, deze kant ik even uitreageerde weer in een plaatje van BZN. Draaien we een chanson d'amour. Draaien we even naar Aarte en moest even draaien worden voor Ferren Tietje, Romy Kempenaar, Gerry en Ali. En elke neer zit hard in de Hollands op zijn best. Romy Kempenaar die wil graag voor Willem Kobus, Tien van der Zee, Ipi Ros, Gerard Westra, Jelly Westra, Gerry en Ali, Piet en Ali de Haan, Piet en Griet, Dirk en Margriet, Jan en Jannie, Bouke Tjetke, Boukje Elzinga, Jan Lap, Aarte Toornstra, Kobi Hellinga, Ferentietje en Elke Nini zit te harken. En Romy die wil ik graag even jij letten. Les Ames, ik schrijf je naam met mijn vingers in het zand, maar eerst even BZN.

0: telefoons.
1: Heel scherp. En we halen een hele prachtige telefoontjes gewoon. Ja, ik kan maar in je tegelijk opnemen. En het is wat een toer, want het gaat alweer skanten.
2: Ja.
1: Het gaat je best hoe steeds bij het mengpaneel. Maar het gaat ook in oren om te jogen. En ja, we kunnen echt net hudder, maar we doen gewoon ons best om elke in te wedstrijden.
2: Ja, ik zou zeggen, allemaal jengen hoor krijgen, wel gewoon troopbellen. Maar we nemen op, zodra we tijd hebben, dan nemen we vast op. Oké, we gaan verder met een verzoekje Sylvia en de Music Man, mijn dorpje. Daar wil Willem Kobus graag even draaien leren voor Stien, Annie van der Wal, Boukje Eldinga, voor Romy Kempenaar, Johannes van der Veen, Griet van der Veen Kobus, de Bloemfontein, Henk en Sietse en ik even voor Joge en Jikke. Stien, die wil graag voor Willem Kobus even naar Anneke en de Vrijbuiters. Kom, ga je mee uit Njontje 85 draaien letten. Maar we beginnen even met Sylvia en de Music Man.

Ja, de telefoon rattelt van hier en dan kan ik van alle kanten zeggen. Hè? Ze had verleden week wel heel goed harken wat dat je het. Nee, wat het zijn. Wat harken die? Ben ik aardig scherp van hier.

Ja, zou wel Kees en Annie familie en de familie Veenstra even de lokwensken aan aan Dini, die het morgen jeetje is. En ze werd nog een hele prutte zone Jernta wensken van Kees en Annie en de familie Veenstra. Moest even Frans Bauer wijzen met een Duits plaatje. Eenmaal kom al, nee, hoe weer het nou? Eenmaal kom al voor die der tak. Ja, dat is een hele opgave om naar Duits te praten, hè. Toon de luisterfink die wil graag voor alle vrienden en bekenden even een plaatje draaien van het radio-ensemble. Wie hij even blauw is de zee opzocht.

Ja, dat die hebben een beetje te go. Oké, Saber Sloot, die wil graag even een plaatje draaien letten van Corrie Konings. Ik heb vaak tranen in mijn ogen. Dat moest even draaid worden voor Kees Wierstra, een voor zijn heite mem, een voor Waadse Bieltsma, de JP van der Bent Stichting. Verder een titje, Annie Uitmarm, een voor André Zakkerman, ik even voor uzelf, dankjewel. Een voor Saber Sels, Geert van der Molen, collega's Dokkum. Een voor Betty Prins, Hildebrand en Simon Durk. En ik even voor Jelly Westra. En zat ik zei, Corrie Konings, mij 1000. Ik heb vaak tranen in mijn ogen. Jitske die wil graag in een plaatje draaien letten van Marco Schuitenmaker. En die zit ook leer. Moest even draaid worden voor haar mem. Een voor Gerton en Tineke. Verder een titje. Griet Wiersma, Saapke Halbersma, Jouke Dantema. Ik een voor de hulpverleners en weer in de studio. Wie kan even, eerst even Marco Schuitenmaker.

Annie uit de Marm, die heeft het laatste verzoekje, Fjar uit Nees. Annie uit Marm, die wil graag een plaatje draaien voor elke ene zette harken en weer in de studio. Daarvoor uw dank, Annie. En dat moesten Lucas en Gea even wijzen mee. Kom en nemen in je armen. We kregen ze direct uit Nees en dan naar het Nees, dan zet je hier achter de knappen.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
6: Sneeuw, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar. Komt van een noord.
7: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Sa altijd jet.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstein, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.
11: En tot zover het nieuws.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
9: Autoscare? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruste Veen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
10: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
11: Dit is RTV NOF.
12: Mijn Hollands.

0: Harken zal je maar een hele goeie jonne en welkom bij je tweede uur van het programma Hollongers op zijn best. Nou zullen een hele prutte misschien kretten radio aan haar en denken van het tweede uur. Jik is helemaal in de war, maar ik ben net in de war. Zo'n uur ben we begonnen met dit programma en we binnen deze jonne nog een uur daar. En ik maak het veel dadelijk zeggen dat we helemaal vol zitten met dit programma. Want om zo'n uur begonnen we de telefoon al te ratelen. En nu gaan we kretten het laatste telefoontje pakt. Dus het is constant trok gingen. Het is zat jongekrets in mijn weer ouderwets lekker vol. Nou, en daarvoor ben je rek om al die mooie platen voor uw harkens te draaien.
1: Ja, het is weer echt bommetje vol wat dat je het is krijgt. Echt ouderwets vol wat dat je het harkens. En daarvoor natuurlijk ik dus hartelijke dank, Jikke. Hè?
0: Ja, dus de kind heb gereageerd weer naar de studio Tamio verzoek platen om te vrijen. In 9 weken ben we er net, maar die week daarop ben er weer alle keren naar je komen om te reageren naar de studio daar. Joeg, en we keren eventjes naar Dakkum daar. Want in Dakkum daar werd het Geertje Pasma en die is Aaron. En ik hier beloofd om een mooi plaatje voor haar te draaien. Nou ben ik wel al eens een beetje ongrabbelen geweest, Geertje. Om een beetje wat een mooi plaatje. Want ja, maar ik een beetje van gefeliciteerd in komen. Ten eerste hopen we dat ze een hele mooie dag hebben haast verzeld.
1: Ja, zeker.
0: En we hopen dat ze een hele prutte pakjes kregen haast. Want ja, ja, dat doet het toch voor. Dat vind ik wel mooi. Maar doe ze is de laatste. Ja, maar ik vind het altijd prachtig mooie pakjes. En we hopen dat ze een mooie dag hebben haast zakkeld zijn. Maar elke ningen die sleef haast en die tieleef haast. Nou, ik dacht wie daar aan je birdie van die mij van harte gefeliciteerd. Daar beginnen we aan snack mij. Maar ik ga je nog een verzoekje te lezen. En die komt van Henkie Smedema. En die wil zijn mem graag een plaatje opbieren. Pietje, even van Ferretietje, Elke en Ali. Ankie, even voor u en even voor hemzelf. En dat is wie gaan met z'n allen achter de gebreide broek.
1: Ja, van de koornklappers. Ja,
0: nou, maar we beginnen even met het versje van Geertje.
1: Ja.

Ja, ik is een zak krettel saai dat ik net meer reageert. We hebben naar de stuurt om jouw verzoekplaten om te vreien. Want we zitten meer als groot vol mijn muziek. Maar vanzelfs maar een 14 dagen, want in 9 weken ben we er net. Maar in 14 dagen weer naar je komen om te reageren naar de stuurt om al jouw mooie platen om te vreien. Jouw lab die wil Romy even een plaat aanbieden. En je kent moest even de nijste van Schuurmaker worden. Wij gaan even op zachte Jan Zomernacht in Griekenland. En Ienske die ook wenske Dini, want Dini die is mooi jetje. En Ienske die wenske Dini een hele noffelijke dijta. En hier sluit de Joeg en ik huis ek bij jou aan Dini. Wie hoop je ek dus toen morgen een hele noffelijke dijta meist. En vanzelfs de ook wenske. Ienske wil graag even voor die draaielitten. Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog? Maar ik begin even met Marco Schuitenmaker.

En ja, die Westra die gaat even naar de studio tijden, Geert. En die wil graag even een versje draaien. Litten van Gerard. Even voor tante Ootske, zus Ineke en alle collega's van Dagwerk en Eldie Harkert. En Aaltje wil familie, vrienden en bekenden graag eventjes een plaatsje aanbieden. Het moest even een shantycore worden. Aaltje, wie haar even opzochten? De admiraliteitsjongens, mij als de Zuidwester Goeld. En verder was je plaatsje even draaien. Litten voor Ellie, voor Sjoerd, voor Vakje, voor Dani, Jannie, voor Grietje Jitske, Toon, Tietje, Romy, Ate, Sapensloot, Gerko en Angelique, Tjitske, Henkie en Pietje, Ilke Nali en Elk die Harkert, Frank Verkooy en mij. Wie wil er met me dansen? Maar we beginnen even met het chat.

En Menke die wil even een festje draaien. Dat van haar mem, Grietje Jitske, Vrouwtje Visser, Liewe en Eke en Gertwan en Tineke. Of even hier van de deurzakkers draaien wonen. En Jan wil Willem Kobus graag even een plaatsje aanbieden. En wie hier in de studio. En via dus alle vrienden en bekenden. Het Wouden Trio mij geen oorlog meer.

Klaas en Marijke, die woon graag Britta van der Woude even beter skipt daar wenstje. En als we dan eventjes een mooi plaatje van haar draaien woon. Nou, Klaas en Marijke, wie hij even opzag, dan een winnaar met 7 regenbogen. En Lex, die wil verbouwkje even een plaatje draaien, litten. En dat moest even de Zuiderzeeballade wezen. Maar we beginnen even met dan een winnaar.

Ja, dan heb je nog 12 verzoekjes te lezen die we echt nog kret even draaien kunnen. Die ben van Minke Dantuma en Kees Weerstra. Minke wil haar plaat even draaien. Litten van Frits, Klaas, Jannie en Griete Jitske. Moest even worden. Griet Weerstra, mijn vrijheid. En Kees Weerstra wil ze vast even draaien. Litten van Sapensloot en haar ouders. Watse Bieltsma, Betty Prinsentine de Vries, Britta van der Woude, Frans Fortuyn en van u's. En dat moest Mieke worden, mijn droomland.

Ja, dan kan ik het nog eventjes aankondigen. Ik ga net volle met diep mee. We willen jou alleen hartstikke bedanken voor het reageren naar de studio daar. Want het weer op en top geweldig. Alle telefoontjes gaan we net beantwoord. Je kennen, omdat het je gewoon smoor en smoor druk. We zitten al heel gauw vol. Nogmaals, hartstikke bedankt. Maar in 14 dagen, dan ben we er weer. En we hopen dat jou en ik weer plat voorlezen. Ik zou steeds een hele noffelke joen nog daar wensen. En morgen een hele mooie gezegende snijn. Graag dat oren keer. Doeg!

0: mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstein, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 16:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
11: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
12: Pakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
11: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het relaxplan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.

0: het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut: Duitsland was bis du schön.
0: Nee,

S'ochtends krijg je scheepsbeschuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt: meneer, ik stoor toch niet? Hier is

was de gesmeerde bliksem uit de veren. Jullie laaien voor de ballen. Nou, komt er nog wat van?

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me 's avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet.
1: Ahoy!
0: Als hij tot slot het licht uit doet.
1: Zo zoet.
0: En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zijn laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. Met mogelijk grotere hoeveelheden later oplopen tot 3 miljoen liter. De deal heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen. Mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin, die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
10: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: week.
1: Ja, Harlem Shuffle was een plaat van Bob en Earl, kwam uit 1963. De versie van Bob en Earl werd internationaal niet echt een grote hit. Evenwel, in Nederland was de enige hit van het duo en bereikte het in het voorjaar van 1969 de 7e positie in de Hilversum 3 top 30 en de 8e positie in de Veronica top 40. Het is 5 minuten over 10 geweest.
2: Van 10 tot 12, Dikkie Denkers. Dit is de Hit Tijdmachine met Dikkie Denkers.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Maar buiten is het echt onstuimig, dikke buien en ja, soms even harde wind erbij. Maar hier in de studio is het lekker warm. En de muziek is lekker warm, dus we maken er weer wat moois van vanavond. Maar er staan weer een stukje wat verzoekjes op een rij. Nou, ik zit even mijn lijstje te bekijken. Dat heb ik weer heel wat mooie krantjes ingezet. Mede ook door de luisteraars. Nou, echt het eerste krantje wat ik ga draaien is een verzoekje van Aafke. En laat dat nou toevallig een singeltje wezen dat ik vorige week zondagmiddag in Appelscha op de markt heb opgescharreld. Nou, die ga ik met plezier draaien, want hij is van prima kwaliteit. Gaat op het nummer van Petula Clark, The Song of My Life.

prachtig nummer. En ik weet ook dat ik Pieter er heel veel plezier mee doe. Want Pieter is ook een groot fan van Petula Clark. Dit was The Song of My Life. Helemaal vanaf vinyl gedraaid. En ja, het is toevallig dat ik dat plaatje vorige week heb opgeschakeld. Petula Clark, officieel Sally Olen Clark. 15 november 1932 is ze geboren. Britse zangeres, actrice en componist, meest bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Nou, dit was een plaatje uit 1971, toen kon ze het ook nog heel goed. Goed, tweede verzoekje is eentje van Hendrik. En Hendrik vraagt om het nummer If You Leave Me Now uit 1976 van Chicago.

Ah, dat blijf ik toch de mooiste van Chicago vinden. If You Leave Now is afkomstig van het album Chicago 10, ook wel de Chocolade LP genoemd. Het nummer is een ballad die gaat over een man wiens vrouw hem dreigt te verlaten. De man heeft allerlei redenen waarom zijn vrouw niet weg mag gaan. Onder andere omdat zij het belangrijkste deel van zijn leven wegneemt. En omdat de liefde die zij hadden zeldzaam is. Het nummer werd geschreven door Peter Cetera, die op dat moment de bassist van de band was. En ik moest hem even draaien voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine. Goed, het volgende verzoekje is van Romy. En Romy wil graag een nummer uit 1975 horen. Gaat om een nummer van Tammy Wynette, Stand By Your Man.

prachtige stem. Stand By Man, nummer van de country zangeres Tammy Wynette. Het kwam uit 1968, staat hij. Het nummer is geschreven door Wynette en Billy Sherrill en werd op 20 september 1968 uitgebracht als eerste single en titelnummer van het album Stand By A Man. Op het nummer wordt Wynette's vocal begeleid door de Jordaniers, die de achtergrondzang verzorgden op de meeste hits van haar. Het is de grootste hit uit Wynette's carrière. De single stond 3 weken op nummer 1 in de Amerikaanse country charts en bereikte ook de popmuziek hitlijst Billboard 200. Goed, het volgende nummer heeft Sita aangevraagd. Sita Herder, en het gaat om een nummer van Miguel Rios. Het nummer heet Song of Joy. Komt uit 1970.

Miguel Ríos, geboren in La Quartuya, een stadsdeel van Granada. Als jongste zoon van 7 kinderen ging hij op 15-jarige leeftijd werken in een plaatselijke bar na een kleine formele opleiding. Zijn interesse in rock'n'roll leidde hem om deel te nemen aan de talentenjacht bij het radiostation Santa Signa 60, waar hij een van zijn vrienden een prijs wonnen, of met een van zijn vrienden een prijs wonnen met de song You Are My Destiny uit van Paul Anka. Na de dood van zijn vader verhuisde hij met toestemming van zijn moeder in 1961 op 16-jarige leeftijd naar Madrid. En ja, daar is hij ook zijn hele carrière verder begonnen. En dit was zijn grootste hit, Miguel Ríos met Song of Joy uit 1970. Verzoekje van Bert en Gea en gaat om een nummer van The Cats. Hij schrijft ook, dit is ook een hele mooie evergreen om te draaien. Want ja, ik vraag ook altijd om evergreens. Dit is het nummer Lia.

Lia van de Cats uit 1968. Het lied vertelt een waargebeurd verhaal en gaat over de destijds 20-jarige Lia Vertelman uit Wervershoofd. Lia was vanaf het eerste uur fan van de Cats en bezocht regelmatig concerten. Bassist Arnold Muren kende haar hiervan. Op een gegeven moment merkte hij op dat een bekend gezicht ontbrak. Later hoorde Muren dat Lia en haar vriend schaatstalent Frits Bartling betrokken waren geraakt bij een auto-ongeluk in Hoevelaken, waar hij hun auto met 120 km per uur frontaal op een vrachtauto botste. Lia werd naar het ziekenhuis in Utrecht gereden, waar ze niet veel later aan haar verwondingen overleed. Haar vriend was zwaargewond. Muren was hierdoor geraakt en schreef toen dit nummer voor haar. Na overleg met de familie van Lia werd dit nummer uitgebracht. Bert en Gea die zitten momenteel in Kroatië op een camping. En het is daar nog heel lekker vertoeven. Dus nou, ik zou zeggen veel plezier nog even daar. En geniet nog maar even van het mooie weer. Ik zit even te kijken naar de klok. Het is 10:30 precies. Dus ik zal even een mail van Pieter erbij pakken. Het was heel gezellig de Breiklub weer eens op bezoek te hebben gehad. Na een lange zomer waren er veel verhalen en om te delen. Blijde gebeurtenissen. En een van de dames was Beppe geworden en de andere heeft een zoon die getrouwd is in deze zomer. Maar ook zorgelijke en verdrietige verhalen die ook bij het leven horen. Kortom, ups en downs hebben de revue gepasseerd. En verder is de overeenkomst van de drieluik ook bedacht en gelukkig ook een aantal titels erbij gevonden. Niet omdat bijbehorende muziek zo moeilijk te vinden is, maar om er ook nog een hersenkrakertje van te maken. Is dat wel aan het eind van de avond, hadden we wel het idee dat het gelukt is. Dan moet ik even kijken waar ik die gebracht heb. Het waren heel moeilijk te vinden nummers, maar ik heb deze hier klaarstaan. Het gaat om het nummer van René en René, Lo Mucho Qui Yo Quiero.

Dat was de eerste alweer in deze drilo. Leuk. Lo Mucho Q, Team Quiero van René en René. Nou, Pieter geeft dus aan in deze drieluik. Er is een herfstige avond voorspeld, dus de gordijnen dicht en kaarsjes aan. En een gezellige oude muziek erbij maken. Samen mogelijk een hele mooie avond. Nou, dat proberen we ook even, dat doen we. De tweede is een van Gerard Lennerman. Foisy Le Claire komt uit 1977.

voorzienlijk leven was dat. Dat was Gerard Lenormand. Lenormand werd in de Normandische plaats Bonneville geboren als zoon van een onbekende Duitse soldaat en Franse moeder, Madeleine Lenormand. Als kind wilde hij al zanger worden. Op 12-jarige leeftijd schreef hij het nummer Le Vagabond. Zijn eerste album kwam uit in 1968. Gedurende de jaren 70 en het begin van de jaren 80 was hij zeer succesvol in Frankrijk en Francophonie. Toen hij op 36-jarige leeftijd ontdekte dat zijn vader een onbekende Duitse soldaat was, schreef hij het nummer Waarom Mijn Vader. Namens Frankrijk nam hij in 1988 deel aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Chanteur de Charme, waarmee hij op de 10e plaats eindigde. Goed, dat was de tweede. En de derde is een van, moet ik even spieken weer, Michael Cox. En het gaat om het nummer Say It Again. Nou heb ik hem gevonden als Say That Again, maar ik neem aan dat dat dezelfde is. Maar hier komt hij aan.

Nou, dat was de derde alweer in deze drie luik, zei je de keer. De eerste was Lo Mucho de Quiero van René en René. De tweede was Forcy Leclerc van Gerard Lenormand. En de derde die we net horen, Say It Again, Michael Cox. En ja, dan gaat het, wil Pieter een heel juist antwoord hebben. Want ik heb al wat dingen voorbij zien komen. Nou, ik zeg erbij, jullie zijn heel erg warm. Maar tip 1 die ga ik meteen maar even geven. Dat is een goed verstaander hoort het. Oké, eerst maar even een nummer van Aphrodite Child. Spring, summer, winter en fall. Nou, de jaargetijden. Nou ja, we zitten nu in het herfstjaargetijden. Dus dit is een hele mooie plaat om even te draaien dan.

Nou, hij bedoelt in dit geval even kijken, fall de herfst, oftewel autumn. Goed, ik heb een goed antwoord binnengekregen. En, het was voor een heleboel een hele moeilijke, want ik zag een heleboel dingen wel voorbij komen. Wat, nou ja, de verschillende talen, dat kwam wel veel tevoorschijn. Maar het woordje wat Pieter echt wilde horen, en dat is de overeenkomst daar hier. Ik hou van jou in drie talen. Of ik hou van jou in meerdere talen. Dat wilde hij horen dus. Nou ja, en daarom gaf hij aan, een goed verstaander hoort het. Tip 2 was grensoverschrijdend. En tip 3, fijn om te kunnen zeggen, maar ook om te horen. Nou, klopt helemaal. Maar in ieder geval, Aafke had het helemaal goed. Die kwam in principe met, eerst met een antwoord, dit is, of dat is Spaans. Nou, toen kwam ze met zijn het liefdesverklaringen. Nou, toen, ik denk al, je bent heel warm. Nou ja, toen zei ze erachteraan, kan niet missen. Maar toen kwam er achteraan in verschillende talen. Nou, dat klopte dus ook. Dus was het halve goede antwoord ook. Nou ja, toen kwam ze later nog even, maar alles betekent ik hou van jou. Nou, toen had ze dus volledig een goede antwoord. Dus Aafke, nou, van harte gefeliciteerd. En nou, zoek maar een leuk plaatje uit. En ik zie andere reacties. die vonden het op een of andere manier niet te moeilijk. Maar dat komt de volgende keer wel weer natuurlijk. Nou, ik zie Love Songs zie ik ook nog voorbij komen. Ja, nationaliteiten. En, nog een keer nationaliteiten. Dus dat was wel opgevallen. Maar in ieder geval, Pieter en Jekke, bedankt voor deze wat moeilijkere drieluik. En ook de dames van de Breiklub natuurlijk, die hem mee verzonnen hebben. Goed, een nummertje van de Casuals, Jessamine uit 1969. Wow.

Ja, prachtig nummer. Jasmine waren de Casuals. Ja, ze hadden een tweetal nummers in 1969. Dit was een ervan. En Toy was de andere. Was ook een hele mooie. Beide vond ik ze eigenlijk wel prachtig om te horen. Maar ik denk, ja, het is toch wel weer een mooie om vanavond even te draaien. Ik heb een nummer opgezocht van de Fortunes. Ja, heeft ook wel een beetje met het weer uit te staan van vanavond. Here comes that rainy day feeling again.

Ja, nou dat gevoel hebben we vandaag goed gehad. De rainy, here comes that rainy days feeling in. Er waren de Fortunes. En ja, ik zat even te zoeken om een leuk instrumentaaltje. Kwam ik deze voorbij van Gudrun Jenkins. Het heet Let Kiss. Nou, zo is het eerste uur alweer heel snel omgevlogen. Ja, het was aardig druk ook met allerhande dingetjes. Maar we hebben nog een heel uur na het nieuws en het weer van 11 uur. Wat mij betreft tot zo. Ik laat de nieuwslezer gauw binnen, want het is toch niet echt lekker weer om buiten te staan.

0: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden nog steeds van de buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Het zuiden ontsnapt grotendeels aan neerslag.
6: En tot zover het nieuws.

prachtig nummer om te horen. De debuutsingle van Earth and Fire in de tijd. Earth and Fire werd ontdekt door de Golden Earring. Deze had toen nog grote invloed op de muziek in de hoedanigheid van componist-schrijver George Koymans en muziekproducent Fred High. En pas later zou Earth and Fire de overstap wagen naar de progressieve rock. Het nummer verhaalt over tijden waarin er nog geen jaren en seizoenen waren en hoe de komst van de verschillende seizoenen veranderingen teweeg bracht. De zang wordt door rekening genomen door Chris Koerts en Johnny Kaagman, zowel in de solopartijen als gezamenlijk. Ik heb een verzoekje van Aafke gekregen en dat moest ik ook even voor Pieter en Jikke draaien. Het gaat om een nummer van Gerhard Wendland, Tansen met meer in den morgen. Dus ik heb hem gevonden, want ik denk, die staat er helemaal niet in, maar ja, er is altijd wel een ander archief waar het wel te vinden is. Hier is hij.

Dat was het verzoekje van Afke voor de Drieluik. Tanzen mit mir in den Morgen. Het is een tango geschreven door Karel Gotts. Tekst in Kurt Herta. Muziek. De muzikale ondersteuning op het nummer kwam van een orkest onder leiding van Heinz Elschitz. Het nummer werd in augustus 1961 door Philips op single uitgebracht met Du fehlst mir so sehr. En vertaalde cover van Jim Reeves Mist Me als B-kant. Goed, ik heb hier 1969 een nummer van David Bowie, Space Oddity.

De titel van Space Oddity is ontleend aan Stanley Kubrick's uit 1968 daterende film 2001 A Space Odyssey. Space Oddity gaat over Major Tom, een fictieve astronaut bij wie tijdens een ruimtemissie het contact met de thuisbasis op aarde vervalt. Waar men veronderstelt dat er iets mis moet zijn. Major Tom zelf mijmert dat hij in een hulpeloze positie verkeert. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Nou, Space Oddity werd een dikke hit in de periode. Het was eigenlijk vlak nadat de eerste bemande maanlanding van de Apollo 11 was geweest. Dus dat heeft hem een mooi duwtje meegegeven in de tijd. Nummer van de Golden Earrings. En ja, toen was... ik zeg het verkeerd om. Frans Krassenburg gaat het hier om. Die was toen nog bij de Golden Earrings. Maar hij zong het nummer Golden Earrings uit 1968. Good luck.

en toch blijft het ook een heel mooi nummer om te horen. Frank Krassenburg, Golden Earrings, 1968. We gaan even naar 1975. Daar vinden we Barry en Eileen, het mooie nummer If You Go.

Het origineel was Tuton Va. Dit was de mooie uitvoering van Barry en Helene, If You Go. Ik heb hier een nummer op. Ja, ik heb hier drie nummers klaarstaan. Maar ik wou eerst maar even beginnen met eentje van Mary Hopkin. Gaat op nummer Those Were The Days uit 1968.

Dit liedje werd in 1924 geschreven en ging over de jeugd en het romantische idealisme. Ook komen onderwerpen als drinken, zingen en dansen aan bod. De Georgische zangeres Tamara Tereshkova en de Russische zanger Alexander Vertinsky maakten respectievelijk in 1925 en 1926, dat is dus 100 jaar geleden, de eerste opnames van dit lied. Nou ja, Those Were The Days werd een soort debuutnummer van Mary Hopkin. En in 1969 stond die Amerikaanse versie ook in haar debuutalbum Postcard. Goed, nummer van de Bee Gees gaat op het nummer Lamplight.

Don't Worry Days is gebaseerd op het Russische liedje. Nou ja, dat is niet te ontcijferen wat hier staat. Maar er staat gelukkig een Nederlandse vertaling achter. De Lange Weg. Gecomponeerd door Boris Fomin. Met de tekst van Konstantin Predovsky.

Ja, toch een prachtige vertolking van de Bee Gees. Ja, toch regelmatig gedraaid in de hittijdmachine. Dit was het nummer Lamplight. Ja, een nummer van Zen. En dat gaat over eigenlijk het titelnummer van de musical Hair uit 1967. Ja, Zen scoorde hier een nummer 1 hit mee. Dat is het nummer Hair.

Nou, prachtig nummer, ook alweer vanaf vinyl, net zoals net de Bee Gees. Ik heb hier wel een ander, gaan we even gewoon een mp3'tje draaien. Maar je hoort het verschil toch wel. Vinyl is toch een beetje warmer op een of andere manier en klinkt mooier. Maar dit is Chris Montez met het nummer I Know Digas.

Ja, prachtig nummertje uit de jaren 70. Chris Montes uit 1973 om precies te weten. I Know Digas. Ja, ik ga even door met vinyl. Ik heb hier een nummer. Volgens mij was het eind jaren 70 of begin 80. Maar wel een hele mooie. I Won't Let You Down van PhD.

Ja, kijk eens aan. Dat heb je met vinyl nog alles. Maar hij is op de end. Dus nou, prachtig nummer om te horen. Ik krijg ook een reactie. Alweer een hele mooie klassieker. Bedankt voor die tip. Ja, ik ga even lekker door met vinyl, lijkt me. Maar ik heb eerst even een nummertje nog digitaal. Dat komt van Pieter Starstedt. Volgens mij moet hij ook wel in de bak ergens zitten. Nummer Where Do You Go To, My Lovely.

plaatje ligt ook altijd zo heerlijk in het horen. Where do you go to my lovely Pieter Sarstedt? Voor Pieter heb ik even een nummer van Sandy Shaw, ook vanaf vinyl Puppet on a String.

0: String.
1: Hiermee deze mee aan het Eurovisie Songfestival 1967. De carrière van Sandy Shaw was zat in 1967 een beetje in het slop. En ze werd tegen wil en dank naar het Songfestival gestuurd. Van de 5 geschreven liedjes won Puppet on a String de Britse voorselectie. Op het Songfestival viel haar act op doordat ze op blote voeten optrad. Het nummer werd wereldwijd een grote hit. Oké, deze die heb ik dus ook afgelopen zondag kunnen vinden. Nummer van Louis Armstrong, What a Wonderful World, ook op single.

Prachtig nummertje om weer te horen. Ik kwam het volgens mij 1968. Ik heb nog twee singeltjes klaar liggen. Maar ik denk dat ik dan toch de tweede, maar die moet ik nog op een draaitafel leggen. Dus dat zal ik even vlug doen. Want die andere, want ik zit naar de klok te kijken en de tijd die begint dan wel op te schieten. Maar ik had eigenlijk Scarlet Ribbons van de Cats ook nog even willen draaien. Dus die leg ik gauw even op de draaitafel. Moet ik hem even kan zien of ik hem wat scherp kan krijgen. Dat doe ik wel even op een koptelefoon, want anders dan jengelt het zo als je ze aanzet.

0: Ah, het liedje met de mooie lente. Nou, prachtig nummer om voor de vanavond even mee af te sluiten. Scarlet Ribbons. Nou, het was me weer een waar genoegen om ja, mooie muziek tegenwoordig te brengen. Ik hoop dat het iedereen wat naar het zin was. Ja, de laatste half uurtje zoveel mogelijk geprobeerd met vinyl te draaien. Iedereen bedankt voor de vele reacties vanavond.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger.
4: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
2: En tot zover het nieuws.